0: NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat de afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: Ook in het singlekwartier,
0: de Westwijk
1: en het Beatrixpark.
0: 2.
2: I told myself, life is short.

0: luistert naar 2
1: voor Vlaardingen en Schiedam.
0: Je vindt ons ook op Facebook en Instagram. En download onze nieuwsapp.
1: 2.
2: Dit is 2.
3: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

tweede klas. Haver VWO, om mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer, vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: Ook in de Oostwijk,
0: Groenoord
1: en de Indische buurt. 2.
0: 2.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren.

Droomt, ziet hem kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen en welkom bij het programma Mens en Samenleving. Tussen 9 uur en 9:30 kunt u luisteren naar een meditatie van dominee Schoonewoord. En tussen 9:30 en 10 uur naar een live registratie vanuit de Emmanuelkerk in Maassluis. Nieuws en informatie beluistert u tussen 10 en 11 uur. Maar nu eerst tot 8:30 het zondagmorgenmoment met Sjaak Koppen. Gevolgd door orgelspel tot 9 uur vanuit de Grote Kerk in Vlaardingen.

Welkom bij het zondagmorgenmoment. Hoe bemoedigend zijn de berichten die we horen via zendingsorganisaties zoals Bible Leak? Want terwijl er in de westerse wereld een tendens is dat het geloof in God afneemt, ontdekken we dat op andere plekken in de wereld het eenvoudig delen van de Bijbelse boodschap nieuw perspectief geeft in mensenlevens. Ze mogen God leren kennen en ontdekken dat Hij hen op het oog heeft. En dwars tegen alles in, zelfs bij eigen schuld, nieuw perspectief biedt door het geloof in Jezus de Christus, de door Hem gezonde Verlosser. Ook bij verslaving aan alcohol. Ook als je met je kinderen in een vluchtelingenkamp zit nadat je man vermoord is. Of als je door eigen schuld in de gevangenis zit, zoals we vorige keer ontdekten. De Heere gaat door met zijn verlossingswerk. Te midden van berichten die ons moedeloos kunnen maken, is het belangrijk te weten wat we in 2 Thessalonicenzen lezen. Dat als de dag van de wederkomst van Jezus de Christus naderbij komt, er sprake zal zijn van afval van de Heere, en dat de wetteloosheid van de mensen steeds meer openbaar zal worden. Met andere woorden, is die ontwikkeling een teken dat de terugkomst van Jezus steeds dichterbij komt. Dat mag onze hoop zijn. Maar leeft ondertussen in ons ook het verlangen dat bij de mensen die misschien van heel dichtbij van het geloof zijn afgevallen, en bij de mensen van de wetteloosheid de roepstem van Jezus nog gaat doordringen? Want Petrus zegt dat de Heere zijn Zoon nog niet heeft teruggezonden naar de wereld, omdat Hij nog geduld met ons heeft en niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Jezus' terugkomst is aangekondigd, echter niet de datum en tijd. Als het dan gaat om de uitnodiging tot het eeuwige leven, dan stel je je komst toch niet uit? En als je in Jezus gelooft, is het dan jouw gebed om, door de Heilige Geest geleid, het zout van de aarde en het licht van de wereld te mogen zijn? Dat is tot eer van de Heere en tot zegen van de mensen om je heen.

Na de zomeruitzendingen willen we verder lezen in Handelingen over de ontwikkelingen van de christelijke kerk na het Pinksterfeest. We ontdekten al dat de godsdienstige leiders van het Joodse volk de apostelen het zwijgen wilden opleggen. Maar ondanks dreiging en geeseling bleven deze vrijmoedig spreken over Jezus. Hij, die al na de zondeval in de Hof van Eden beloofd was aan Adam en Eva. Het punt van de godsdienstige leiders was dat Jezus zich geopenbaard had als de Zoon van God. En dat kon, naar hun stellige overtuiging, onmogelijk waar zijn. Hoe kon God een zoon hebben die mens werd? En hoe zou hij kunnen sterven aan het kruis? En dan ook nog de opstanding uit de dood. Hun verwachting van de Messias was anders. Meer aards dan hemelgericht. Het is belangrijk dat we als mens bij het spreken over het bestaan van God en de vraag wie of Jezus is, beseffen dat het evangelie niet iets is van mensen, maar van God. Als we dat niet beseffen, dan gaan we de mist in. Want hoe zouden wij de dingen van God vanuit ons mens zijn kunnen doorgronden? Wij kunnen niet bepalen wie Jezus werkelijk is als we voorbij gaan aan wat God daarover zegt. Hoe? Door zijn woord. Denk aan de doop van Jezus in de Jordaan. Toen Jezus uit het water opkwam, nadat Johannes hem gedoopt had, dan lezen we: en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Zo maakt God bekend wie Jezus is. En Johannes, door God gezonden, sprak wijzend op Jezus: zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Als Jezus op een gegeven moment aan zijn discipelen vraagt wie of zij zeggen dat hij is, dan antwoordt Petrus: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus bevestigt dat: zalig bent u, want mijn Vader die in de hemelen is, heeft u dit geopenbaard. Het is dus niet een idee van Petrus, maar het komt van God. Dat wil echter niet zeggen dat Petrus en de andere discipelen alles van Jezus en God begrepen. Dat zullen we zo ontdekken.

In Matteüs 16 lezen we dat Jezus na de belijdenis van Petrus aan zijn discipelen vertelt dat hij naar Jeruzalem zal gaan en daar veel zou moeten lijden van de kant van de overpriesters en schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Dan lezen we dat Petrus hierop Jezus apart nam en hem begon te bestraffen. God zij u genadig, Heere, dat zal beslist niet met u gaan gebeuren. We ontdekken dat Petrus nog niet begreep wat het de Christus zijn van Jezus inhield. Jezus wees hem terecht. Wat Petrus zei, was niet van God, maar van de mensen. Sterker, van Satan, die het verlossingswerk van God wilde tegenwerken. Vervolgens zegt hij tegen zijn discipelen en ook tegen ons: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Uit het vervolg blijkt dat de discipelen er nog niets van begrepen. Maar één ding staat bij hen vast. Ze blijven Jezus volgen. In Johannes 6 zegt Petrus: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En we hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Zo mochten Petrus, Jacobus en Johannes 6 dagen later iets van de hemelse heerlijkheid en goddelijkheid van Jezus zien toen ze met hem op een hoge berg waren. Daar, in de stilte, zagen zij hoe Jezus van gedaante veranderde. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Ze mogen er ook getuigen van zijn dat Mozes en Elia met Jezus spraken over zijn heengaan, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Dat was nodig, omdat de wet en het profetische spreken wel de goede weg wijzen, maar een mens niet kunnen vernieuwen. En dat zou wel kunnen door het werk dat Christus zou gaan volbrengen en door de komst van de Heilige Geest. En toen, voordat ze de berg weer afdaalden, werden ze overschaduwd door een lichtende wolk, van waaruit de stem van de Heere klonk: Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem.

toen Jezus met zijn discipelen de berg weer afdaalde, gaf hij ze de opdracht om aan niemand te vertellen wat ze gezien hadden. Totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. Dat de discipelen zich geen voorstelling konden maken van wat Jezus hiermee bedoelde, blijkt wel uit het feit dat al hun hoop weg was toen Jezus gestorven was. We mogen echter weten dat Jezus' woorden in vervulling gingen. Want onze hemelse Vader en zijn Zoon laten zich niet tegenhouden door het ongeloof en gestuntel van ons mensen. Met liefde en geduld liet Jezus de discipelen na zijn opstanding vanuit de schriften zien dat daar al te lezen was van zijn plaatsvervangend lijden, sterven en zijn opstanding. Van daaruit getuigt Petrus in zijn tweede brief: wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Deze stem hebben wij vanuit de hemel gehoord, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. We hebben het profetische woord, dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dat we dat voor ogen houden als we geplaagd worden door vragen en niet begrijpen. Laat je door God door dit leven leiden.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en de agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Het komende uur kunt u in het programma Mens en Samenleving luisteren naar een meditatie van dominee Schoondewoord, emeritus predikant van de christelijk gereformeerde kerken. Daarna van 9:30 tot 10:00 naar een live registratie vanuit de Emmanuelkerk in Maassluis.

Dit lied, door deze heldere jongenssopraan, was een mooie start van het komende half uur, waarin we, zoals elke week op dit tijdstip, stil zullen staan bij een gedeelte uit de Bijbel. En natuurlijk horen we daar ook weer mooie liederen bij. Hij zong Psalm 136, een lofpsalm. Looft den Heer, want Hij is goed. Trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Niet alle psalmen zijn lofzangen. Er zijn ook psalmen die klagen of om hulp roepen. Het leven van een mens en ook dat van iemand die God oprecht wil dienen gaat niet altijd over rozen. Gods goedheid, zoals net bezongen in Psalm 136, staat in schril contrast met het soms afschuwelijke gedrag van mensen. Ook daar gaan veel psalmen over. Psalm 14 is zo'n psalm. De dichter David kijkt om zich heen en ziet mensen die gruwelijke dingen doen. Onrecht, machtsvertoon, gericht op het eigen ik in plaats van op de ander. Tegenwoordig lijkt het wel helemaal de pan uit te reizen. Zoveel terreur, zoveel oorlogen, zoveel machtsmisbruik ten koste van onschuldige mensen. Psalm 14 begint zo. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De mensen zijn bedreven in het kwade. Zij plegen niets dan gruwelijke daden. Niemand doet goed en ieder drijft de spot met Gods gebod. Hoog uit de hemel ziet de Heere neer of iemand wijs is. Luister naar zijn spreken. Zij allen zijn ontaard en afgeweken. Er is niet één die hem erkent als Heer. Nee, niemand meer.

Psalm 14 is vanmorgen het onderwerp van de meditatie. Dominee Schoondewoord, emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken, zal die psalm voorlezen en daarna kort bespreken. Voor de meditatie luisteren we naar Psalm 14, zoals hij in ons psalmboekje staat.

0: Goedemorgen, luisteraar. Fijn dat u naar dit programma luistert. Vandaag lezen we weer uit het boek van de Psalmen. Dit keer lees ik Psalm 14. Van David, voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ze handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden. Er is niemand die goed doet. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn ze verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben ze dan geen kennis, allen die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof ze brood aten? Ze roepen de Heere niet aan. Daar worden ze door angst bevangen, want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige, maar de Heere is zijn toevlucht. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Wanneer de Heere de gevangenen van zijn volk laat terugkeren, dan zal Jacob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.
1: The fool says in his heart, there is no God. And from that belief flows corruption, violence, and deeds that dishonor the Creator. The Lord looks down from heaven upon the children of men. He searches the earth, looking for understanding, looking for those who seek Him. But many have turned aside. Many have chosen their own path. Together they have wandered from what is good. Their words wound, their actions destroy. They consume.

Goedemorgen, luisteraar. Nee, luisteraar, het is geen scheldpartij als de psalm begint met de dwaas zegt in zijn hart. Er is geen God. De dichter, David, zegt wel dat het dwaas is om dat tegen jezelf te zeggen. Maar hij zegt even later ook dat er niemand is die goed doet. Dat er niemand is die van zichzelf verstandig is, die God zoekt. Dat is maar niet de waarneming van David, maar dat zag de Heere toen hij van boven naar beneden keek om te zien of er iemand was die hem zocht. Er was niemand. Hetzelfde zegt ook de apostel Paulus in het derde hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. En Jezus zegt het ook tegen de rijke jonge man die bij hem komt en hem goede meester noemt. Jezus zegt dan, niemand is goed dan God alleen. De psalmdichter, David, ziet niet op anderen neer. Hij schuilt niet. Hij constateert met droefheid dat er geen mens is die goed doet. Hij brengt onder woorden hoe erg het met ons mensen van nature is. God kan ons door zijn genade wel anders maken. Hij wil ons wijs maken. Dwaas is iemand die halsstarrig de wijsheid verwerpt. Als deze psalm het heeft over iemand die in zijn hart zegt er is geen God, dan heeft hij het niet over een atheïst. Dat zijn mensen uit later tijd die het bestaan van God openlijk ontkennen. Het gaat hier over ieder die leeft alsof God er niet is. Ieder mens die met God geen rekening houdt. Die niet aan hem denkt. Die in zijn hart zegt, er is geen God. Die zo leeft. In naam kun je dan wel in God geloven. In naam kun je dan ook christen zijn. Maar in je leven komt dat niet uit. Je leeft alsof er geen God is. Als de mens met God geen rekening houdt, is het gevolg dat hij afschuwelijke dingen doet. Ze bedrijven onrecht, ze verdrukken anderen. Met name diegenen die wel met God rekening houden. Zo waren de mensen oorspronkelijk niet. Ze kenden God, maar ze zijn afgedwaald, verdorven. Het is Gods genade dat er toch ook rechtvaardigen zijn. Zij leerden God kennen. Zij zochten God niet, maar ze kwamen erachter dat God hen zocht. Kenmerkend voor hen is dat zij de Heere aanroepen. Het zijn biddende mensen. Mensen die niet op anderen neerzien, maar die bidden om Gods genade voor zichzelf. En om een hart dat wel met God rekening houdt. Daar bidden ze om. God is met zulke mensen. In de verdrukking is hij hun toevlucht. Ze zien uit naar de verlossing van Gods volk. En daarop verheugen ze zich. Bent u al zo iemand? Amen.

Mooi, hè? Deze uitvoering van Psalm 14 in een Joods jasje. Joodse muziek gebruikt vaak andere toonladders dan wij gewend zijn. Het komt wat verdrietig over en is daardoor zo aangenaam. Luister maar eens naar zo'n Joodse toonladder. We hebben Psalm 14 gelezen. David is verdrietig dat er zoveel mensen zijn die met God geen rekening houden. En hij zingt daarover. Hij weet ook, God zal ze straffen. Het zal ophouden. Dat houdt hem op de been. Het is Gods genade dat er toch ook mensen zijn die wel met God rekening houden. En God is in de verdrukking hun toevlucht.

We begonnen dit half uur met een loflied. We besluiten er ook mee. Lof, zei de Heer, de almachtige koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalm zing de heilige naam. Loof al wat ademt de Heere.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: In Mens en Samenleving kunt u tot 11 uur luisteren naar nieuws en informatie uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Janneke den Oude schreef Sijpelend Gif. Fijn dat je hier aan tafel zit, Janneke.
1: Graag, dankjewel.
0: Het boek is klaar. Lang aangewerkt aan zo'n boek?
1: Aan dit boek heb ik toevallig wel lang gewerkt. Ik heb hier bijna 1,5 jaar over gedaan. En dat is lang voor mij.
0: Ja. Want je hebt meerdere boeken geschreven. Wat is de gemiddelde tijd dan zoal?
1: Ja, binnen een jaar.
0: Oh ja, dus dit is inderdaad iets langer. Hoe begon het? From scratch? Het idee, de inspiratie?
1: Het idee ontstond toen ik met mijn oudste zoon een paar dagen in Rome was. Toen las ik iets en ik had meteen, dat is het. Dit vond ik zo intrigerend, wat ik las. Ik ga niet zeggen wat.
0: Ik wou net zeggen.
1: Nee, ik ga het niet zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Maar het was meteen van, ja, dit is mijn onderwerp. En toen ben ik dat op gaan zoeken, uit gaan werken. En dat was, dacht ik, nou, dat is gewoon de plot van mijn nieuwe psychologische thriller.
0: Sijpelend Gif, het klinkt ook een beetje uit de familie die Medici en zo, en al die gifmengers en dergelijke. Het klinkt in ieder geval intrigerend, dat heb je goed gedaan. Eerder schreef je boek Trillen, dat had te maken met jouw conditie. Kun je heel even kort iets vertellen over jouw conditie, jouw lichamelijke conditie?
1: Ja, ik schreef dagboek van een triller, ja? Dus ik heb zelf Parkinson. Maar dit boek is echt een psychologische triller. Het is een fictief boek. Het enige wat raakt met mijn Parkinson is dat de hoofdpersoon in dit boek krijgt de diagnose Parkinson. En ik weet natuurlijk wel waar ik over schrijf. En dat geeft een heel rauw, identiek randje. Het is autobiografisch een beetje. Dat, ja. Tenminste, alleen het stukje Parkinson.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: En de rest is puur verzonnen. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren. En dat is de kracht van dit boek. Het is een thriller, maar het raakt de realiteit wel ontzettend.
0: Nou, heb je ergens geschreven, ik weet niet meer waar, maar ik citeer het even. Ik voel dat dit verteld moet worden.
1: Ja.
0: Waarom voel je dat?
1: Omdat het Sijpelend Gif, de titel is ook een beetje tweeledig. Hè. Het is Sijpelend Gif en dat refereert enerzijds aan die verschrikkelijke chemicale pesticiden die ook allerlei neurodegeneratieve ziektes, die worden eraan gelinkt. Dus dat is een ene kant. En de andere kant is het Sijpelend Gif, refereert ook aan het Sijpelend Gif van ja, ken je het begrip gaslighting?
0: Ja. Dus, maar het is wel fijn dat je het even uitlegt, toch?
1: Ja, dat is een soort psychische manipulatie. Dus dat mensen eigenlijk helemaal het geloof in zichzelf ook kwijtraken. Het begint met kleine opmerkingen, wordt erger en erger. En dus dan heb je enerzijds heb je het gif uit een flesje en het anderzijds het gif van woorden. En alle twee is het ontzettend destructief. En alle twee leidt het tot onomkeerbare schade.
0: Mooi, fysiek en psychisch, beide kanten. Ik las ook woorden als, ik noem wat thema's uit je boek, psychologische terreur, isolatie, emotionele manipulatie, overlevingsdrang, allemaal in een boek. Ja. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Gaat het over één persoon, een familie?
1: Ja, de hoofdpersoon is Franny. En Franny die heeft een hele goede vriendin en collega en die overlijdt aan kanker. Zelf krijgt ze direct na de diagnose Parkinson. Dan is de vraag van, is dat te linken aan de toxische stof op haar werk? Ze is namelijk microbiologisch analist. Dus dat zou heel goed kunnen. En dan tegelijkertijd, ja, dan krijgt ze die diagnose. En dan zie je dat haar man, die is eerst echt ontzettend zorgzaam begaan. En die wijkt niet van haar zijde. Maar dan verandert de sfeer. Dan wordt het een beetje grimmig. Voorwerpen verdwijnen. En die vindt ze op hele rare plekken terug. Er staan afspraken in de agenda waar ze niks van weet.
0: En dat heeft met het gaslighting te maken.
1: Ja, en dan gaat ze zichzelf. Tenminste, zij gaat niet. Je kunt als lezer gaan twijfelen van, is Franny de ratio kwijt? Of gebeuren er heel andere dingen met haar.
0: Het klinkt als een page-turner, om maar
1: het
0: Engels woord erin te gooien.
1: Precies.
0: Ik wil nou al weten hoe het afloopt, maar ik neem aan dat je niet verder gaat.
1: Ik ga het niet vertellen hoe het afloopt, nee hoor.
0: Wat wil je overbrengen met het boek? Of zeg je gewoon, ik wil gewoon een mooi verhaal vertellen?
1: Nou, het boek is echt, ja, mijn eindredacteur die zei, dit boek moet iedereen lezen. Jij moet ervoor zorgen dat iedereen het leest. En dat vind ik een zware opgave. Maar het is, ja, ik ben heel trots op het boek. Het was namelijk zeker niet makkelijk om te schrijven. Ik heb me moeilijk gemaakt. Maar toen het eenmaal af was, ja, was ik er heel erg blij mee.
0: Je hebt het je moeilijk gemaakt, bedoel je, omdat het ook deels over jouw eigen conditie ging?
1: Nee, het was een heel moeilijk boek om te schrijven.
0: Ja, ja.
1: Omdat
0: ja.
1: ik gewoon ja, een moeilijk plot had bedacht. En ja, de lezer wordt nog wel eens op verkeerde been gezet. En...
0: Ik voel een heel schema aankomen, dat je wel moet onthouden. Wat heb ik toen gedaan en wat heeft die gedacht? Dat is ook nog een technisch hoogstandje, denk ik.
1: Nee, dat viel wel mee. Maar ik wilde gewoon alles wat ik schrijf moet kloppen.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel erg lezen. Je kent dat wel, lezen, schrijven, schrappen. Hè? Lezen, verbeteren, vloeken, tirades tegen de bureaulamp. En uiteindelijk resulteert het in prachtige zin.
0: Nou, dan wil ik je toch vragen om even je site te noemen en nog een keer de titel van het boek.
1: Ja, het boek heet Zijpelend Gif. En mijn site is jannekeschrijft.com.
0: Nou, dat is een makkelijke. Maar, en meteen door naar je volgende boek. Want je bent intussen auteur en je hebt al verschillende boeken op je naam.
1: Ik heb verschillende boeken op mijn naam, maar ik ben nog niet bezig aan een nieuw boek. Ik
0: even
1: heb
0: dit laten bezinken. Al. Oh, al ideeën.
1: Ja, ik wil deze eventjes goed in de markt zetten.
0: Ja.
1: En daarna door. En door, dat zeg ik heel vaak.
0: En door, we gaan je in de gaten houden. Janneke den Oude, hartelijk bedankt voor het onder de aandacht brengen van dit boek. Zijpelend Gif, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: en Zwam. Dat is de naam van de praktijk van Janneke van Ruiven uit Vlaardingen. Janneke, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Berk en Zwam, waar gaat dat eigenlijk over?
1: Ja, ik werk voornamelijk met kruiden en paddenstoelen. Dus eigenlijk bomenkruiden en paddenstoelen. Dus vandaar de boom, de berk en de zwam voor de paddenstoelen. En daarnaast vind ik de berkenzwam een hele bijzondere paddenstoel eigenlijk.
0: Wat hebben berk en zwam, want je hebt een praktijk, een natuurgeneeswijze praktijk.
1: Ja.
0: Maar wat hebben berk en zwam in de natuur met elkaar te maken eigenlijk?
1: Nou, de berkenzwam, dat is een paddenstoel. En die groeit dus alleen op de berk. Het is ook een geneeskrachtige paddenstoel. Helaas mag die officieel volgens de Nederlandse wetgeving niet gebruikt of verkocht worden. Daarom is die denk ik ook zo weinig bekend.
0: Vanwege de schaarste of vanwege de
1: stoffen? Omdat hij niet op de novel food lijst staat. Ja. Dus hij wordt niet aangemerkt als voeding.
0: Ja.
1: Ja, terwijl die dus wel echt geneeskracht bevat.
0: Wat doet hij dan bijvoorbeeld?
1: Er zit een stofje in, betulinezuur. Dat is eigenlijk het geneeskrachtige stofje. Ja, dat kan zelfs ingezet worden bij kanker bijvoorbeeld.
0: Ja, bijzonder. Dus de naam kan ik nou wel verklaren dat jouw praktijk Berk en Zwam heet. Nou las ik, en ik citeer even een paar beroepsnamen van jou. Je bent fytotherapeut, mycotherapeut en natuurcoach. Ik zou zeggen, brand los, laat eens even doornemen. Fytotherapeut.
1: Ja, fytotherapeut, eigenlijk een andere naam voor herborist of kruidengeneeskundige. Ja, dus ik werk met geneeskrachtige kruiden. Die zet ik in de vorm van thee of capsules, zalf, olie. Ja, om mensen hun gezondheid eigenlijk te verbeteren.
0: Nou, had jij het net over boomkruiden. Ik ben toch even nog aan het malen daarover. Wat bedoel je dan eigenlijk met boomkruiden?
1: Ja, bomen en kruiden. Dus bijvoorbeeld de berk, het berkenblad is bijvoorbeeld ook geneeskrachtig. Maar ook het sap van de berk is geneeskrachtig. Dus ik werk niet alleen met kruiden, maar ook met onderdelen van bomen.
0: En die oogst je dan zelf of zijn die ergens op een bepaalde plek te koop?
1: Allebei eigenlijk. Ik oogst het inderdaad ook zelf uit de natuur. Maar er zijn ook voldoende plekken waar je biologische kruiden en biologische supplementen kunt kopen. Ja.
0: Aha, fytotherapeut, check. Mycotherapeut, dat ben je ook.
1: Ja, klopt. Ja, dat zijn eigenlijk geneeskrachtige paddenstoelen. Dus mycotherapie is in Nederland eigenlijk helemaal nog niet zo bekend.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, je hoort het meer in China, Japan. Daar is het wat gebruikelijker eigenlijk.
0: Ik kan me wel een beetje voorstellen, want myco, ja, het zijn natuurlijk schimmels en paddenstoelen. Die hebben toch ook de naam van kijk uit wat je plukt, kijk uit wat je ervoor gebruikt.
1: Ja, dat is denk ik ook wel een beetje typisch iets Nederlands. Want er zijn natuurlijk andere landen waar het veel gebruikelijker is om gewoon samen met de familie paddenstoelen te gaan plukken. Hier in Nederland is dat niet zo. Dus we zijn inderdaad wel een beetje bang gemaakt voor paddenstoelen. Dat ze giftig zijn of dat je er niet aan mag zitten. Terwijl er zoveel mooie paddenstoelen zijn die zo veel geneeskracht bevatten. En ze zijn een hele mooie aanvulling op de fytotherapie. Omdat ze stoffen bevatten die je niet allemaal in planten terugvindt.
0: En die bij jou zijn allemaal gifvrij, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Allemaal biologisch gecertificeerd.
0: Oké. Even voor de duidelijkheid.
1: Ja, zeker.
0: Nou, en de derde term die ik heb gebruikt was natuurcoach. Dat ben je ook. Wat doe je dan als natuurcoach?
1: Ja, als natuurcoach neem ik mensen eigenlijk mee de natuur in. Mensen die tegen zichzelf aanlopen of problemen hebben en daar iets mee willen. En daarin gebruiken we de natuur eigenlijk als spiegel. Ja, dus dat is een hele mooie manier die ik nu eigenlijk alleen nog maar in mijn praktijk inzet. Dus tijdens de gesprekken die we hebben, neem ik dat mee.
0: Je gaat niet dan met de cliënten de natuur in?
1: Nee, op dit moment niet meer. Heb ik wel jarenlang gedaan. Ja.
0: En hoe coach je dan hen in de geest van de natuur op jouw praktijk?
1: Ja, door te kijken als mensen komen vaak met lichamelijke klachten. Alleen naar mijn idee hebben die klachten eigenlijk... ik kijk op een holistische manier.
0: Holistisch als in de mens in zijn geheel, alles erop en eraan.
1: Ja, klopt. Ja. Dus zowel geestelijk, emotioneel, spiritueel, lichamelijk. Alles nemen we daarin mee.
0: Ja.
1: En zo is het interessant om te kijken als iemand bijvoorbeeld iedere keer terugkerende blaasontstekingen heeft. Het is wel leuk, er zijn ook verschillende gezegdes. Dus bijvoorbeeld, waar word je dan echt pissig van? Dat is zo'n gezegde. Wat ook wel dus met die blaasontstekingen te maken heeft. Dus op die manier gebruiken we eigenlijk de natuur als spiegel om te kijken, waar komen die klachten nou eigenlijk vandaan?
0: En dat doe je in gesprekken?
1: Ja, klopt. Ja.
0: krijg je wel eens kritiek van mensen. Want kruiden, ja, daar staan mensen toch vaak een beetje ambivalent tegenover. Is dat nou wel allemaal wetenschappelijk bewezen? Hoe houd je je daarin staande?
1: Ja, het is niet zozeer dat ik kritiek krijg, maar wel dat mensen er niet altijd in geloven.
0: Ja, eigenlijk bedoel ik dat.
1: Ja, ja. Wat ik wel bijzonder vind, want ja, als je een giftige plant eet, dan ga je echt wel dood. Dus het is, ja, kruiden hebben gewoon zeker een werking. En dat kan zowel positief als negatief zijn. En die kan heel krachtig zijn. Dus voor mij is er niet zoiets als geloven in kruidengeneeskunde. Want ja, dat bestaat wel degelijk. En kan zeker net zo krachtig werken als ja, wat de reguliere geneeskunde eigenlijk.
0: Ja. En er is alleen iets minder in te verdienen. Er gaat minder geld in rond.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, tot slot, waar kunnen we jou vinden en je praktijk?
1: Ja, ik heb dus een praktijk voor natuurgeneeskunde in Vlaardingen en Schiedam en omstreken.
0: Ja?
1: Ze kunnen mij vinden op www.berkenzwam.nl of een mailtje sturen naar info@berkenzwam.nl.
0: Nou, dat is een hele duidelijke. Dankjewel, Janneke van Ruiven. We weten nu meer over je praktijk voor natuurgeneeskunde Berk en Zwam. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: ga praten met Cora Moret. Die is in de uitzending en ze is vol van vogels. Cora, welkom.
1: Hallo.
0: Je bent vol van vogels.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: We hebben een tentoonstelling met vol van vogels als thema. En met een groep kunstenaars, 6, die bezig zijn met het thema vogels in hun werk. En met elkaar vullen we ook de ruimte van Stichting Kunstwerk, zodat die ook vol is met vogels.
0: Ja, want daar vindt de tentoonstelling plaats, hè?
1: Ja.
0: Ja, vogels afgebeeld, maar ook vogels in de ruimte.
1: Ja, vogels hebben ruimte nodig.
0: Ja, ja. Zo staan ze ook. Ik zie wat foto's hier. Ik zie wat foto's aan de muur van vogels, maar ook standbeelden, beelden, hoe moet je het noemen?
1: Ja, objecten.
0: Ja.
1: Efraïm is een kunstenares die vogels maakt met verschillende materialen, maar ook met epoxy en klei en polyester.
0: Mm-hmm.
1: En het zijn vaak vogels die deels wel aan doen denken aan de werkelijkheid, aan een echte vogel, maar waar ook wel veel fantasie bij komt kijken bij haar. En ja, het heeft vaak ook wel te maken met het gedrag van mensen.
0: Oh.
1: Hoe
0: zit dat dan precies? Want als je vogels ziet, dan zie je ze buiten. Dit zijn vogels die binnen staan. En die hebben een bepaalde betaalde achtergrond.
1: Nou ja, vogels roepen natuurlijk tot de verbeelding. En zij doen op een manier ook wel denken aan wat ons mensen bezighoudt, zeg maar. Ook voor elkaar zorgen en elkaar naar elkaar omkijken, versieren, ruzie maken, vluchten.
0: Vogels
1: als een groep gedragen of juist heel individueel.
0: Ja.
1: Dus ik bedoel, er zijn heel veel overeenkomsten tussen mensen en vogels. En
0: vogels,
1: iedere vogel is uniek en ieder mens ook.
0: Vogels met menselijke trekjes.
1: Ja,
0: zou je het zo kunnen noemen?
1: Bij Jeannette is dat in elk geval
0: wel
1: duidelijk te zien.
0: Ja, want u hebt 6 kunstenaars uitgekozen. U bent curator van de tentoonstellingen.
1: Ja.
0: Samengesteld. Tevreden over wat er staat nu?
1: Ja, fantastisch vind ik het. Het is altijd heel spannend als je met elkaar aan het voorbereiden bent en je nodigt mensen uit en je gaat praten over wat ieder gaat maken of wat ieder gaat inleveren. En als het dan bij elkaar komt, dat is toch altijd heel verrassend en ook uitdagend. Je doet dat echt met elkaar, je bekijkt het samen en uiteindelijk kom je tot een soort opstelling. En ben ik heel tevreden over.
0: Nou, dat is mooi, want je hoort nog wel eens andere dingen. 6 kunstenaars, daarvan u er zelf eentje bent, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wat staat er van u als kunstvoorwerpen?
1: Ik ben schilder, voornamelijk. Dus voor mij staan een aantal wat grotere schilderijen en een serie aquarellen en een schilderij bijvoorbeeld van een nijlgans en een halsbandparkiet.
0: Ja, maar dus allemaal vogels?
1: Nou, bij mij komt de vogel ook vaak wel voor op een beetje verborgen manier. Bijvoorbeeld is er één aquarel die heet De Roep van de Hop. De hop is een prachtige vogel, maar die hoor je vaak wel, maar dan zie je hem niet.
0: Nee, die is verborgen, dus, dat klopt inderdaad.
1: Op sommige schilderijen is de vogel echt het hoofdonderwerp, maar bij anderen is het meer een soort verrassende aanwezigheid.
0: Ja, tentoonstelling is in Schiedam, bij Kunstwerk, hè?
1: Ja,
0: ja, het
1: dat
0: Art Center
1: is
0: Schiedam.
1: Onderdeel van Art Center Schiedam.
0: Ja, precies. Daar is het allemaal te vinden in de Lange Nieuwstraat. Tot wanneer is de tentoonstelling te bezoeken?
1: Tot 4 oktober.
0: 4 oktober. En dan is er een mooie afsluiting.
1: Ja, dan komt Kees Moeleker een lezing geven.
0: Mm-hmm.
1: En hij is directeur geweest van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.
0: Mm-hmm.
1: En hij is bioloog en hij weet ontzettend veel over vogels, maar hij is vooral geïnteresseerd in afwijkend gedrag van dieren en hoe vogels zich op wonderbaarlijke wijze kunnen aanpassen aan het leven in de stad, maar soms ook in botsing komen met mensen.
0: Ja, ja. Wordt een boeiende lezing op 4 oktober. Als mensen nog meer willen weten, kunnen ze misschien even op de sociale media, op de website kijken.
1: Ja, zeker. Op de website van Stichting Kunstwerk. Mm-hmm. En ook op Facebook en Instagram hebben wij een pagina.
0: Kijk even bij Kunstwerk, dan kom je het allemaal tegen. Maar naar de Lange Nieuwstraat gaan, dat kan natuurlijk ook. Dan dank ik u voor het gesprek. Cora Moret, curator van de schilderijen en tekeningen en vol van vogels met alle andere kunstenaars die daar exposeren. Dank u wel.

0: gaan praten over een overzichtstentoonstelling van een fotograaf die de 20e eeuw een gezicht gaf. Hoe dat gezicht eruit ziet, dat ga ik vragen aan Iris Sikking. Ze is conservator fotografie en samensteller van deze tentoonstelling en in de uitzending. Iris, welkom.
1: Dank je wel.
0: De 20e eeuw een gezicht geven. Welke beroemde fotograaf is dat?
1: Ja, die beroemde fotograaf is Eva Besneu. En de meeste mensen zullen haar eigenlijk wel kennen van een heel beroemd en iconisch beeld van een jongetje met een bas op zijn rug. Een klein jongetje van een Roma-orkestje. En die heeft een heel groot snaarinstrument op zijn rug. Mm-hmm. En dat is een foto die siert heel veel ambtskaarten, kalenders en dergelijke. En wij hebben gemerkt in de aanloop naar deze tentoonstelling dat veel mensen dit beeld kennen, maar dan eigenlijk niet weten welke fotograaf daarachter zit. En dat is Eva Besneu uit Hongarije.
0: Ja, want het is geen Nederlandse naam tenminste. Dus, maar ze is wel in Nederland geweest om foto's te maken.
1: Ja, dat is haar Nederlandse naam inderdaad. Eva Besneu is geboren in Boedapest en kwam toen via Berlijn terecht in Amsterdam en in Bergen. En is daar eigenlijk gebleven. En ja, zij voelde zich ook echt Nederlander. Ze kwam hier ook al op de 22e.
0: Ja, ze is dan vroeg naar Nederland gekomen dus.
1: Ja.
0: Dan is die foto een beetje leidend. Staat die ook op de posters? Of?
1: Nee, hij staat niet op de hoofdposter. Want daar hebben we voor gekozen voor een zelfportret. Dan is ze ongeveer 22. Heel jong nog. En ja, ze kijkt dan zeg maar vol verwachting de wereld in die op dat moment eigenlijk echt aan haar voeten ligt. Dat is in Berlijn. En zij zuigt daar alles op wat te maken heeft met fotografie en probeert dat toe te passen in haar beelden. Maar het is zeker een beeld wat in de pers natuurlijk veelvuldig voorbij komt. Een jongetje met een bas.
0: Ja, precies. Dat ene foto is wel heel belangrijk. Iconische foto eigenlijk. Maar toch een overzicht van de hele 20e eeuw. Ze heeft dus veel foto's gemaakt.
1: Ja, zeker. Het zijn bijna 200 foto's. En dan ook nog veel materiaal in de vitrines. Ze heeft echt lang gewerkt. Dus al jong, als 18, 19-jarige begonnen in Boedapest. Daar echt een gedegen vakopleiding fotografie gehad. Dan in Berlijn. Berlijn ontdekken, de stad, de mensen, de architectuur. Ze is heel erg beïnvloed door de Bauhaus. Stroming die op dat moment gaande was in Berlijn. En daarmee kan ze eigenlijk in Amsterdam heel goed aan de slag. Ook als architectuurfotograaf, heel veel gebouwen van Gerrit Rietveld gefotografeerd. Mm-hmm. En portretten gemaakt van jonge vrouwen die zanger zijn, danser. Dus veel kunstenaars gefotografeerd eigenlijk in haar hele leven. Dus je ziet ook heel veel mensen eigenlijk uit het kunstwezen zeg maar in Nederland voorbij komen in de tentoonstelling.
0: Ja, dat is mooi om dat allemaal mee te maken. Maar er is ook nog een tweede tentoonstelling en daar speelt een Huifkar de hoofdrol.
1: Ja, dat klopt. Ja, Eva Besneu die kwam naar Nederland en die was eigenlijk opgevoed als een hele progressieve vrouw. Dat ze haar eigen keuzes moest maken, haar eigen geld verdienen. Dus dat was ze ook eigenlijk allemaal aan het opzetten. Maar in 1933 kwam uiteraard Hitler aan de macht in Berlijn, in Duitsland. En ja, het klimaat veranderde al echt letterlijk op straat. Dus ze voelde van, ik kan hier als Joodse niet langer blijven. Dus toen is ze meegegaan met haar huidige vriendje van dat moment, John Fernhout. Is ze naar Nederland gekomen. Mm-hmm. En ze vond het hier maar heel provinciaals in eerste instantie. Later viel dat wel mee en heeft ze haar eigen weg gelegd voor de oorlog. Maar na de oorlog werd zijn moeder. En vond het gewoon heel ingewikkeld om haar moederschap te combineren met het werk. Ze was nog steeds een fervent fotograaf natuurlijk. Mm-hmm. En even later, toen ze gescheiden was, kinderen uit huis, ze was al 60, kwam hier eigenlijk de tweede feministische golf in Amsterdam, maar zeker ook in andere plekken in Nederland op, de Dolomina's. En daar heeft ze zich toen bij aangesloten. We kennen nu de Dolomina's weer, die zijn weer opgekomen.
0: Ja.
1: Want er moet nog steeds voor veel vrouwenrechten gevochten worden. En om daar eigenlijk een hedendaags punt aan te maken, of we noemen het een beetje een comma, hebben we een hedendaagse kunstenaar, Myrthe Berendsen, gevraagd om haar huifkar hier neer te zetten. En die is geïnspireerd op een huifkartocht van de Dolomina's, die Eva Besneu helemaal in beeld heeft gebracht in 1972. Dus zo knoop je eigenlijk haar oeuvre en de mooie, het mooie einde van het oeuvre van Eva Besneu, fotograferen van de Dolomina-acties, verbind je daarmee eigenlijk aan het heden.
0: Ja, en door die huifkar wordt het dan ook heel concreet, denk ik.
1: Heel concreet, ja. En je kan meedoen aan workshops om met die huifkar eigenlijk weer mooier te maken dan die is en dan gesprekken met elkaar te delen. Dus het is een heel mooi einde van een heel omvangrijke tentoonstelling.
0: Ja, en meer dan alleen foto's kijken dus.
1: Zeker, want we hebben niet alleen een huifkar, we hebben ook een rietveldstoel. Okay. We hebben een heel mooi zelfportret van Charlie Torop, die heel wezenlijk voor haar was. Dat was haar schoonmoeder een tijd lang in de jaren 30, werd echt een rolmodel voor haar. En we hebben hier natuurlijk de rijkdom, en we begonnen er even mee, dat het fotomuseum is onderdeel van het kunstmuseum. Ja. Dus we hebben gewoon de beschikking over allerlei collecties. En ja, die hebben we ook in de fotografie tentoonstelling gehaald. En dat werkt heel mooi.
0: U bent onderdeel van het kunstmuseum in Den Haag, maar ook een goede buur, begrijp ik. Want u kan zo dingen lenen.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker weten, ja.
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Mensen die even willen weten hoe het precies zit, kijken die op de website?
1: Ja, zeker. Eva Bisneut, de bevrijde camera. En we zijn nog tot eind januari nog te zien.
0: Oh, dan is nog een hele tijd. En je kan er gewoon dagelijks terecht, al behalve op maandag, denk ik. Hè, want dan zijn de meeste musea dicht. Dus dat klopt inderdaad.
1: Ja.
0: Dank u wel, Iris Sikking, voor het enthousiaste verhaal over de fotograaf die de 20e eeuw een gezicht gaf. En veel plezier tijdens de tentoonstelling. Ja.

0: ga praten met Ludo Verlinde en Jan Meeuwse over het Schiedams mannenkoor. Heren, welkom.
1: Dankjewel.
0: Allebei al jaren aan het koor verbonden?
1: Ik ben nu 12 jaar aan het koor verbonden.
2: En ook, ik ook ongeveer 12 jaar.
0: Ja. Waarvan, maar het koor bestaat iets langer, hè? Want jullie vieren een verjaardagsfeestje.
1: Ja, ja. Het is een jong koor. Het bestaat pas 160 jaar.
0: Oké. Okay.
1: En daarmee is het ook de oudste, niet alleen culturele, maar de oudste vereniging van Schiedam.
0: Oké, okay, nou, dat is allemaal mooi om dat jubilea te vieren. Dat gaan we het zo over hebben. Maar even Schiedams mannenkoor. Hoe groot is dat koor ongeveer?
1: Het is momenteel 35 leden.
0: Ja, en dan denk ik, ja, mannenkoren zijn moeilijk. Mannen zijn moeilijk tot zingen te bewegen.
2: Heel
0: of hebben jullie daar geen last van?
2: Nee, daar hebben we zeker ook wel last van. Maar we hebben wel, laten we zeggen, een nieuwe aanwas. Echt van buiten de stad.
0: Oh.
2: Dus ze zei spontaan dat iemand uit Dordrecht laatst kwam. En die kwam bij ons en hij zegt van, goh, wat zijn jullie eigenlijk een leuk koor. En wat zingen jullie goed. Wat hebben jullie een fijne sfeer onderling.
0: Kijk.
2: En hij is niet meer weggegaan.
0: Nee.
2: En hij is heel enthousiast. En zo komen er steeds meer mensen toch wel ook wel van buiten Schiedam naar ons toe. Omdat ook in de Randstad er koren wegvallen.
0: Yeah.
2: We hebben in Den Haag, waar een aantal leden vandaan komen, die zijn gestopt. We hebben het Rotters Mannenkoor wat gestopt is. En ja, eigenlijk is het heel triest. Want mannenkoor zingen is het mooiste en fijnste wat er is.
0: En wat is daar zo mooi en fijn aan dan?
2: De vriendschap.
0: Ja.
2: De gezondheid, het leren en elke keer merken dat je als koor beter gaat zingen.
0: Ja.
2: En daar hebben we ook te danken aan de hele goede dirigenten die wij gehad hebben. En nu ook weer een hele nieuwe dirigent die een goede theoretische en praktische achtergrond heeft. En die stuurt ons gewoon omhoog.
0: Klinkt allemaal goed.
2: Ja.
0: En binnenkort, want daar gaat het over, een concert. Omdat jullie 160 jaar bestaan.
1: Ja, dat hebben we bedacht. We dachten 160 jaar. Dat vier je natuurlijk het liefste zeer dicht bij je verjaardag. Dat was 28 augustus.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is technisch gezien, zangtechnisch ook, na een zomervakantie niet zo handig. Want dan zijn de mannen, zijn we met elkaar met vakantie geweest. En dan moeten we toch weer even op gang komen.
0: Ja, dat gaat ook gebeuren, maar het gaat wel gebeuren.
1: Het gaat gebeuren en we hebben de grote kerk hier in Schiedam op zaterdagmiddag de 7e november geboekt. En daar gaan we het concert organiseren.
0: In de grote kerk?
1: In de grote kerk.
0: Met veel akoestiek?
1: Met veel akoestiek, dus we kunnen daar ook fluisteren zacht zingen, maar ook voluit.
0: Ja. En het publiek is welkom, denk ik.
1: Absoluut. Want dat hebben we zingen voor het publiek en we zingen voor Schiedam.
0: Wat voor repertoire wordt het?
1: Heel gevarieerd. Het is, nou moet ik eventjes heel erg nadenken. Het is niet het Slavische werk wat ook mannenkoren zingen. Dus het orthodoxe zang.
0: Ja.
1: Maar het zijn meer de wat modernere, een lied als
2: Van Simon en Garfunkel.
1: Van Simon en Garfunkel.
0: Dus je kan het populair noemen.
1: Ja. Het populair, maar ook 76 trombones. Dus dat is gewoon lekker swingend.
0: Herkenbare
1: melodieën.
0: En met het zang,
1: En we zingen het, we doen het niet alleen.
0: Nee.
1: Want om een hele concert van ruim een uur compleet vol te zingen, ik denk dat geen één koor dat zangtechnisch goed kan opbrengen. En we hebben dat een hele goede samenwerking gevonden. Met twee partners.
0: Ja,
1: Eén Schiedamse partner. Dat is een band. De Rijnmond Band 3.
0: Okay.
1: Die ook een lustrum viert. 30 jaar.
0: Ja, dat is ook een feestje waard.
1: En we hebben een collega dameskoor uit, waar we als ik eerder mee hebben gezongen. De Chantantes onder leiding van Annette Rogers. En die voorzorgen ook een stuk van het concert.
0: Ja.
1: En we doen ook gezamenlijk wat.
0: Een vol programma dus.
1: Ja.
0: Langer dan een uur denk ik dan.
1: Het is een uur en een kwartier, anderhalf uur.
0: Ja. Ja, dat ligt ook aan het publiek.
2: Ik denk, Jan, dat we gauw naar de 2 uur gaan. Ja,
1: nou.
2: Want we hebben ook in de planning staan 15 uur tot minimaal 17 uur.
0: Ja,
2: maar zonder

0: pauze.
1: Zit, hey, daar zit ook nog een borrel aan het bij. Kom.
0: Ook dat nog, ja.
1: Dat hoort er wel bij.
0: Ja. Dat is duidelijk gezegd dan in ieder geval. 7 november, zei je.
1: Ja.
0: Dat is het concert in de grote, of Sint-Janskerk,
1: ja,
0: in,
1: ja,
0: Schiedam. Nou, dat past er allemaal in.
1: Ja,
0: zoals die drie koren.
1: Ja, hoor.
0: Twee koren en een band, moet ik zeggen. Ja.
1: En we kunnen nog zeker zo'n 450, 500 bezoekers kwijt.
0: Ja. Hoe kunnen die aan kaarten komen?
1: Via onze website.
2: www.ksmorpheus.nl.
1: Juist.
2: En dan word je vanzelf verder geholpen, ja, om, ja, kaarten te bestellen.
0: Er staat ook hoe je die kaarten kan,
1: ja,
0: bestellen.
1: Ja, dat precies. Dat is het centrale punt van alle kaartverkoop. Ja. En ook op de website van de Grote Kerk. En dat staat allemaal.
0: Dan kunnen mensen zoeken waar ze willen. Maar gewoon naar het Lustrum Concert op 7 november komen. Dat is het beste wat er is. En dan kan je het allemaal meemaken.
1: Zeker weten.
0: Ik dank jullie wel voor het gesprek. Zing mee met 160 jaar Schiedams mannenkoor. Jan Neeuwsen en Ludo Verlinde. Zij spraken erover. Dank heren en veel plezier ook tijdens het concert.
1: Dank je wel.

0: We gaan kijken wie de eerste MA Sluizerprijs verdient. En wat dat is, ga ik vragen aan Adrie van Vliet. Die is in de uitzending vicevoorzitter van de historische vereniging MA Sluis. Adrie, welkom.
1: Dankjewel.
0: De historische vereniging MA Sluis, die gaat een prijs uitreiken. Waar is die prijs naar vernoemd?
1: Ja, de prijs is vernoemd naar Wim van der Stelt. Die had een pseudoniem MA Sluizer.
0: Mm-hmm.
1: En dan is natuurlijk de vraag, wie is die Wim van der Stelt? Waarom ga je daar een prijs voor bedenken aan toe kennen?
0: Ja.
1: Nou, het gaat om Wim van der Stelt. Die heeft in Sluis vanaf zeg maar 1955 eigenlijk tot aan het eind van zijn leven heel veel foto's gemaakt van allerlei zaken in Maassluis. Dus eigenlijk op foto de historie van Maassluis vastgelegd.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast was hij ook een leuke stadsdichter, die vaak bij foto's ook een heel leuk, toepasselijk gedicht plaatste en publiceerde in de Maassluisse krant De Schakel.
0: Ja, en daar is die prijs naar genoemd.
1: En daar is de prijs naar genoemd.
0: Ja.
1: En ja, we zijn heel blij om op die manier eigenlijk een stukje historie te promoten van Maassluis. En we hopen dus met die prijs vooral mensen te bereiken en het initiatief op te starten. Dat mensen zich nog meer bezig gaan houden met de geschiedenis van Maassluis in de breedste zin van het woord.
0: Ja, maar u zoekt ook iemand die een organisatie of een persoon die op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de geschiedenis van Maassluis. Want ja, u bent natuurlijk de historische vereniging, dus dat heeft met de geschiedenis te maken. Zijn er mensen die daar in Maassluis voor in aanmerking komen of is dat onbekend?
1: Nou ja, het is voor mij, ik heb niet direct mensen op het oog nu. Er zijn heel veel mensen die op een bepaalde manier met de geschiedenis van Maassluis bezig zijn. En dan moet je niet alleen denken aan een boek of een scriptie. Maar je kunt ook denken aan tentoonstellingen die georganiseerd worden. Een vaart monument wat in stand wordt gehouden. Lesprogramma's. Nou, heel breed komen deze items, als het maar gaat over geschiedenis van Maassluis en iets promotieachtig heeft, komt ervoor in aanmerking voor deze prijs.
0: Ja, alles wat met de geschiedenis van Maassluis te maken heeft, waar mensen mee bezig zijn geweest, die mogen zich aanmelden.
1: Ja,
0: ja. Hoe kunnen ze dat doen?
1: Er zijn een aantal manieren. Je kan natuurlijk altijd jezelf aanmelden, dat sluit er niet uit. Maar leuker is natuurlijk als een ander je aanmeldt en aangeeft richting de jury van hé, wij vinden deze persoon zijn manier met Maassluis bezig zijn met de geschiedenis hartstikke leuk en eigenlijk gewoon prijswaardig.
0: Ja, dus dat kan allemaal voor 1 november, begrijp ik?
1: Ja.
0: Ja. En jullie hebben een jury, nou ook niet de minste, hè?
1: We hebben een heel sterk team, zeg ik zelfs, bij elkaar kunnen organiseren. Mevrouw Janne Sterkenburg, oud-burgemeester van Maassluis.
0: Mm-hmm.
1: Niet de minste, en heeft een hele goede relatie altijd gehad met Wim van Stel tijdens haar ambtelijk functioneren.
0: Ja, dat is ook nog leuk. Hè? Ja.
1: Ja. Ja. Peter van Balen, oud-voorzitter van de historische vereniging Maassluis.
0: Ja.
1: Ook een bekende hier. Jaap van Duin, een historicus-econoom die veel over het Westland en Maassluis publiceert.
0: Ja.
1: En natuurlijk onze contacten met het Stadsarchief Vlaardingen, wat de archiefdienst voor Maassluis waarneemt, Homer Teunissen, die de erfgoedmedewerker Beeld en Geluid is bij het Stadsarchief.
0: Ja.
1: Met z'n vieren, denk ik, een heel mooi team om te beoordelen van is de inzending prijswaardig of niet.
0: Ja, geen idee hoeveel inzendingen er komen of hebt u toch een beetje een beeld?
1: Nee, dat durf ik echt niet te zeggen. We hopen natuurlijk heel veel. Dit gesprek, dat we er nog meer worden. Want
0: het
1: is leuker om uit een aantal te kunnen kiezen dan als er helemaal perk zou zijn.
0: Ja, en de prijs is ook niet mis, hè?
1: Nee, we hebben er lang over gedupt. Wat wil je? Wil je het enige cachet geven? Nou, we zijn uitgekomen op €1.000. En de oorkonde natuurlijk erbij. En wat veel belangrijker is natuurlijk onsterfelijke roem voor de toekomst.
0: Ja, precies.
1: Precies, drie samen moeten echt een aantrekkelijk gebeuren gaan worden. We starten het nu op en we willen het proberen, als het lukt, elke 2 jaar de prijzen uitreiken.
0: Ja, en de geschiedenis van Maassluis is zo groot en zo diep dat er wel mensen voor zijn die daar zich mee bezighouden.
1: Ja,
0: dat is genoeg.
1: Meer dan 1300 leden van de historische vereniging. Dus daar moeten zeker een aantal mensen bij zitten die sowieso ermee bezig zijn, maar ook daar buiten. Dus wat dat betreft, Maassluis heeft wel wat te bieden.
0: Ja, de opgave kan via de website, neem ik aan?
1: Ja, via de website bij de secretaris van de vereniging of via de sociale media. Kijk even naar de website van de historische vereniging. En er staat precies ook het juryreglement op en ook de contactpersonen.
0: Ja. Noem nog even de naam van de website precies.
1: Dat is historischevereniging.maassluis.nl.
0: Kijk, dan weten we alles weer. En dan kunnen mensen zich aanmelden voor die eerste prijs, de MA Sluizerprijs.
1: Ja.
0: Adrie van Vliet, dank voor het gesprek. En heel veel succes met de prijs. En ook heel veel plezier met alle mensen die ook daarnaast niet de prijs winnen, maar die wel ingestuurd hebben. Daar kunnen jullie toch ook wat mee als vereniging, hè?
1: Ja, daarom. Het geeft weer bekendheid. En we willen vooral weer de historie van de sluis promoten.
0: Dank voor het gesprek.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Weimar.

Een hele goede morgen, welkom bij de muziekmix van 13 september. En we trapten af met Dave D. Dusbik McIntosh. Nog een paar maandjes zijn zij de artiesten van het jaar en dan gaan we een andere zoeken. Save Me, daar zongen ze mee. De muziekmix, wat gaan we doen? We gaan bladeren door de muziekgeschiedenis van 13 september. Wat voor opmerkelijke dingen gebeurde er? Wat was er in het nieuws? En wie ontvielen ons en wie deed rare dingen op het podium? Dat soort dingen vertel ik u eventjes. En we gaan natuurlijk ook even kijken bij de nieuwe binnenkomers van de top 40. De top 40 van 13 september, alleen niet 13 september van 2026. Nee, 13 september van 1986. Dus 40 jaar terug in de tijd. En dat zijn er twee. En verder draai ik zo af en toe eens een plaatje, omdat ik toch eens leuk vond om te laten horen. En het tweede uur starten we altijd met de mensen die vandaag jarig zijn of zouden zijn geweest, indien zij nog onder ons waren. Dat is een beetje wat we doen en ik blijf bij u tot 1 uur. Maar we beginnen zoals gezegd met de nieuwe binnenkomers. Ik zoek er elke keer 2 uit. En deze keer doen we een Nederlands groepje, Het Goede Doel. En ze doen niet wat ze zingen, want ze zingen over zwijgen. Maar gelukkig doen ze wel hun mond open, anders was het zo stil. Zij kwamen binnen op de 13e september en kwamen tot plek 17. Iets beter deed de Human League het met Human. Zij kwamen uiteindelijk uit op een 13e plek. En met hun starten we dan ook.

0: Veronica gaat door.
1: Zo is het net, en dat was Dusty Springfield. Summer is over. En ook die muziek is bekend van Veronica Spotjes. Veronica, 1 jaar later, dat is een dubbel album. En dat komt 13 september 1995 binnen op nummer 31 in de Nederlandse LP Top 50. En op deze dubbel LP staan 14 tunes en 100 programma jingles van de voormalige zeezender. Sorry. En dat wordt aangevuld met hoogtepunten uit enkele programma's. En Man of Action, de tune van Radio Noordzee International. Veronica, 1 jaar later, staat 10 weken lang in de lijst en het bereikt de 7e plek. Naast deze dubbel LP verschijnt die maand ook nog het boek Veronica, 1 jaar later. En hierin vertelt Rob Oud de geschiedenis van Radio Veronica in 15 hoofdstukken. Nogmaals, Veronica.

Wheel Milligan, Vera Lynn was dat. En Vera Lynn staat met het album Wheel Milligan, The Very Best of Vera Lynn, op een nummer 1 plek in de Britse albumlijst in 2009. En ze is dan 92 jaar oud. En met die 92 jaar is ze veruit de oudste nog levende artiest die op een nummer 1 positie komt in de hitlijst. Bob Dylan was de vorige recordhouder op 67 jaar met zijn album Together We Through Life.

En dan een beetje een live uitvoering zoals u hoort. De Tros zendt 13 september 1974 om 21:05 s'avonds de televisieshow The Cats 10 jaar uit. De Volendamse groep heeft de opname op locatie in Hacienda, even buiten Mexico-stad, en in de Nevada-woestijn Californië gemaakt. Cameraman is Lajos Calanos en regisseur René Stokvis. Inmiddels is ook de double LP 10 jaar The Cats uitgebracht. En daar staan alle grote hits op en ook Vaya con Dios. Deze verzamelaar dus met alle hits en een nieuwe track. Mississippi komt 27 september 1974 binnen in de Nederlandse top 50. 10 jaar The Cats bereikt uiteindelijk een tweede plek.

Vanaf 13 september 1965 ligt de single Yesterday van de Beatles wereldwijd in de platenwinkels. In Amerika staat op de B-kant het nummer Act Naturally en in Nederland is Dizzy Miss Lizzy de achterkant. Beide nummers zijn afkomstig van het album Help. Op de B-kant van het album staan nummers die niet in de gelijknamige film worden gebruikt. Yesterday komt 30 oktober 1965 de Nederlandse top 40 binnen en staat vanaf 13 november 6 weken lang op de eerste plek. In Nederland of in Engeland wordt Yesterday niet als single uitgebracht, omdat de Beatles vinden dat het nummer niet past bij hun imago als beatgroep. Maart 1976 wordt Yesterday in Engeland alsnog op single uitgebracht en haalt dan een 8e plek. Nou, in Nederland dus Dizzy Miss Lizzy op de B-kant. In Amerika Act Naturally.

13 september 1980 komt Some Broken Hearts Never Mend van Tilly Savalas op nummer 26 binnen de Nederlandse top 40. Tilly Savalas heeft het nummer in de Wisseloord Studios Hilversum opgenomen. Connie Peters is de producer. Some Broken Hearts Never Mend wordt in 1977 door Don Williams voor het eerst op plaat gezet. De versie van Tilly met op de B-kant Look What You've Done To Me bereikt de vijfde plaats in de Nederlandse top 40. Tilly Savalas overlijdt 22 januari 1994, één dag na zijn 70ste verjaardag, aan de gevolgen van prostaatkanker in het Sheraton Universal Hospital in Los Angeles. Savalas is vooral bekend van zijn rol als inspecteur Kojak in de gelijknamige televisieserie. In 1975 heeft Tilly zijn eerste hit in Nederland met een zing-zeg-versie van de oude Brad-hit If.

stars would all go out. Then you and I.

Vanuit de Radio City Music Hall in New York wordt op 13 september 1985 de tweede MTV Video Music Awards rechtstreeks op televisie uitgezonden. Tijdens dit door Eddie Murphy gepresenteerde evenement is Don Henley de grote winnaar. De drummerzanger van The Eagles krijgt er 4 onderscheidingen voor zijn solo single The Boys of Summer. Andere winnaars zijn onder andere Tina Turner voor What's Love Got to Do With It, Till Tuesday met The Voices Carrie, Glenn Frey, Smugglers Blues, USA for Africa, We Are the World, Philip Bailey en Phil Collins, Easy Lover, Elton John met Sad Songs en The Art of Noise, Close to the Edit. Bruce Springsteen krijgt 2 MTV Video Music Awards. 1 voor Dancing in the Dark en 1 voor I'm on Fire.

En het Franse Toulouse overlijdt de Brits-Keniaanse singer-songwriter Roger Whittaker op 87-jarige leeftijd. Uit duizenden herkenbaar met zijn diepe baritonstem, zijn talent als gitarist alsmede zijn fluitcapaciteiten. If I Were a Rich Man, Mexican Whistler, New World in the Morning en I Don't Believe in If Anymore worden echte evergreens. The Last Farewell uit 1971 is gebaseerd op een gelijknamig gedicht. Luisteraars van zijn BBC-radioprogramma mogen teksten insturen die op muziek gezet worden. The Last Farewell gaat over een zeeman die afscheid neemt van zijn geliefde om niet meer terug te keren. Wanneer de vrouw van een Amerikaanse programmadirecteur het liedje laat pluggen, wordt het Whittaker's enige Amerikaanse hit. Het is een van de meer dan 40 fysieke singles waarvan wereldwijd meer dan 10 miljoen stuks worden verkocht. In 1989 werden Rogers' ouders overvallen in hun huis in Kenia. Zijn vader werd gedood en zijn moeder werd gedurende 8 uur gemarteld, maar overleefde het. Roger Whittaker, The Last Farewell.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Bijmar.

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier.

gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou. Carmichael schrijft nog steeds in het Parool. En de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. Nou ja, je dochtertje gaat nu naar school. En volgend jaar je zoon. Och, dat is heel goed.

denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald. Als ik jouw huis zie, dan hoor jij daarbij. En naast zo'n kinderfiets mis ik toch ook wel iets.

Ja, welkom in het tweede uur van de muziekmix. En we starten altijd eventjes met een blik op de verjaardagskalender. Jan Frans Halsema, hij zou jarig geweest zijn, maar hij overleed op vrij jonge leeftijd in 1984. Verdomme Kees, dat was hem. Aan het einde van de verjaardagskalender doen we er nog eentje van hem. Verder is ook jarig Rob Kemsen van de Snollebollekes. 1985 geboren, dus dan is hij, 85, dat is 15 en 26, dus 41 jaar. Oké, nou vooruit dan maar. Dave Quincy van Mumford Man, de bassist, ook die is jarig. Net zo goed als Ray Elliott van Them, de toetsenist. En van hun draaien we Here Comes the Night.

Nou, dus dat is een klein extraatje voor. Dat was Diana Ross met Them, Their Eyes. En de verwarring was natuurlijk dat ik Them zag staan. En ik dacht, ja, die moet ik draaien en hem gelijk aanklikte. Maar ja, hij was niet zo lang. Ik denk, laat hem maar eventjes gaan. Joyce Schouten van de Vorio's, die is ook jaren 1940 geboren. Gefeliciteerd allemaal. En verder Randy Jones, de cowboy uit The Village People. Ook hij viert zijn verjaardag. Net zoals Peter Cetera, de zanger van Chicago. If you leave.

Peter Cetera van Chicago, jarig. Maar er is nog een grote groep. Bloods Volunteers en ook daar de zanger was vandaag jarig. David Clayton Thomas, gefeliciteerd. En even kijken, wat nog een hele andere leuke. Was Not Was, ook die is jarig. En dat is Don Was, dat is zijn achternaam. Don Fagerson is zijn echte naam. Hij is behalve de zanger ook nog de producer van Was Not Was. Walk the Dinosaur. Boom, boom, boom.

Ja, ik had het al beloofd. We zouden de verjaardagskalender ook afsluiten met Frans Halsema, waar we ook mee begonnen. En hij is eigenlijk 1984 overleden. En toen was hij nog bezig met een nieuw album. En de één kant was eigenlijk bijna klaar op één nummer na. Dat moest nog gearrangeerd worden en een orkestband erachter geplakt worden. Daar zijn ze nooit meer aan toegekomen. De uitgevers en de manager zitten dubbel. Zouden ze daar alsnog een instrument bij, een instrumentaal track bij maken? Of zouden ze alleen Frans laten zingen met zijn pianobegeleiding? Uiteindelijk besloten om daar verder niks meer aan toe te voegen. Dus geen arrangementen, geen orkest, alleen Frans Halsema en zijn piano. Het laatste nummer wat eigenlijk nog bewerkt had moeten worden van die album dus. De Sneeuwman, Frans Halsema.

Het was op vrijdag al gaan sneeuwen en zaterdag was alles wit. Hij dacht de winter van het leven, geen bar origineel gegeven, maar wel iets waar ik mooi mee zit. Dat was zo zijn manier van denken, wat literair, misschien wat kil. Zijn huwelijk en zijn werkzaamheden behoorden tot een ver verleden.

groot verdriet. Een huis, geen financiële zorgen. Toen dacht hij op die stille morgen. Wel fraai, maar vrolijk is het niet. Als altijd kwam zijn zoon die middag

of twee. Met wortelneus en steenkoologen. Met bezempijp en ouwe hoed. Zijn zoon zei, jongens handen wassen. Loes, help jij ze in hun jassen. We gaan

wat lijken, maar elk moment kunnen bezwijken. Waar bleef de sneeuw van het vorig jaar? De sneeuwman werd een soort obsessie, een oude vriend die sterven zal. De dooi kwam zonder mededogen, eerst viel de neus en toen de ogen. Een langzaam, gruwelijk verval. Toen na een week, zijn jongste kleinkind bedroefde de sneeuwman niet meer vond. Toen zei hij, luister goed mijn kleine, zo gaat dat, alles moet verdwijnen. Straks valt ook opa op de grond. Eerst valt zijn neus en dan zijn oogjes. Net als die sneeuwman gaat dat dan. Hé, toen opa, zei Loes geschrokken. Je opa zit maar wat te jokken. En keek veelzeggend naar haar man. En toen ze weg waren gereden, nam hij een mapje uit de kast. Iets wat hij nooit tevoorschijn haalde, gedichten die hij eens vertaalde, heel vroeger als gymnasiast. Nee, niet zo mooi vertaald, dat wist hij, maar vlijtig zocht hij toch naar iets. Twee regels waarin stond te lezen,

en niet anders. En in de auto onderweg zei Loes, ik wil je echt niet kwetsen. Maar vader zat wel vreemd te zwetsen.

At 17, Janis Ian was dit. En zij scoort in 1975 een verrassende top 3 hit in Amerika met At 17. En ja, 1975 en At 17, dan is 1958 je geboortejaar. Dat is ook het jaar dat Cliff Richard in Engeland zijn tv-debuut maakt. 13 september 1958 namelijk. Door de Britse commerciële omroep ABC wordt de eerste aflevering uitgezonden van Oh Boy. In dit televisieprogramma zingt Cliff Richard zijn eerste single Move It. Al snel is Cliff Richard een van de vaste gasten in dit muziekprogramma. Maar dit was dus zijn eerste single. Move it.

0: moest hij nog eventjes kwijt. Ja, en de begeleidingsband van Cliff Richard, Shadows, die zijn 5 jaar later te zien in Sunday Night at the London Palladium. En dat wordt ook uitgezonden door de Britse commerciële omroep ABC. 13 september 1963 zijn zij dan te zien. En het is de tweede keer in 3 maanden dat de begeleiders van Cliff voor dit programma worden uitgenodigd. En misschien speelden ze wel Foot Tapper.
1: Dit is 2.
2: Ook in het singlekwartier.
1: De Westwijk.
2: En het Beatrixpark. 2.
1: 2.

Shadows, Foot, Tapper. The Beach Boys staan 13 september 1962 in Studio 3 van de Western Recorders in Hollywood voor de opname van het door Bob Baron en Burt Long geschreven nummer Cindy O' Cindy. Cindy O' Cindy is bestemd voor het Beach Boys album Surfing Safari dat 1 oktober 1962 wordt uitgebracht. Het nummer wordt uiteindelijk niet voor het album gebruikt, maar verschijnt pas in 2001 als bonustrack op de CD Surfing Safari, Surfing USA.

Meneer de Holy is op 13 september 1963 vanuit Schotland onderweg zijn na een optreden, controleert Graham Nash of de deur van hun tourbus wel dicht is. Met een snelheid van meer dan 60 km per uur wordt hij uit de auto geslingerd. De gitarist komt er wonderwel met een paar schrammen vanaf. Misschien was dat wel de inspiratie om het nummer Bus Stop te schrijven.

Het is september 1989 staat Bruce Springsteen in de studio om het nummer Viva Las Vegas op te nemen. Viva Las Vegas is geschreven door Doc Promise en Amore Schumann en het meest bekend in de uitvoering van Elvis Presley in de gelijknamige film. Deze film gaat 20 april 1964 in New York in première. Viva Las Vegas in de uitvoering van Bruce Springsteen is bestemd voor het dubbelalbum The Last Temptation of Elvis. Een door het Britse muziekweekblad Enemy geïnitieerd benefit dubbelalbum te baten van kankertherapie dat zich specifiek richt op Elvis film en muziek. Andere nummers die door artiesten belangeloos worden opgenomen zijn Teddy Bear door Sidney Youngblood, Loving You, Tanya Tickarm, Let's Have a Party door Robert Plant, Got a Lot of Living to Do the Porks, Love Me Tender, Holly Johnson, It's Now or Never, Paul McCartney, Mean Woman Blues, Dion DiMucci, Guitar Man door The Jesus and Mary Chain, King Creole, Carth Carroll en Steve Albini zingen dat, Young and Beautiful, uitgevoerd door Aaron Neville, No Room to Rumba in a Sports Car, Vivian Stenzel en The Big

Vanaf 13 september 1973 draait de film The Lady Sings the Blues in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Nijmegen. Deze bioscoopfilm gaat over het leven van Billie Holiday. Diana Ross speelt de rol van de in 1959 overleden zangeres. De opname van The Lady Sings the Blues is op 6 december 1971 in de wijk Los Feliz in Los Angeles begonnen. Voor Los Feliz is er gekozen omdat het precies lijkt op het Baltimore ten tijde van Billie Holiday's jeugd. In totaal zijn er 41 dagen nodig om de film op te nemen. In de montage wordt Lady Sings the Blues teruggebracht tot 2 uur en een kwartier. De regie is in handen van Sidney G. Furey. Lady Sings the Blues gaat 26 oktober 1972 in het Lower States in New York in première. Omdat Diana Ross hoogzwanger is, kan zij niet bij de première aanwezig zijn. 29 oktober 1972 bevalt zij van dochter Tracy Jo Silberstein. Lady Sings the Blues wordt genomineerd voor 5 Oscars... waaronder die voor de beste vrouwelijke hoofdrol, maar valt uiteindelijk in elke categorie buiten de prijzen. Nou, Them Their Eyes van Diana Ross hadden we al gedraaid. Blijf over The Lady Sings the Blues. Niet door Diana Ross, maar Billie Holiday herself.

Orleans blues. I'm telling you.

Billie Holiday was dit herself. Mike Berry die komt 13 september 1975 op nummer 29 binnen in de Nederlandse top 40 met zijn single Tribute to Buddy Holly. Tribute to Buddy Holly is geschreven door Gail Goddard. Mike Berry heeft deze ode aan de Amerikaanse zanger Buddy Holly 14 jaar eerder ook al op de plaat gezet. Maar deze versie wordt in Nederland dan geen hit. Berry bereikt wel de 24ste plek in de Britse hitparade. De nieuwe versie van Tribute to Buddy Holly, met op de B-kant door Berry zelf geschreven Dial My Number, bereikt de tweede plaats in de Nederlandse top 40.

Buddy Holly was killed in a plane crash. 1959.

But Eagles I Dream, There Was No War, nemen we afscheid van het programma. Dit was de muziekmixer voor vandaag, de 13e september. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik deed het graag voor u. Ik zou zeggen, maak er een mooie week van. Ik ga een nieuwe mix mixen. En die kunt u vorige week horen. Zelfde tijd, dezelfde zender. Wat mij betreft, dus tot volgende week. Tot dan. Ach.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Waar halen ze het vandaan?
3: Bert van Nieuwenhuizen.

Ja, een hele goede dag. Waar halen ze het vandaan? De oorsprong van de hits en andere muzikaliteiten. Ja, vandaag is het weer een ratje toe. Ik laat allerlei soorten muziek horen. Het komt veelal van 45 toerenplaatjes die ik recent heb aangeschaft. En daarover dadelijk meer. We begonnen met Tab Hunter. Dat was een Amerikaanse acteur en zanger van Duitse afkomst. Geboren in New York. Hij timmerde behoorlijk aan de weg, vooral als acteur. Maar hij zong dus het nummer Don't Let It Get Around. En dat was 1958. Ja, een aantal jaren later, om precies te zijn 1966... was er de zoveelste hit voor Ademo Salvatore. Nou, moest ik in het begin eigenlijk helemaal niet zoveel van die Ademo hebben. Maar tegenwoordig verzamel ik dat gewoon. Het is lekkere muziek, goed gecomponeerd. En dat geldt ook voor Sonnet pour notre amour, Ademo.

Adamo, sonnet pour notre amour. Cornelis Vreeswijk had in Nederland een paar hits. De Nozem en de Non, Veronica. Maar dat was het dan wel zo'n beetje, want hij woonde en leefde in Zweden. En daar was hij echt een grootheid in de amusementswereld. En bij zijn vroegtijdige dood in 1987, hij werd slechts 50, werd zijn begrafenis live op de televisie uitgezonden. Goed, lang daarvoor, in 1972, had hij ook nog een bescheiden succes in Nederland met Misschien wordt het morgen beter, Cornelis Vreeswijk.

Cornelis Vreeswijk. Ja, de meeste van de muziek die ik vandaag laat horen, die komt van vinyl van 45 toeren. Grammofoonplaatjes die ik een tijdje geleden heb gekocht in een winkel in Hoek van Holland. Aan de Prins Hendrikstraat nummer 259 zit een winkel en die heet Second Spin. En zij verkopen naast singeltjes natuurlijk ook LP's en cd'tjes. Op zich allemaal niet zo schokkend, maar het bijzondere is dat zij heel veel van hun opbrengst doneren aan een organisatie genoemd My Breath by Music. Ik nodig u graag uit om naar hun website te gaan, secondspin.nl. En daar kunt u van alles lezen over online grammofoonplaten bestellen, maar ook in de winkel. We gaan verder met tenore Napolitano, oftewel Willy Alberti uit 1959, Piove, Ciao Ciao, Bambina.

Willy Alberti met Piove, nummer wat trouwens werd geschreven door Domenico Modugno en voor het eerst een hoor werd gebracht in 1959 tijdens het Sanremo Songfestival van dat jaar. Christian St. Peters die leeft inmiddels niet meer en hij had in de jaren 60 twee behoorlijke hits, The Pied Piper en You Were On My Mind, maar ook een nummer als Almost Persuaded mag rijk wel zijn.

Crispian St. Peter's, Almost Persuaded. Ja, Crying in the Rain is een van mijn all-time favorites. Natuurlijk in de originele uitvoering van de Everly Brothers. Maar er is ook een Franstalige versie van Richard Anthony. En dan heet het J'irai pleurer sous la pluie.

Crying in the Rain, maar dan J'irai pleurer sous la pluie van Richard Anthony. Wally Tax, je weet wel, outsiders, jaren 60, lang haar, wilde toestanden. Die bleef in de jaren 70 een tweede muzikaal leven. En toen was zijn genre, wat hij speelde, ook wel even iets anders. Luister maar naar Let's Dance, Wally Tax.

Dolly Tux met Let's Dance. Hij had goed geluisterd naar allerlei oude crooner-songs en maakte dit ervan. De Boxtops, die leerden we midden jaren 60 kennen met hun behoorlijk grote hit, The Letter. Dat was en daarna was het eigenlijk alweer heel snel over. Ze bestonden nog wel een tijdje, maar op een gegeven moment hebben ze ook werk van anderen gezongen, waaronder I Shall Be Released van Bob Dylan, maar hier dus van The Boxtops.

de Bokstoppers met de bekende Dylan-klassieker I Shall Be Released. Les Cerf, dat was een groepje uit Frankrijk, maar ze hadden hun wortels in het koloniale Madagaskar. En tussen pak een beet 1963 en 1971 timmerden ze aardig aan de weg. Onder andere met Ça n'a pas d'importance, komt uit de film Cherchez l'idole.

Ça n'a pas d'importance van Les Surf. Redbone, dat was een Amerikaanse groep uit de jaren 70. En de naam betekent zoveel als gemengde afkomst. Want ja, de meeste groepsleden waren van Indiaanse afkomst. Groep bestaat in feite nog steeds, hoewel de meeste originele leden al lang geleden gestopt zijn, terwijl zijn overleden. Maar in 1973 hadden ze een knijter van een hit met We Are All Wounded at Wounded Knee, Redbone.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: Ik draai vandaag allerlei soorten muziek. Het komt veelal van vinylsingeltjes die ik een tijdje geleden heb gekocht bij een platenwinkel uit Hoek van Holland, genaamd Second Spin. En u kunt alles over die winkel en ook een online verkoop terugvinden op secondspin.nl. Een van de tienersterretjes begin jaren 60 was Thea van der Schoot. Die nam de artiestennaam Thea Dobzaan. En ze had een behoorlijke hit met schrik niet, A Ploem Jenka. Nou, dat ga ik nu niet draaien. Het werd voorafgegaan door een ander nummer genaamd You've Lost That Lovin' Feeling. MUZIEK

Treya Dobbs met haar versie van het bekende nummer van The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling. Sheila, dat is een Franse zangeres en die heeft in haar thuisland maar liefst 39 gouden platen volgezongen, waaronder Je ne veux pas d'autre qui toi, oftewel I'll Never Find Another You, Sheila.

Het origineel I'll Never Find Another You is natuurlijk van de Seegers, geschreven door Tom Springfield, de broer van Dusty, om het even helemaal duidelijk te zeggen. Maar dit was dus de Franstalige uitvoering van Sheila, Je n'en veux pas d'autre qui toi. We gaan door met Fats Domino, Your Cheating Heart.

Hank Williams senior was uiteraard de zaak, de eerste die dit opnam. Maar dit was de versie van Good Old Fats Domino. Mijn vriendin Annelies die is helemaal gek van de Eagles en is al diverse malen naar concerten geweest. Zowel hier in het Gelderdome, maar ook in Las Vegas heeft ze de band diverse malen horen spelen. En als ik dan in mijn platencollectie zoek, heb ik geen enkel singeltje van de Eagles. Dus ik schaam mij diep. Recent heb ik aangeschaft Please Come Home for Christmas. Je kan er maar vroeg genoeg bij zijn. Bells will

Yeah, Please Come Home for Christmas zongen de Eagles. Stephen Grappelli, die werd geboren in 1908... heeft als eerste klusje piano gespeeld bij stomme films. Maar zijn hart lag toch veel meer bij het vioolspel en heeft zich daarin bekwaamd. Nog voor de Tweede Wereldoorlog, om precies te zijn, 1934... ontmoette hij Django Reinhardt en samen vormden zij Quintet du Hot Club de France. Ja, na de Tweede Wereldoorlog ging hij alleen verder met onder andere George Shearing en nog vele anderen. Uit 1959, I've Got Rhythm, Stephen Grappelli.

Ja, als ik Sovio kon spelen, zat ik hier nu geen plaatjes te presenteren. Stephen Grappelli met I've Got Rhythm. Ja, ontegenzeggelijk de grootste rockband die Nederland ooit heeft gehad. Noodgedwongen stopte ze in 2021 omdat George Kooijmans ziek werd en inmiddels ook is overleden. Ik heb het natuurlijk over de Golden Earring met uit 1979. I Do a Rock and Roll.

Ron Earing met een bescheiden hitsucces. Slechts plaats nummer 29 in de top 40 van 1979. I Do Rock and Roll. Na het uiteenvallen van de Beatles kwam vooral George Harrison goed tot ontplooiing. Hij maakte in 1974 een opname en die noemde hij Ding Dong.

Old George Harrison, Ding Dong. We gaan het programma vandaag afsluiten met Russ Conway. Dat was zo'n echte Engelse barpianist. Zo'n tingeltangel geluid wat hij voortbracht. Allemaal van die bekende deuntjes. Teddy Bears Picnic uit 1959.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A13 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft is de vertraging 10 minuten, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Justin Timberlake was dat met Can't Stop the Feeling. Het is zondag 13 september 2026. Het is 2:00 geweest en dat betekent op de zondagmiddag tijd voor het weekoverzicht van 2:00. Met daarin vandaag de eerste editie van Walk into the Light in Schiedam. Een bijzonder spel dat voor gemengde gevoelens in de Schiedamse wijk Sveaparken zorgt. De droogtemaatregelen zijn voorbij. En het bezoek van minister Heerma aan de kleine ambassade in Schiedam. En natuurlijk is er ook muziek te horen met nu Hugel en Shine.

0: en daarvoor Hoogle met Shine. Zo'n 60 mensen hebben afgelopen donderdag meegedaan aan de eerste editie van Walk Into the Light in Schiedam. De wandeling werd op initiatief van Lia Harmans en in samenwerking met de gemeente Schiedam georganiseerd. De deelnemers liepen vroeg in de ochtend vanuit het donker richting de zonsopkomst om stil te staan bij suïcide. Onder hen waren nabestaanden en mensen die zelf te maken hebben gehad met suïcidale gedachten.
1: Ik ken heel veel mensen die ook zelfmoord hebben gepleegd. Mm-hmm. En om voor hun ter nagedachtenis loop ik mee. Sorry.

0: Een groep van zo'n 60 mensen stond donderdag 10 september rond 7 uur 's ochtends op het hoofd in Schiedam. Ze kwamen daar samen om naar de zonsopkomst te kijken en stil te staan bij suïcide. Het was onderdeel van Walk into the Light, een landelijk initiatief waarbij deelnemers een route wandelen die begint in het donker en eindigt in het licht. Dit jaar werd de wandeling voor het eerst in Schiedam georganiseerd.
1: De bibliotheek heeft de deuren geopend om 6 uur vanmorgen. En eigenlijk waren er al vrij veel mensen heel dicht op dat tijdstip. En toen heb ik iedereen welkom gegeten en verteld wat we gingen doen. En zijn ook echt om 17:15 gaan lopen.
2: Vandaag Walk into the Light, hè? Uit het boel halen, aandacht besteden aan in dit geval zelfdoding, wat heftig en zwaar zat is. En mooi om dit vandaag met elkaar zo te kunnen doen.
1: Eén keer bij het hoofd zag je al een heel mooi licht ontstaan. En mensen gingen ook wat uitwaaieren en kijken zelf. En toen kwam de meest waanzinnige zonsopgang die je je maar voor kan stellen. Iemand verliezen door zelfdoding is verlies van een andere orde. De impact van dat verlies wordt niet altijd gezien of begrepen. Het is zo veelomvattend.
0: Eerder vertelde initiatiefnemer Lia Harmans waarom ze Walk into the Light naar Schiedam wilde brengen. Zij verloor in mei 2025 haar zoon Vincent aan zelfdoding. Met het idee om de wandeling ook in Schiedam te organiseren, benaderde Lia de gemeente.
2: Lia is denk ik ergens in het eerste kwartaal, misschien in mei, bij ons op bezoek geweest. En zo heb ik met Lia de contacten gehad. En ja, logisch dat wij dit omarmen. Ik denk dat wij wel merken dat zelfdoding echt wel flink iets met zich meebrengt. Hè? 1800 gevallen in een jaar, dat is denk ik een klaslokaal per dag. En het zit ook wel een beetje in de taboesfeer. Het is denk ik belangrijk dat we met elkaar zien, met elkaar praten, met elkaar verbonden blijven. Dus vanuit dat perspectief is het belangrijk zat.
0: Kunt u mij vertellen waarom u meeloopt deze ochtend?
3: Omdat ik het heel belangrijk vind dat dit breed uitgezet wordt. Het is een taboe bij heel veel mensen. En ik ken heel veel mensen die met deze verdriet rondloopt.
4: Nou, ik vind dat de mensen erbij stil moeten staan. Dat sommige mensen dit mee moeten maken. Ook de kind die je aan moeten verliezen. En niks erger als dat. En heel veel mensen staan er niet bij stil en genieten niet van de kleine momentjes.
0: Ja, want heeft u ook in uw kring te maken gehad met suïcide?
4: Ja, vorig jaar nog is er iemand tegenover mijn flat naar beneden gesprongen. Die kon ik. Dat is een vriend van mijn nicht. Ja, het is gewoon vreselijk.
5: Ik loop hem voornamelijk voor mijn vader, voor een oud klasgenootje en een neefje van mijn man. En daarnaast ook voor mezelf. Ik ben zelf ook suïcidaal geweest. De eerdere drie die ik benoemde zijn, hebben we verloren helaas. En dat is de reden waarom ik hem loop.
0: En hoe is het dan om dat zo samen te beleven, zo'n ochtend als deze?
5: Heel mooi, heel intens. Heel emotioneel ook. Er zit heel veel emotie in. Mijn vader is hier gecremeerd en in Vlaardingen bij de Maasboulevard uitgestrooid. Het verlengde van waar we net gestaan hebben. Dus het water waar we stonden, dat draagt mijn vader. Ja, en dan is dit gewoon heel mooi.
1: En toen we op de haven liepen, hoorden we al de kantaten van Ramses Shaffi. Die kwam uit de korenbuurt.

0: Iedereen was ook rustig en zat om zich heen te kijken, zag ik. En er waren gesprekken gaande. Er was verbinding. En het is gewoon heel fijn om dat te voelen. Dat het is geworden wat we voor ogen hadden. Het blijft een verdrietig onderwerp. En we kunnen nog zoveel mooie liedjes optuigen, maar het blijft verdrietig. Maar als je er makkelijker over kan praten en als je er meer openheid aan kan geven, dan wordt het misschien wat minder zwaar. Het is onderdeel van ons leven dat er mensen hun leven beëindigen. En het was wel onderlinge saamhorigheid. En dat is fijn, ja.
1: En wat hoopt u namens de gemeente met deze dag te bereiken?
2: Nou, dat we met elkaar in verbinding blijven. Dat we met elkaar spreken en dat we elkaar willen zien. Als we zien dat iemand het moeilijk heeft, dat we met elkaar het contact hebben, houden. En het stopt hier niet. Wat mij betreft doen we dit volgend jaar weer.
0: En hoop ik dat we snel plannen gaan maken voor volgend jaar.
3: Denk je aan zelfdoding? Bel dan 24 uur per dag, 7 dagen per week, gratis en anoniem met 113. Of chat op 113.nl.

0: Een mooie samenwerking van de Zeeuwse bands Bluff & Raccoon Glas. En daarvoor hoorde je de nummer 1 hit van All For One, I Swear. Jongeren tussen de 10 en 14 jaar die achterna worden gezeten door de politie, maar dan in de vorm van een spel. Op 18 september vindt in Schiedam opnieuw het evenement De Hunt plaats. Hoewel het doel is om jeugd op een positieve manier kennis te laten maken met de politie, zorgt de locatie in de wijk Sveaparken voor gemengde gevoelens. Juliet Heinsbroek vertelt je waar die uit bestaan.
1: Jongeren tussen de 10 en 14 die achterna gezeten worden door de politie. Opnieuw wordt De Hunt georganiseerd in Schiedam. Op speelse wijze maken jongeren kennis met de politie via dit jachtspel. Op 18 september wordt het spel opnieuw gehouden, ditmaal in de wijk Sveaparken.
2: Lijkt me altijd goed om aandacht te besteden aan jongeren. Jong geleerd is oud gedaan. Nou ja, er zijn al zoveel problemen met jongeren. Als je ook ziet met criminaliteit, dat ze zich laten lenen voor allerlei klusjes om een beetje geld te verdienen. En dat is natuurlijk wel heel erg zorgwekkend. Nou ja, als jongeren bekend zijn met de politie, dan zijn ze misschien ook geneigd om er eerder contact mee te zoeken als ze zelf worden benaderd voor iets dat vervelend is. Dus ja, ik denk dat dat wel goed is.
3: Ik heb zoiets van hartstikke leuk dat ze het doen voor de kinderen. Dus ze moeten het ook zeker doen. Maar ja, het is een beetje lastig, denk ik.
1: Wat maakt het lastig? Dat heeft te maken met de locatie. De Hunt wordt gehouden in de bosjes bij Sveaparken. Wat vindt u daarvan, dat daar is, specifiek?
4: Nou, mooi, tussen de natuur, rustige locatie. Prima.
1: U kent dat bos een beetje?
2: Ja, dat is zeg maar als je uitzicht hebt op Delft. Dat weiland daar, hè? Achter. Daar.
1: Niet bij iedereen wordt de link gelegd, maar in diezelfde bosjes vond in februari 2025 een tragisch incident plaats. Op die plek werd de 13-jarige Joni doodgestoken door een leeftijdsgenoot. En daar vindt nu dus De Hunt plaats.
3: Ik weet niet of dat heel slim is en verstandig. Dus ik denk dat ze daar nog wel even goed over moeten nadenken. Ik denk dat ze het bos beter links kunnen laten liggen. Zowel voor de ouders van het slachtoffer, maar misschien ook voor de moeder van de dader.
1: Anderhalf jaar geleden is daar best wel iets heftigs gebeurd, want daar is een jongen van 13.
2: Schietpartij. Ja.
1: Ja.
2: Het vlakbij, bij Sveaparken. Ik ben er zelfs nog even gaan kijken. Er lagen allemaal bloemen en zo. En, het was heel heftig.
1: Ja, dus heeft ook wel indruk op u gemaakt, inderdaad.
2: Ja. Zeker ook. Nou ja, wat ik heb gelezen destijds, die jongens die kenden elkaar. Dus toch is dat wel heel erg raar. Als je dus, en ook volgens mij zaten ze ook op dezelfde school, in dezelfde klas. En er is nog een stille optocht geweest, dus... Ja, ik kwam heel dichtbij.
5: Weet je wat er gebeurd is toen? Ja, dat weet je niet. Je weet niet allemaal. Je ziet alleen alles in de media. Maar je ziet wel dat het onder jongeren op het moment steeds slechter gaat. En ik denk dat het dan juist duidelijk is om de jongeren te laten zien wat er kan gebeuren.
1: Ja, de Hunt wordt eigenlijk georganiseerd op de plek waar dat is gebeurd anderhalf jaar geleden.
2: Dat wist ik niet. Ik wist dat het hier in de wijk ergens was, maar precies dat het daar was. Is die locatie dan ook speciaal uitgekozen? Of is dat toevallig?
1: De politie laat aan twee weten dat het de derde editie is en dat het elk jaar in een andere wijk plaatsvindt. Dat is de reden voor de keuze voor deze wijk. En de politie spreekt niet over een link met het incident met Joni. De politie zegt wel rekening te hebben gehouden en geeft aan juist ook weer iets positiefs aan de wijk te willen koppelen. De politie zegt dat er is gesproken met betrokkenen over het organiseren van De Hunt in Sveaparken.
2: Die mensen die daar wonen in de buurt, die hebben dat destijds ook allemaal meegemaakt. En als dat weer dichtbij komt, dus dat weet ik niet of dat een goede keuze is.
3: Nou, er is daar toch iets verschrikkelijks gebeurd. En dat je daar nu een soort politiespel gaat spelen, is een beetje beladen, denk ik.
4: Nou, ik denk dat de kinderen het nog ineens meer doorhebben dat daar gebeurd is. Dus dat geeft toch eens, dat hebben ze niet meer door. Dus het gaat gewoon verder. Het is alweer anderhalf jaar geleden, kinderen vergeten snel.
1: De politie laat weten dat er veel animo is voor het evenement. Sterker nog, de 120 deelneemplekken waren binnen een half uur vergeven. De Hunt gaat plaatsvinden, ondanks dat het bij bewoners associaties kan oproepen.
2: Dat het weer opgerakeld wordt, dat het toch weer verdrietig wordt. Ik weet het niet.

0: De nummer 1 hit die de doorbraak betekende voor Chicago, If You Leave Me Now, en daarvoor Ed Sheeran en Khalid met Beautiful People. Sinds afgelopen woensdag zijn de droogtemaatregelen voorbij. De sluizen zijn weer open en er mag weer gesproeid worden met oppervlaktewater. Toch is het Hoogheemraadschap waakzaam voor de andere kant van de medaille, te veel neerslag. Sieber van der Ende praat je hierover bij.
1: Ik neem aan dat u flink wat regendansjes heeft gedaan afgelopen zomer. Het is dan eindelijk, heeft dan eindelijk effect gehad, toch?
2: Ik ben heel blij dat het is gaan regenen. Want we hebben natuurlijk een hele bijzondere periode gehad met een enorm neerslagtekort.
3: Lang zorgde dat neerslagtekort ervoor dat de sluizen in onder andere Schiedam en Vlaardingen gesloten waren voor alle boten. Maar dat is verleden tijd. Inmiddels zijn de sluizen weer volledig geopend. Ook geldt er geen verbod meer op het gebruik van oppervlaktewater voor bijvoorbeeld het sproeien van sportvelden.
2: We hebben nu voldoende zoet water om het zoute water, wat bij het schutten altijd naar binnen komt, om dat weer terug te duwen naar de nieuwe waterweg. De aanvoer van zoet water over de Rijn, die is gelukkig weer wat toegenomen. Het laagste punt was, denk ik, 590 kubieke meter per seconde. We zitten, denk ik, nu tussen zo rond de 700. Maar dat is nog steeds ontzettend laag. In normale tijden zou je verwachten dat er iets van 1000 kubieke meter, misschien wel 1200 kubieke meter per seconde doorheen gaat.
3: Wat deze zomer is gebeurd was eigenlijk alleen maar een scenario op papier voor Hoogheemraadschap Delfland. Want tot deze zomer is code zwart nog nooit van kracht geweest. Delfland is tevreden met hoe de maatregelen hebben gewerkt, maar heeft ook lessen geleerd.
2: Een van de lessen die we wel hebben, dat is als het gaat over onttrekkingsverboden, of we daar meer in kunnen differentiëren. Of je mag onttrekken of je mag niet onttrekken. Het zou mooi zijn als we daar ook over kunnen nadenken hoe we, zeg maar, geleidelijk de beperkingen kunnen opleggen. Eén ding is zeker, dit is niet een eenmalige situatie. Voor mij is dit een proefje van de toekomst.
3: Maar voor dit jaar is de droogte wel voorbij. Toch blijft het Hoogheemraadschap waakzaam voor de andere kant van de medaille. Te veel neerslag.
2: Zoals het nu geregend heeft, zeg maar heel geleidelijk gedurende vele weken, dat is eigenlijk perfect. Wat we niet graag zien, dat is dat je in 24 uur, zeg maar, stortbuien hebt, dat er 200 mm regen valt, want dan hebben we een ander probleem.
3: Begin deze eeuw zijn maatregelen genomen om het bergen van water bij hevige regenval goed te regelen. Maar de extreme buien van toen zijn de normale buien van nu volgens Daverveld. Dus moet het Hoogheemraadschap aan de slag.
2: De maatregelen die we toen genomen hebben, volstaan niet. En dat betekent concreet dat wij nu aan het kijken zijn waar wij in ons gebied toch nog ruimte kunnen vinden voor extra noodwaterbergingen. Als het boezemsysteem dat niet aan kan, wil je eigenlijk een soort ventiel hebben waar je het water dan even tijdelijk kan opslaan. En daarom is het dan zo belangrijk dat we capaciteit hebben om gedurende een korte, hopelijk korte tijd water in een berging op te slaan.

0: Dasha was dat met Austin. De kleine ambassade in Schiedam kreeg afgelopen maandag bezoek van minister Pieter Heerma. In aanloop naar de Internationale Dag van de Democratie, die komende dinsdag plaatsvindt, werd een middag georganiseerd die in het teken stond van lokale democratie. Onder andere het jongereninitiatief ReSmiley, dat actief is in de wijken Nieuwland en Oost, werd tijdens de middag onder de aandacht gebracht.
1: We zijn dus begonnen met een initiatievenmarkt waar alle ideeën en projecten zich konden presenteren aan de minister.
2: Dus ik ben heel enthousiast om zo kennis te nemen van de 6 verschillende projecten, omdat dit is waar ook mijn hart als politicus en bestuurder echt snel van gaat kloppen.
1: En daarbij hebben we allerlei verschillende initiatieven die door het V-fonds gesteund worden, zijn uitgenodigd om even in het zonnetje te worden gezet. Omdat het allemaal initiatieven zijn die helemaal op hun eigen manier iets bijdragen aan de democratie. Minister Heerma is vervolgens al die initiatieven 1 voor 1 afgegaan. Om gewoon een heel kort gesprekje, informatief gesprekje te houden over waar dat project en waar dat initiatief dan over gaat.
2: Nou, volgende week is inderdaad de Internationale Dag van de Democratie. En waarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden, is omdat als het gaat over onze democratie of onze rechtsstaat, dan is dat niet iets wat overgelaten moet worden, alleen maar een politici aan Den Haag. Dan is de kracht daarvan komt juist uit de samenleving zelf. Ik geloof heel erg dat democratisch burgerschap, een democratische samenleving, de basis vormt waarop onze democratie en rechtsstaat gebouwd zijn. En als er zoveel positieve initiatieven zijn die daar van mensen die een stap naar voren zetten, dan vind ik het belangrijk om dat ook in het zonnetje te zetten.
1: Vervolgens zijn we allemaal bij elkaar gezitten om een dialoog te houden. Of wat wij dan noemen een democratische dialoog.
2: De positieve verhalen worden niet altijd gezien. En dat vind ik heel belangrijk om ook vanuit mijn rol als minister van Binnenlandse Zaken dat wel te laten zien. En daarom ben ik heel blij dat we dit nu samen voor het eerst kunnen doen.
1: Waarbij we aan de hand van een aantal stellingen, een aantal vraagstukken met elkaar in gesprek zijn gegaan over wat we nou eigenlijk nodig hebben om al die mensen, om iedereen een rol te geven binnen die democratie.
3: Want veel wetten over bijvoorbeeld jongeren gaan zonder jongeren in dit proces.
4: We hebben het nu vooral over vanaf het lokale perspectief, hoe we het kunnen verbeteren, democratie. Toch hebben we ook wel recent weer gehoord dat het vertrouwen in de politiek best wel wat gezakt is, helaas. Dat merken wij hier in Vlaardingen en Schiedam ook. Wat kan de politiek daaraan veranderen?
2: Nou, ik denk dat de politiek heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we minder bekvechten met elkaar en daadwerkelijk problemen oplossen. Dat is wat je heel veel hoort.

0: En tegelijkertijd is vertrouwen komt ook van onderop door zelf naar voren te stappen en iets te doen. En dat doen de mensen hier en dat is heel mooi.
1: Een van de initiatieven die deze dag onder de aandacht kwam was ReSmiley. Een jongereninitiatief binnen de kleine ambassade.
2: Nou, de ReSmiley was een idee van jongeren om niet alleen negatieve verhalen uit de wijk Nederland het Oost door te geven, maar ook de positieve verhalen. Overal waar je kijkt zie je alleen de negativiteit in de nieuws en social media. Maar je kan ook de belangrijke dingen ook positief maken.
1: De jongeren van ReSmiley gaan in de wijken Nieuwland en Oost op zoek naar positieve verhalen, plekken en personen. Daar maken ze vervolgens een filmpje over om zo de positiviteit uit de wijk verder te verspreiden. Ook plaatsen op die plek een ReSmiley.
2: De ReSmiley is een symbolisch icoon geworden voor onze programma. En om aan te geven welke plekken belangrijk zijn voor onze verspreiding, maken we wat graffiti voor op de plek, zodat mensen kunnen zien, dit is een positieve plek waar aandacht moet komen.
1: En was het ook een beetje cool om dat net met de minister te doen?
2: Het was cool.
0: Dit soort initiatieven word ik altijd heel enthousiast van. Van mensen die zelf een stap naar voren te zetten om hun eigen wijk, om hun eigen buurt een stukje beter te maken. En hier bij de kleine ambassade merk je dat en voel je dat aan alles. Jongeren die het zat zijn dat de beeldvorming voornamelijk negatief is als ze een wijk gaan en er zelf een bijdrage aan willen leveren om te laten zien wat er mooi, krachtig en positief aan hun wijk is. Dat geeft veel energie. Uiteindelijk is de politiek niet een theater waar je naar je kijkt, maar is een democratie iets wat je samen maakt. En de mensen hier die de stap naar voren zetten, kunnen weer anderen inspireren om dat ook te doen.

De Bauza met Lose Myself. En tot zover het weekoverzicht van 2 voor deze week. Vanaf morgen zijn er weer natuurlijk nieuwe actualiteiten te zien en te horen via de diverse kanalen van Omroep 2, onder andere via de radio, maar ook de televisie. En je kunt voor de actualiteiten ook altijd kijken op de website www.ditis2.nl. Ik wens je nog een fijne zondag toe.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Daar zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.
4: Dit is 2. Gonna get tough.

Station opent de parade voor vanmiddag van Antiek en Curiosa. Met een nummer 1 uit 1986. Dat is alweer 40 jaar geleden. When the going gets tough, the tough get going. Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek. En hartelijk welkom weer bij Antiek en Curiosa. En tot 5 uur vanmiddag is de winkel weer open met muziek uit de vorige eeuw. Van de vroege jaren 50 tot de late jaren 90. Classics, maar ook nummers die je niet of nauwelijks hoort op de radio. En vanmiddag de muziekjes uit de letterbak W. Met daarin dus ook When the Going Gets Tough, The Tough Get Going van Billy Ocean. Het hoorde bij de film The Jewel of the Now. En ik zie zo het achtergrondkoortje voor me waar ook de drie hoofdrolspelers in zaten. Van die film Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito. Ook een internationale hit, want ook in Engeland werd het een nummer 1 hit. En in de Verenigde Staten kwam het op nummer 2 in de Billboard Hot 100. Maar ja, het kwam ook door de film natuurlijk. Uit de letterbak W dus vanmiddag. De plaatjes waardoor we lekker zondagmiddag tot 5 uur kunnen struinen door de muziekgeschiedenis. Met nu een plaat over een legendarisch muziekfestival dat plaatsvond in 1969. Met een nummer dat werd geschreven door Joni Mitchell, die er overigens zelf niet bij was vanwege een optreden in de Dick Cavett Show. Ja, je moet zo kiezen wel eens. Maar er kwam een cover en die werd gemaakt door de band die door Ian Matthews was opgericht. Hij was eerder zanger bij de band Fairport Convention. En hij had dat nummer gehoord op die LP van Joni Mitchell, Ladies of the Canyon. Nou hadden Crosby, Stills, Nash & Young hun coverversie ook inmiddels op single uitgebracht. Maar omdat hun versie niet zo goed scoorde, kwam daar toch de versie van de band van Ian Matthews. En dat werd een grote hit, maar wel hun enige hit. In 1970 in de band die was omgedoopt tot Matthews Southern Comforts. En het legendarische muziekfestival is natuurlijk Woodstock.

1990. The Way You Do The Things You Do. En dat is een cover. Want het kwam van het album Labor of Love 2. Of Labor of Love 2, zo je wilt. En het was een LP waarop de leden van UB40, net als op het eerste Labor of Love album dat in 1983 uitkwam, en waarvan onder andere Red Red Wine de grote hit werd, songs coverden die hen hadden geïnspireerd om muziek te gaan maken. Geldt ook voor dit nummer. Want het werd in 1964 al eens op plaat gezet door de Temptations. Ja, zullen we daar eens een stukje van laten horen? Zullen we vanaf het begin oppakken voor je? Dat is soul, hè? Ja. You got a smile so bright. Oh ja.

Ja, The Way You Do The Things You Do van de Temptations. Dus. Maar je hoorde de coverversie van UB40 en die van de Temptations. Die ga ik zeker ook nog wel een keer aan je laten horen, hoor. Als we weer bij de letterbak W een keer terug zijn. Want we gaan ook langzaam maar zeker naar het einde van de eerste reeks uit de letterbakjes toe. Volgende week is de laatste alweer. Dan zitten we bij de combibak XIZ. En dan gaan we weer terug naar de A. Er zijn nog heel veel plaatjes om te laten horen in Antique en Curiosa. Nou, dat is voor UB40 en The Way You Do The Things You Do. Hadden ze dit mee in 1990 en daarvoor uit 1970. Matthews Southern Comfort met Woodstock. Ook op plaat gezet door Crosby, Stills, Nash & Young. Maar die maakte er een beetje een rockversie van. Dit was wel de goede, gladde, fijne versie, zeg maar, die de hitparade haalde over dat legendarische muziekfestival. Waar ze in de jaren 90 ook nog geprobeerd hebben om daar nog een versie van te maken. Maar dat ging niet helemaal goed. Daar is trouwens op nog een mooie documentaire ook over te vinden. Moet je maar even zoeken, dan vind je hem vanzelf wel. We gaan naar iets heel anders toe qua muziek. Een Amerikaanse jazz- en popzanger die bekend stond om zijn sketsang en zijn vermogen om instrumenten met zijn stem na te bootsen. Hij is trouwens de enige zanger die Grammy Awards heeft gewonnen in 3 categorieën: jazz, R&B en pop. Dit nummer werd geschreven door Keith Stegall en Roger Murray, maar die hadden het bandje eigenlijk op de verkeerde stapel gezet. Waardoor het bij toeval terecht kwam bij Al Jarreau, want dat is de man waar we het over hebben. En die dacht in 1981, hey, dat is een mooi nummer. Daar kan ik wat mee. En zo ga je hem nu horen in Antiek en Curiosa. En even fijn ontspannen zo op de zondagmiddag met We're In This Love Together.

Jo, jochie uit Utrecht, hoor. Henk Westbroek. En een soloid van hem uit 1992. Over zijn eerste soloalbum. Voorjaar, waar ze loopt te wandelen. En was dat een groot succes? Nee, dat viel mee. Het plaatje bleef steken in de tipperaden. Ja, het was voorbij met het goede doel. Meningsverschillen met Henk Temming, de andere Henk van het goede doel. En daardoor stopte het goede doel in 1991 en was er de weg vrij voor het soloalbum van Henk Westbroek. Dat uitkwam in 1992. Voorjaar dus geheten. En Waar ze loopt te wandelen was de eerste single die er vanaf kwam. En dat bleef steken in de tipparade. De grote hit die zou 6 jaar later natuurlijk volgen met Zelfs je naam is mooi. En daarvoor, ja, lekker zo voor de zondagmiddag. Muziek van El Giro, We're in this love together, kwam uit 1981. En zo struiden we lekker door de laan van de herinnering. Dan gaan we in de tijd in de muziek terug naar de vorige eeuw. Dan gaan we nu terug naar 1969. Mooie muziek van de LP The Age of Aquarius. En heeft dat te maken met Hair? Ja, althans deels. Want hierop staat ook de hit waar de band in Nederland de grote hit mee scoorde. Medley van de nummers Aquarius en Let the Sunshine In uit die musical Hair. En het leuke is dat dit nummer werd geschreven door Neil Sedaka, die het zelf eerder al op plaat had gezet. Maar het zou uiteindelijk in Amerika een hit worden voor de groep waarvan je het gaat horen. In Nederland deed de single overigens helemaal niks. En dat is jammer. Want het is toch een leuk liedje, dus daarom laat ik hem graag horen in Antiek en Curiosa. Deze van The Fifth Dimension. Uit 1969 is die Working on a Groovy Thing.

Ik speel de boss, Dream Warriors. En Wash Your Face in My Sink. Uit 1990, uit Canada komen ze. De hip-hop band die in 1988 werd opgericht door Louis Robinson, King Lou en Fred Allard. Die had Capital Q als artiestennaam. En dat was een band die opviel door de samples uit de jazzmuziek voor hun hip-hop songs. En met dit liedje Wash Your Face in My Sink scoorden ze een eerste hit. Dat is ook in Nederland een klein hitje. Zat een beetje in de onderkant van de top 40. Maar er zitten wel geinige samples in. Onder andere Rose Garden van Lynn Anderson en Wendolph's Cry van Prince zit erin verwerkt. Maar ook deze die ik je even laat horen van de legendarische Count Basie. Hang on Sloopy. Ja, hier zit hij. Ja, grappig hè.

Ouwe. Ja, hier helemaal, joh. Ja, ik kan hem nog niet verder gehoord, maar hier ook, zeg. Nou, die hadden goed de platenkast geplunderd, hè, de mannen van de Dream Warriors. Nou, ik zal deze ook opzoeken. Zal ik hem ook een keer laten horen. Zo bij de H zitten dan. Hang on Sloopy dus. Dat is een sample van Wash Your Face Machine. Count Basie hoorde je. En daarvoor hadden wij... Working on a Groovy Thing van The Fifth Dimension uit 1969. Gaan we nu naar een hele grote artiest. The King himself, Elvis Presley. Met een nummer uit een Elvis-film. Ja, moet je altijd voor waarschuwen, want... Zeker de latere films, dat was echt ongelooflijk. Dat ging helemaal nergens meer over. Elvis zelf riep daar ook van eens af en toe rond op de set... dat hij dacht van nou, moet ik nou weer allemaal doen. Maar dit komt uit een gelijknamige Elvis-film die in 1961 werd uitgebracht. Het werd vooral in Engeland een grote hit, waar het tot nummer 4 kwam. In Amerika was het succes iets bescheidener. Kwam het tot nummer 26 in de Billboard Hot 100. En die film van Elvis uit 1961, zo heet ook dit liedje, dat was Wild in the Country.

Dit van Marco Borsato, althans uit de Nederlandstalige begintijd dat is. Het origineel is van Ricardo Cocciante, komt uit 1974 en heet Quando Finish Un Amor. In het Nederlands dus, waarom nou jij? Dat zou de succesvolle opvolger worden van die mega-hit Dromen Zijn Bedrog, die echt wekenlang nummer 1 stond in alle hitparades. 3 maanden geloof ik heeft het op nummer 1 gestaan. En ook met dit nummer wist hij een nummer 1 hit te scoren. En het is ook een klassieker die in alle edities van de top 2000 heeft gestaan. In de laatste editie op nummer 1351. Dat zeg ik altijd maar even voor de meeschrijvers onder ons, nietwaar? En daarvoor Wild in the Country van Elvis Presley uit 1961. Dat was uit de tijd dat Elvis echt alleen maar films deed. Nou viel dit geloof ik nog wel mee hoor, dit Wild in the Country. Maar zeker naarmate de jaren 60 vorderden, werden die films ook steeds slechter van Elvis. Maar het is in ieder geval fijn om The King te horen in Antiek en Curiosa. En dat is een artiest die je natuurlijk heel vaak gaat horen in Antiek en Curiosa. Want afgelopen jaren kwam er nog een concertfilm van hem uit, Epic. Heb je trouwens hier nog gezien in Wenneke Cinema, in het Wennekepand. En dat is een goede film. Want dat was een concert wat hij gaf in het Hilton Hotel in Las Vegas. Maar het verbaast me er wel over dat het publiek zo makkelijk kon doorlopen om hem zo paats vol op zijn een zoen te geven. Je denkt van, eet je me nou? Dat was eigenlijk wat het meest opviel van die film. Maar voor de rest de muziek natuurlijk fantastisch. Nou ja, goed, Wild in the Country hoorde je dus van Elvis Presley. Eens even kijken, wat zullen we gaan doen? Ik ga deze doen. Waarom ook niet? Uit 1976. Van de LP Harvest for the World. Dat is een nummer dat in Nederland nog ook gecoverd werd. Door de Christians. Maar je gaat hem horen in de versie zoals die voor het eerst op plaat werd gezet. En dat is een versie van de Isley Brothers. En je hoort een ander nummer van die LP. Want ik hoor je al denken Harvest for the World is toch met de H. Ja, dat klopt. Maar deze staat er ook op en dat werd een hit in de zogeheten R&B-charge. Daar kwam het tot nummer 3, waar het vooral dus in Amerika een succes werd. Van die LP dus, Harvest for the World. Daarop staat ook deze van de Isley Brothers, Who Loves You Better? Zou ik je nog trouwens het jaar erbij geven? 1976.

0: 96, 3T en Michael Jackson. Hawaii was de grote vraag. 3T, de band die werd gevormd door Tash, Tyrell en Tito Joe, zonen van Tito Jackson, de broer van Michael. En de groep brak in 1996 door met het nummer Anything. En het nummer met Oma Michael was hit nummer 3 in Nederland voor de band. Daarvoor Eartha Kitt met Where Is My Man uit 1983. Dat was een Amerikaanse actrice die ook actief was als jazzzangeres en al in de jaren 50 een hit had. Een kerstliedje onder andere.
1: I'll wait up for you, dear.
0: Deze.
1: Santa baby.
0: Santa baby.
1: So hurry down the chimney tonight.
0: Ja, dat was ook Eartha Kitt. Maar wat je hoorde, dat kwam uit 1983. Where Is My Man heette dat werkje. Daarmee is ze ook in Nederland een hit te scoren. En daar nog voor The Isley Brothers Who Loves You Better hadden we uit 1976. Ja, dat was hem. En zo gaan we het eerste uur besluiten. En deel 2 volgt zo meteen. Na het nieuws van 4 uur. En die gaan we wonderlijk beginnen, kan ik je alvast vertellen, dat tweede uur. En nog heel veel andere liedjes uit de letterbak W. Zometeen naar het nieuws van 4 uur. Tot zo.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

1981, zootje ongeregeld van Temple Tudor. Een wonderbar. En zo begint uur 2 van Antiek en Curiosa. Hartelijk welkom, dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek. Met de punkband uit Engeland, die in ons land een top 5 hit scoorde met dit wonderbar. Ik kan me ook nog herinneren dat het onder televisiebeelden werd gezet bij Sterrenslag, waar je dan de sterren zo op hem komt, van de glijbaan zo, pak, het water is af, schieten. Ja, was leuk. Het is trouwens een grote rit geweest in ons land dan in Engeland, want dan kwam het maar tot de top 20. In ons land werd het gewoon een top 5 hit, nummer 4 in de 3 hitparades van toen. Ja, alle 3 nummer 4 als hoogste notering. De Nederlandse top 40, de nationale hitparade en de Tros top 50. En je hoort het nooit meer ergens. Ze hadden nog een tweede singeltje, Swords of a Thousand Men, maar dat kwam niet verder dan de tipparade. En daarna hadden we nooit meer wat van dit Temple Tudor. Uit 1981. Dat is trouwens ook het jaar van de volgende plaat. Die gemaakt is door de man die vooral bekend is als de leadzanger van The Who. Maar in dat jaar ook een hoofdrol speelde in de film McFigger. Over de Engelse bankrover John McFigger. Het is een cover, want de band White Horse had het in 1977 al op plaat gezet. En net als Wonderbar, wat je net hoorde, is ook dit weer een single die verrassend genoeg een grote hit in Nederland werd dan in Engeland. In Engeland kwam hij er niet verder mee dan nummer 55. In Nederland nummer 3 in de Nederlandse top 40. Hallo. De leadzanger van The Who, Roger Daltrey. Met een van zijn grote solo-successen, althans in Nederland. Without Your Love.

de Backstreet Boys. En We've Got It Going On. Ik kan me ook nog in de jaren 90 herinneren dat er een versie hier werd gemaakt waarin er werd gezongen: Ajax gaat scoren, yeah. Ja. Ajax had toen de Champions League gewonnen, maar dat is 1995, dat is wel enige tijd geleden. De band werd opgericht in Orlando, Florida in 1993. En We've Got It Going On werd het eerste grote succes voor de groep. Kom in ons land op nummer 5 in de Nederlandse top 40. Voor Roger Daltrey, Without Your Love. Hij speelde de hoofdrol in de film McFigure. En verzorgde ook de soundtrack. En daarvan werd dit nummer de grote hit in Nederland. Mooi liedje, Without Your Love. En horen we ook eigenlijk nooit meer ergens op de radio. En waarom dat is, geen idee. Het zal wel niet op verzamelalbum staan. Ik denk dat dat het is. Dan gaan we naar een nummer dat nou in diverse gedaantes in de hitparades heeft gestaan. Je gaat hem horen in een versie van een Jamaicaanse zanger die op 30 juli 1944 werd geboren als James Chambers en met dit nummer zijn vierde hit in Nederland zou scoren. Het lied was eerder in het jaar 1970 op plaat gezet door Cat Stevens, die het ook had geschreven. Hij haalde de inspiratie uit de breuk met Patty Darbanville. Dat is inderdaad de dame uit de hit My Lady Darbanville. En de reggae-versie die deed het prima. Die kwam tot nummer 2 in de Nederlandse top 40 en nummer 3 in de hitparade van Hilversum 3, de Daverende 30. Het was gepresenteerd door Felix Murders. Ja, Daverende 30, dan is het Felix Murders. Want daarvoor was het Joost en Draaier die de hitparade naar Hilversum 3 haalde. 1970, zei het al, maar het werd ook nog in de jaren 80. Eind jaren 80 volgens mij een hit voor Maxi Priest. Ook een goede versie. Maar we gaan hem horen in de versie van Jimmy Cliff, Wild World.

De Stringalongs. En Wheels heette dit nummer uit 1960. Het is een instrumentaal liedje, maar dat had je al waarschijnlijk begrepen. Want misschien wachtte je op teksten die er niet kwam. Maar dit verstaan we allemaal, de instrumentaal. Gecomponeerd door Norman Petty en gitarist Richard Steffens. Nummer 3 hit in de Billboard Hot 100 toen. In 1960. En de voorjaar uit 1970, Jimmy Cliff met Wild Worlds. Geschreven dus door Cat Stevens, maar Jimmy Cliff deed het uitstekend met zijn reggae-versie. 2 dus in de Nederlandse top 40 en 3 in de daverende 30. Dan gaan we nu toe naar een liedje dat werd geschreven door Pete Ham en Tom Evans van de Britse groep Badfinger. Die groep zette het ook in 1970 als eerste op plaat op hun album No Dice. En die versie had de Amerikaanse zanger Nilsson waarschijnlijk ook gehoord. En die dacht, nou, als de groep het niet op single zet, dan doe ik het wel. En had hij gelijk mee, want zijn versie werd in 1971 een nummer 1 hit in Amerika. Je gaat hem nu horen in een grote hitversie uit 1994. En het is het nummer dat heet Ken Lee. Nooit je nu denken, Ken Lee? Ja, Ken Lee, hoor maar. No.

0: Mooi, maar dan komt hij hoor, Ken Lee.
1: Ken Lee, to levo di bodaltio.
0: Ja, Ken Lee, Buribidi Without You. Ja, ja, ja, ja. Ja, leuk hè, dat Idols. Nee, je had het natuurlijk waarschijnlijk al begrepen dat het ging om deze van Mariah Carey. Haar versie uit 1994, Without You.

op zondagmiddag om 4:30. De trompet. Van Herb Alpert en de Tijuana Brass, Wait in the Water, hoorde je. En dat is een lied met een lange geschiedenis. Het gaat helemaal terug naar 1901. In 1925 voor het eerst een hit. En Herb Alpert maakte er in 1967 een instrumentale versie van. Met hulp van zijn trouwe Tijuana Brass begeleidingsband. En daarvoor Ken Lee. Oedie boedie boedie without you. Ja, ja. Mariah Carey met Without You. Ja, dat Ken Lee wat je hoorde, dat was van een dame die meedeed aan Idols in Bulgarije. En daar opviel, zeg maar, door van Without You Ken Lee te maken. En ook gewoon, er was nog een scène vooraf waarin een van de juryleden vraagt van, oh, je gaat Without You zingen van Mariah Carey. Nee, zegt ze, Ken Lee. Echt doodserieus, Ken Lee. En vervolgens dan komt met wat je wij net een stukje van hoorde van Ken Lee, Without You. Ja, yeah. Prachtig. Leuk dat Idols, ja, kon je nog eens om lachen. Hè? Maar goed, je hoorde dus Without You in de versie van Mariah Carey, die er een grote hit mee scoorde in 1994. Het werd in ons land haar tweede nummer 1 hit. Dat is haar eerste in 1992 had gescoord met ook al een cover, I'll Be There. Dat is een nummer van de Jackson 5 geweest uit de jaren 70. Een mooie single komt er nu voorbij, al zeg ik het zelf. Ja, het is een prachtig mooi liedje dat in 1974 uitkwam. En geschreven werd door bassist Peter Cetera. Met de derde en laatste single van het album Chicago 7. Want die band Chicago die had al zijn platen gewoon genummerd. Hoewel deel 7 dan eigenlijk het zesde studioalbum was, omdat er nog een live album tussen zat. Dus die nummering is ook wat ingewikkeld. Maar in ieder geval werd het gezongen door de toenmalige zanger van Chicago, Terry Kaff. Die er later niet meer bij kon zijn omdat hij nog een spelletje Russisch roulette ergens onderweg speelde. Maar hier is hij nog te horen. Het was een single die kwam tot nummer 11 in Amerika aan de Billboard Hot 100. En in ons land ook de hitlijsten zou halen. Maar dan pas in 1977 na het succes van de single If You Leave Me Now. Dan hebben we natuurlijk over Chicago die voor deze prachtige single Wishing You Were Here worden begeleid door de mannen van de Beach Boys. Hoe mooi wil je het hebben? In Antiek en Curiosa nu te horen. Wishing You Were Here, Chicago.

Ja, twee prachtig mooie platen van twee groepen die ook prachtig materiaal op hun repertoire hebben staan. Nu was natuurlijk Queen met Who Wants to Live Forever. Van het album A Kind of Magic, gitarist Brian May schreef het voor de soundtrack van de film Highlander. Het nummer werd overigens pas een hit in Nederland na de dood van Freddie Mercury. Het komt tot 1992 tot nummer 7 in de Nederlandse top 40. En inmiddels is het een klassieker die in alle edities van de top 2000 in de hogere regionen heeft gestaan. En de laatste editie op nummer 71. En daarvoor Wishing You Were Here. Ik vind het de mooiste van het oeuvre van Chicago. Uit 1974, maar in ons land dus pas in de hitlijst in 1977. Na het succes van de single If You Leave Me Now. Maar dat is grappig, want wat Wishing You Were Here, daar hoor je al een beetje dat ze naar de ballads gaan en een beetje de jazz-elementen loslaten. En dit Wishing You Were Here, dat was een discussie binnen de band van ja, welke kant gaan we nou op? Gaan we nou inderdaad die ballads doen of laten we de jazz definitief los? Nou, dat laatste werd het geval, want If You Leave Me Now, dat werd natuurlijk het grote succes na Wishing You Were Here. Dus dan is het grappig dat in Nederland het andersom is. Dat je eerst If You Leave Me Now krijgt op single en dan pas Wishing You Were Here. Maar ja, de prachtige instrumentatie, de blazers van Chicago. En dan ook nog de begeleiding van de mannen van de Beach Boys. Ja, mooier dan dat gaat het niet worden. Een bijzonder nummer nu in Antiek en Curiosa van een Amerikaanse soulzanger die wij vooral kennen van de hit Me and Mrs. Jones. En dit nummer dat je gaat horen was het titelstuk van het album dat na 360 Degrees of Billy Paul uitkwam, waar die hit Me and Mrs. Jones op stond. Dat album leverde overigens ook nog een hit op. Dat was Thanks for Saving My Life. Een originele versie op de LP duurt 10 minuten. Nou, die laat ik je niet helemaal horen, want we pakken dan natuurlijk de singleversie. Zo zijn we dan, hè, als radiomakers. Dan gaan we voor de singleversie. En de muzikant van dienst, Billy Paul, noemde het album het beste dat ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Nou, en als de maker het zegt, dan geloven we dat. We gaan ervoor terug naar 1973. Voor deze van Billy Paul. En de singleversie van War of the Gods, Part 1.

De Andrea, True Connection. What's your name? What's your number? Dat was de vraag die gesteld werd in 1977. Door deze zangeres en actrice. Nou ja, actrice, ja, ze speelde in films voor volwassenen, ik het zo maar zeggen. Op 26 juli 1943 geboren als Andrea Truden. En op een gegeven moment moest ze naar Jamaica. En daar ontstond in 1975 samen met producer Greg Diamond en remixer Tom Moulton. Omdat ze toch de tijd moesten doden, besloten ze een singeltje op te nemen. Dat werd More, More, More. En dat werd een internationale hit. En wat je net hoorde, What's Your Name, What's Your Number. Dat was het tweede succesje in Nederland dat net als More, More, More bleef steken in de tipparade. Begin jaren 80 trok ze zich terug uit de showbusiness. En ze overleed op 7 november 2011. Maar ze zijn wel leuke discoliedjes, ja. Ook een band goed zwoel in de camera kon kijken. Ik denk dat dat duidelijk kwam. Ja, What's Your Name, What's Your Number? Dat kwam uit 1977 van de Andrea True Connection. Ja, dat was hem. En daarvoor, ja, een heel bijzonder stuk muziek. Hè? War of the Gods, part 1, Billy Paul. Komt van het album dat ook War of the Gods heet. Het titelstuk, daar staat dus schoon aan de haak. 10 minuten en 5 seconden voor. Wat je hoorde was de single versie. En een paar jaar geleden kwam er een expanded edition uit van dat album War of the Gods. Waar ook nog twee andere nummers als single versie op werden gezet. Namelijk The Whole Town Stalking en I Was Married. Maar de hit dat werd Thanks for Saving My Life. En die staat dan gewoon op een normale single lengte van 2 minuten 57 op het album. Kan je het nog volgen? Snapt u het? Snap ik het. Maar goed. In ieder geval een bijzonder stukje muziek uit de letterbak W. Ik kan er nog eentje aan je laten horen. En dat is Nationaal Product, waarvoor we teruggaan naar 1973. De band Unit Gloria. Dat is een band waar Robert Long deel van uitmaakte. Maar die ging solo. En zou later in 1974 het prachtige album Vroeger of Later maken. En dus moest er een nieuwe komen die de zang ging verzorgen. En dat werd een dame. En dat werd niemand minder dan Bonnie St. Clair. En met Unit Gloria scoorde ze een grote hit in 1973 met dit Waikiki Man.

rock uit Nederland dit, hè? Bonnie St. Clair en Unit Gloria. Waikiki Man heet het. De opvolger van Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Zou je dit ook makkelijk achter kunnen zingen. Van de dame die ervoor al de hitparade solo had gehaald. Met I Won't Stand Between Them. En dat is iets heel anders dan wat je hier hoorde. Maar dit was wel leuk zo, die glamrock van Bonnie St. Clair en Unit Gloria van eigen bodem. Geproduceerd door Peter Koelewijn. Dat is de man die Bonnie St. Clair trouwens ook ontdekt heeft. En met hem nam zij ook haar eerste singeltje op, Tammy Tiger. Dat is 1967 helemaal geweest. Dus ga er een tijd mee, Bonnie St. Clair. En daarmee zit deze aflevering van Antiek en Curiosa erop. Nou, misschien een beetje een wonderlijke uitzending, maar er kan ook weer een letter komen, de W. Maar er waren in ieder geval weer leuke liedjes die hier voorbij kwamen. En volgende week dan schuiven we een letterbakje op. En dat wordt de gecombineerde letterbak X, Y, Z. En dat komt omdat de X maar een heel klein letterbakje is. En ook de Y en de Z die zijn relatief klein als je het vergelijkt met de andere letterbakken. Dus combi van die drie, die ga je volgende week dan horen. Selectie daaruit. Hier op de zender, zometeen na 5 uur, muziek uit de bibliotheek van 2. Dat hoor je tot 7 uur vanavond. Dan is er het programma Kunstzinnig. En als het open is, want dat weet ik ook niet altijd, maar als het er is, dan is er vanavond van 8 tot 10 op het zondagavondcafé. Met, als de cafébaas er is, Hans Blazer. En dat is nog wat we voor je in petto hebben aan gepresenteerde programma's hier op de zender, de Streekomroep 2. Voor het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam ook. En ook af en toe het amusement, dat is ook belangrijk. Het nieuws, dat kun je altijd kijken natuurlijk op de website www.ditis2.nl. En 2 schrijf je dan als het woord. Dus TWJE, www.ditis2.nl. Dan wens ik je nog een fijne zondag toe. En volgende week een nieuwe Antiek en Curiosa IJzermededienende. Ook dan weer op de zondagmiddag van 3 tot 5 uur. Fijne zondag nog. Hoi.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dit is Twee met het kunst- en cultuurprogramma Kunstzinnig. Techniek Bart Zandstra, presentatie Margriet Klein. Deze editie van Kunstzinnig is gewijd aan acteurs, zangers, muzikanten, schrijvers, dichters en beeldend kunstenaars die allemaal een band hebben of hadden met Vlaardingen. Tijdens het evenement Muziek bij de Buren, de huiskamerconcerten in Vlaardingen, waren de vrienden Marel en Daan twee van de optredende artiesten. Marel zingt, Daan speelt gitaar en samen vormen ze het duo Marel en Daan. Ze spelen van alles, van feestnummers, zomerse hits tot mooie ballads. Hun eerste nummer heet Little Raindrop. Rustig, maar wel met een wat drukke refrein dat mensen ook makkelijk mee kunnen zingen. Het is van alles wat, aldus Marel en Daan in een interview in 2020. Op hun website schrijven ze dat de twee vrienden er zijn voor de gevoelige snaar, maar ook voor het feestgebaar. Ze gaan ieder optreden voor een glimlach bij het publiek, een dansje en natuurlijk het ongegeneerd meezingen met bekende nummers.

Merlijn Kerkhoff schreef Alles begint bij Bach voor muziekliefhebbers die hun weg nog moeten zoeken in de wereld van de klassieke muziek. Naast beschrijvingen van madrigalen, opera's, geniale pianowerken, Franse meesterwerken, de Matthäus en andere passies, deinst Kerkhoff in Alles begint bij Bach er niet voor terug om ook een term als mere exposure effect, afkomstig uit de sociale psychologie, te behandelen. Het gaat daarbij om de vertrouwdheid die kan ontstaan door herhaling. De auteur vergelijkt de waardering voor Bach met die voor Telemann en schrijft: ook wie denkt niets van klassieke muziek te weten, heeft Bach's Air uit de derde orkestsuite gehoord. Of de Toccata aan Fuga in D klein voor orgel, een favoriet in spookhuizen. Wie zijn hele leven aan Bach is blootgesteld, denkt als Telemann wordt opgezet: leuk, maar het is het net niet. Alsof Telemann een tweede rangs Bach is in plaats van een eerste rangs Telemann. Aldus de Vlaardingse schrijver van Alles begint bij Bach, Merlijn Kerkhoff.

Noortje Herlaar, geboren in 1985 in Vlaardingen, groeide op in Maassluis. Toen ze 9 was, ging ze de vooropleiding van de HAVO voor muziek en dans volgen aan de Dansacademie in Rotterdam. Na haar studie ging Herlaar als actrice aan de slag bij Theater Terra in de rondreizende familievoorstelling Matroos in de Doos, naar een boek van Daphne Dekkers. Vervolgens werd ze aangenomen bij de musical Dirty Dancing, waarin ze ruim een jaar de rol van Liza Houseman in het Beatrix Theater in Utrecht speelde. In 2020 won ze een Gouden Kalf voor haar rol als Margot in Kapsalon Romy. Nu, De Kaft is niet het boek uit de musical Mary Poppins, die in 2010-2011 in het Circus Theater in Scheveningen te zien was. Na het winnen in januari 2010 van de finale van het televisieprogramma Op zoek naar Mary Poppins, vertolkte Noortje Herlaar de hoofdrol van Mary Poppins in de gelijknamige musical.

Oompje Gutenberg was een boekenworm. Heeft gewoond op Charing Cross. De gedachte aan zijn boeken voedt mijn ziel. Hij las me voor totdat ik in slaap viel als hij niet beschonken was. Ik deel graag de wijze.

0: is het einde zoek. Want de kaft is leuk, maar de kaft is niet het kok.
1: Zullen we die ene doen van de rijke weduwe?
2: Oeh, dat wordt Mieters.
1: Oude favoriet van me.
2: Laat maar horen dan.
1: Vrouwe Heer Sintergraaf had net een bergplaats voor haar schat.
2: Waar ze slechts een glimlach droeg.
1: Plus 2 veren en een blad.
2: Dus niemand kon iets stelen, nog geen

0: niet hebben.
1: Oh, doe jij die ene nog eens over die vieze schooier?
2: Is die niet een beetje lang?
1: Tja, hoe eerder je begint, hoe eerder je weer klaar bent.
2: Zat in het geheim binnen kinderrijm een koning diep in zijn kasteel op een mooi perceel. Hij zat nooit een dag op school, dus wist hij niet zoveel. Had een zwaard en een knots, een regering dwaas en trots, maar in zijn hart zat grote smart. Apart! Hij had eenvoudigweg geen hoofd voor getallen, geen hoofd voor de taal. Wel zijn kroon bijzonder groot was zijn brein behoorlijk schraal. Dus de vrouw van de koning stond de boodschap met beloning naar de min of meer gelijke, de armenrijke.

0: is het niet, zo eenvoudig is het niet.
1: Tja, dan zou je net de boeman in zijn blootje ziet.
0: Rampgebied! Maar de waarheid geeft me pit, ik verkondig dus verheerd. Alles wat er echt toe doet, is wat er diep van binnen zit.
2: Het is een gelukkig!

de in 1955 geboren zanger Lobo was lange tijd woonachtig in Vlaardingen. Hij had in 1981 een nummer 1 hit in de nationale hitparade en de BRT Top 30 met The Caribbean Disco Show. Dit lied was een medley van oude hits van Harry Belafonte. In het Verenigd Koninkrijk bereikte de plaat de 8e plaats. Lobo liet zich meestal begeleiden door zangeressen en trad op onder de naam Lobo and the Pearls. Eind 2006 bracht hij de single Lobo's Caribbean Christmas Show uit. De kerstversie van The Caribbean Disco Show had echter weinig succes.

Basgitarist Martijn Lenoble, geboren op 14 april 1969 in Vlaardingen, heeft na zijn verhuizing naar Los Angeles een internationale muzikale carrière als bassist in bands als Jane's Addiction en The Cult. Hij verricht sessiewerk voor uiteenlopende artiesten zoals Mariah McKee en Marianne Faithfull. Tijdens zijn periode in Amsterdam's Cool, de band van Bram van Diem en Bert Boot, krijgt hij een relatie met een Amerikaans fotomodel. Als zijn Amerikaanse vriendin in 1989 terugkeert naar de Verenigde Staten, reist Lenoble haar achterna. In de eerste week van zijn verblijf in Los Angeles ontmoet hij veel bekende Amerikaanse muzikanten. Bassist Flea van Red Hot Chili Peppers brengt hem in contact met Thelonious Monster, die na het overlijden van Rob Graves zonder bassist zitten. Lenoble neemt zijn plaats in. In 2013 trouwt hij met Christina Applegate, een Amerikaanse actrice. Applegate is vooral bekend geworden door haar rol als Kelly Bundy in Married with Children. En ze speelde ook in Friends.

de boerderij aan de Surinamesingel in Vlaardingen. Vanaf oktober 1956 de woning en het atelier van de Vlaardingse beeldend kunstenaar Leen Droppert. Werd vanaf 1956 ook gebruikt door de van oorsprong Vlaardingse schrijver Arie van der Lucht. Arie van der Lucht woonde toen met zijn gezin in de Javastraat. Hij werd in 1917 geboren in Vlaardingen en overleed in 1996 in Luiksgestel. Van der Lucht schreef jeugdboeken en streekromans. Daarnaast schreef hij toneelstukken waarvoor hij de gegevens haalde uit zijn reizen naar het buitenland. In augustus 2011 werd bekend dat er in Luiksgestel een museum gewijd zou worden aan de daar overleden schrijver. Het is het kleinste schrijversmuseum van Nederland, gevestigd in de originele schrijvershut van Arie van der Lucht bij het Bakkerijmuseum en Molen de Grenswachter aan de Kapellerweg in Luiksgestel. Arie van der Lucht schreef ook onder de pseudoniemen Annemarie Benink en 'Tis Nieuwjaar. Zijn eerste roman zag het licht in 1948 en werd te Leuven bekroond met de Vliebergprijs. Het jaar daarop ontving hij dezelfde prijs voor zijn trilogie Het Lied van de Zee, Kapitein Marie, Schip zonder Roer, die ook in het Engels en Duits verscheen.

0: Fred Piek, geboren in Schiedam en woonachtig in Vlaardingen, scoorde met Kaprenvaren een grote hit in 1974. Later was hij samen met Wim Kerkhoff betrokken bij de oprichting van de Amazing Stroopwafels. Ook werkte hij samen met Levi Weemoed. Levi Weemoed, pseudoniem van Isaac Jacobus van Wijk, geboren in Vlaardingen in 1948, is een Nederlands schrijver en dichter. Weemoed studeerde Nederlandse taal en letterkunde in Leiden. Hij heeft 13 jaar als leraar Nederlands in Vlaardingen voor de klas gestaan. Weemoed is schrijver van tragicomische korte verhalen en gedichten. Sinds 1992 woont hij in Assen. In 1977 kwam zijn eerste werk uit, getiteld Geduldig Leiden. Tot en met 2014 gevolgd door nog een 20-tal andere bundels. Eind 2018 verscheen de bundel Pessimisme kun je leren. Deze bundel van Levi Weemoed bereikt een hoge notering in de Libris Top 10. In de dichtbundel Pessimisme kun je leren van Levi Weemoed staat het volgende gedicht, getiteld Vlaardingse Vandalen. We praten hier nog anders dan bij jullie, al hebben we dezelfde Albert Heijn. Wij zeggen rustig, hoe neerkomen jullie? En met gemak, die fiets, die is van zijn. De mensen die we niet kennen zijn hunnie, of hully. Een groot verschil, tenminste volgens mij.
1: Jolo Apeski.
2: Dat is hem.
3: Zou het gaan? Ja.
2: Tutti quanti.
1: Jolo Apeski.
2: Hoor je dat, Jolo?
4: Zullen we dat ook even vertellen in mannen en vrouwen? Eerste vrouw. Ja.
2: Apeski. Heel mooi.
1: Jolo.
2: Dat hebben we toch veel gemist.
4: Dat komt nog een paar keer terug in dit prachtige lied natuurlijk.
2: En we gingen ook met Jolo ook.
4: Ja, en dan mag ik ook gelijk mee, als we er zijn, op het juiste moment terug.

0: best hoor. Ja, dat is een fout lied, hè? Volkomen fout. Ik kom hier naar aangeven over, onder aangeven.
1: Mijn naam is Heinrich Zimmermann en dit is mijn broer Horst.

De in april 1953 in Rotterdam geboren Wim Kerkhoff groeide op in Vlaardingen. Hij werd bekend met de in 1979 mede door hem opgerichte band The Amazing Stroopwafels. Die bekendheid verwierf met straatoptredens en nummers als Ome Kobus, Ik ga naar Frankrijk en Oude Maasweg. Nu van het album Fijn kamperen, het nummer Het postzegelalbum.

0: De Vlaardingse Denise van Rijswijk is een van de twee zangeressen van de Benga Boys. Het dansen zat haar al vroeg in het bloed. Van haar vierde tot haar twaalfde levensjaar heeft Denise zowat alle stijlen ballet gedanst, van klassiek tot beatballet. Daarna was zij klaar voor om in de voetsporen van haar ouders te treden, bij het ballroom en Zuid-Amerikaans stijldansen. Toch trokken de moderne dansstijlen meer haar aandacht en begon ze zelf een eigen stijl te ontwikkelen door veel te experimenteren en goed om zich heen te kijken. On tour als danseres kwam Denise op een gegeven moment de juiste mensen tegen. En in 1997 trad ze toe tot de Benga Boys, die eind jaren 90 wereldwijd meerdere hits hadden en honderdduizenden albums verkochten. Met deze groep heeft ze 4 jaar lang de wereld rondgereisd. Van Japan tot Tahiti, van de Verenigde Staten tot Dubai. Het succes van de groep in deze landen maakte haar in die periode tot een ster met internationale faam. De Benga Boys bestond bij oprichting uit Kim Sasabone, Denise van Rijswijk, Robin Pors en Roy den Burger. We kennen de Benga Boys natuurlijk allemaal van hun grootste hits Up and Down, We Like to Party en Boom Boom Boom Boom. Maar ook hun eerste hits haalden al een hitnotering. Tot midden 2000 bleef de groep hits produceren. Hierna ging het minder hard en naast het vertrek van Robin Pors verliet het begin 2002 ook Denise van Rijswijk en Jorik Bakker de groep. De groep ging nog even door, maar besloot enkele jaren daarna te stoppen. In 2010 maakte de groep een comeback. De muziek van Benga Boys valt onder dance, eurodance en eurohouse.
1: We have already in the past produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent. And very well spent. And for this reason, we're now producing a new, unique

Verlovingstijd, de 17e roman van Maarten het Hart, speelt zich voornamelijk af in Maassluis, waar de naamloze verteller, de ik-figuur, zoon van een rioolwerker, opgroeit in een gereformeerd gezin en sinds de bewaarschool een hechte vriendschap heeft met Juri, zoon van een fietsenmaker. Vlaardingen en Leiden komen vaak voor in het boek, omdat de vrienden in Vlaardingen naar school gaan en later in Leiden gaan studeren. De volgende zin uit het boek Verlovingstijd. Met bonzend hart fietste ik naast Frederica. De novemberlucht was bedrieglijk blauw. Ik hoefde niet achter mij te kijken om te weten dat Juri, hij moest dezelfde kant uit, op gepaste wijze achter ons fietste. We reden de Rotterdamse weg uit, de Schiedamse dijk op en langs de Oranjepark, dat in Vlaardingen simpelweg als het hof wordt aangeduid. Op de binnensingel zette ik mijn fiets tegen de pui van de villa die Frederica mij aanwees als haar huis. Maarten het Hart, in 1944 geboren in Maassluis, bezocht het Groen van Prinsler Lyceum in Vlaardingen en studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij in 1978 promoveerde. Hij werkte daarna als etoloog. Onder het pseudoniem Martin Hart debuteerde hij in 1971 met Stenen voor een ransuil. Dat boek verscheen bij de Arbeiderspers, de uitgever die hij altijd trouw is gebleven. Zijn grote doorbraak kwam in 1978 met de roman Een vlucht regenwulpen.

sorry, het is misschien even wennen. Je moet ze gewoon wat langer kennen. Die Vlaringers,

In haar debuutroman De Stille Oorlog van Mijn Vader zoekt de in Vlaardingen geboren Annemieke de Schepper naar haar roots. Ze verwoordt het in een interview bij Omroep Vlaardingen als een zoektocht naar mensen die dichtbij je staan. Mensen van wie je niet alle ins en outs kent, maar waarnaar je op een bepaald moment later in het leven toch wilt gaan zoeken. Het toeval wil dat er iets speelt in de familie waar Annemieke pas achterkomt na het overlijden van haar vader en als haar moeder al dementeert. Deze samenloop van omstandigheden is naast de van jongs af aan bestaande drang om te schrijven aanleiding geweest voor het ontstaan van het boek. In deze psychologische roman beschrijft Annemieke haar dubbele jeugd, het stadse in Vlaardingen en het platteland in Zeeuws-Vlaanderen, waar het gezin 1 weekend per 3 weken vertoeft omdat moeder heimwee heeft. Vader heeft niet zoveel moeite als moeder met het verruilen van Zeeuws-Vlaanderen voor Vlaardingen. Als oudste van 10 kinderen was hij zeer gehecht aan zijn moeder, die een posttraumatische stressstoornis heeft overgehouden aan de slag om de Schelde, de vergeten slag. Deze slag voltrok zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in het najaar van 1944 op de Westerschelde. Een slag die het leven van de familie heeft getekend. In de zoektocht van de dochter, de hoofdpersoon Anna, duidt zij waarom haar vader naar de Randstad is gegaan en wat de oorsprong is van zijn pijn. De Stille Oorlog van Mijn Vader gaat over een vergeten oorlog in een vergeten gebied. Over een zoektocht van een dochter, over menselijk leed veroorzaakt door strategische beslissingen en over het verlangen om geliefd te worden door je naaste. Annemieke de Schepper.

Dit was Kunstzinnig. Techniek Bart Zandstra, presentatie en samenstelling Margriet Klein. Deze editie was gewijd aan acteurs, zangers, muzikanten, schrijvers, dichters en beeldend kunstenaars die allemaal een band hebben of hadden met Vlaardingen.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Zondagavondcafé.

Als je dat nummer zo hoort, dan zou je denken dat Phil Collins stottert. Maar dat is niet zo. Ja, de studio op Radio Schiedam. Wat zeg ik nou? Op de Schiedamse radio en Vlaardingse radio uiteraard. Bij 2 is dit het zondagavondcafé van zondag 13 september 2026. Een hele goede avond. Ja, af en toe dan heb je wel eens een klein foutje die erin sluipt. En vanavond heb ik een gast in de uitzending. Dat is de voorzitter van de Brandersfeesten Schiedam. Hij is al aangeschoven, hij is al in de studio aanwezig. En met hem gaan we sowieso vooruitblikken op de komende Brandersfeesten die gepland staan voor het laatste weekend van september. Vanaf 25 september uit mijn hoofd gezegd, tot en met 27 september. 3 dagen feest binnen de Schiedamse stadsgrenzen. Wat er allemaal op het programma staat, dat hoor je zo tegen de klok van 9:50. Uiteraard gaan we zo meteen eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd binnen Schiedam en Vlaardingen in de afgelopen week, de week van 2. En uiteraard na 9:00 hou ik je natuurlijk weer allemaal op de hoogte van de lokale sporten, bekervoetbal. De laatste speelronde die is gespeeld. En hebben we ook natuurlijk Eredivisie, KKD-divisie en de Eredivisie voor vrouwen. Een wedstrijd in volle gang in de Vriendenloterij Eredivisie. PSV tegen Sparta Rotterdam. De stand al daar is nog steeds 0-0. Of ik moet heel eventjes de pagina verversen. Nee, 0-0 nog steeds in Eindhoven. En ik ben benieuwd of dat Sparta punten kan afsnoepen bij de landskampioen van vorig seizoen bij PSV. Zou wel leuk zijn zo met die uitslag van Feyenoord vandaag. Ja, goed, dat later dus ook nog verder in dit programma. Uiteraard heb ik ook muziek. En die muziek die heb ik weer secuur samengesteld. Vorige week was ik er helemaal eventjes niet. Toen waren we druk aan het verhuizen. Dus ik had een beetje verlof opgenomen. En vanavond zijn we gewoon weer keihard in de ether. En heb ik natuurlijk ook weer muziek uitgezocht. Wat ook weer een klein beetje in een verhuisthemaatje kan komen te staan. Dan moet ik wel heel eventjes Spotify openen. Ja. Dan moet ik heel even kijken welke ik nou heb uitgezocht. Oh ja, dat was deze. Elisa Doolittle. Met Pack Up. Ja, Pack Up, dat hebben we de afgelopen dagen gedaan. En ook weer uitgepakt in dit geval. Want alles dat heeft inmiddels wel een plekje weer terug zo in de kasten. Goed, Elisa Doolittle dus.

Lisa Doolittle, pack up. En ja, wij zijn aan het uitpakken inmiddels in ons nieuwe huis wat dat betreft. En dat heeft nog wel wat voeten in aarde in dit geval. Goed, we gaan eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen week. En dat doen we in het weekoverzicht. De week van 2. Die beginnen we uiteindelijk op maandag 7 september. Een tram die is maandagochtend ontspoord op de Churchillweg in Schiedam. Ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan kwam het voertuig deels naast de rails terecht. Tramverkeer op de tramlijnen richting Vlaardingen-Holy, tram 1 en Schiedam-Woudhoek, tram 11, waren hierdoor gestremd. Niemand raakte gewond. En een bewoner is maandagmiddag in zijn woning aan de Vlaardingse Stationstraat onwel geworden en ja, overleden. Met grote spoed werden tal van hulpdiensten opgeroepen om medische assistentie te verlenen. De traumahelikopter kwam ook ter plaatse en landde op het grasveld bij de Galgkade. De inzet van de hulpverleners mocht niet baten. En ja, de bewoner die overleed ter plaatse. Vanaf mijn plaats hier in de radiostudio van 2. Heel veel sterkte aan de nabestaanden. En dinsdag 8 september, toen melden wij dat er 2 auto's op dinsdagochtend op elkaar gebotst waren bij de afrit 5 Sluizen. De auto's kwamen vanuit de Benelux-tunnel en botsten op elkaar vlak voor het verkeerslicht. Voor een van de inzittenden moest een ambulance met spoed ter plaatse komen. En het verkeer vanaf de A4 kon door het ongeluk niet linksaf slaan in de richting van Schiedam en moest omrijden via Vlaardingen. En de droogtemaatregelen die de afgelopen periode golden in Vlaardingen en Schiedam worden weer afgeschaald. Dat laat het Hoogheemraadschap van Delfland weten aan 2. Dat betekent dat de sluizen in onze regio weer volgens gebruikelijke regeling actief zijn. Met andere woorden, boten kunnen zonder beperkingen gebruik maken van de sluizen. De bewoners van de Drevenbuurt in Vlaardingen keken afgelopen weekend verbaasd op toen zij bij hun auto aankwamen. Meerdere voertuigen in de buurt missen sinds zondag 6 september de spiegels. Op camerabeelden is te zien hoe iemand door de buurt loopt en bij verschillende voertuigen de spiegels wegneemt. Wat heb je daar in ieder geval aan? Ik heb geen idee. Nee? Meer informatie lees je in het artikel van Dennis Korevaar op de website van 2. En een hevige stortbui heeft dinsdagavond voor flinke overlast gezorgd op de Schravenlandseweg in Schiedam. Door de overvloedige regenval liep het wegdek onder het spoorviaduct binnen korte tijd volledig onder water. Een surveillancewagen van de politie, waarin op dat moment 2 agenten zaten, reed zich daardoor vast op het ondergelopen traject. Ja, zwemvlies aan en gewoon die politieauto eruit. En misschien eruit duwen. Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Ja, woensdag 9 september. Een man is woensdagochtend tijdens het werk onwel geworden. Dat gebeurde op een bouwplaats aan de Dirk de Derde Laan in Vlaardingen. Hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen en reanimeerden de man op de bovenste etage van het gebouw. Na het reanimeren is de man overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem is. En wat een gewone woensdagochtendwandeling had moeten worden met de hond, nam op de Harreweg in Schiedam een onverwachte wending. Een vrouw die daar in de ochtend van 9 september haar hond uitliet, stuitte op een verontrustend tafereel. Op straat lag een man die op geen enkele manier aanspreekbaar bleek te zijn. Een reanimatie bleek gelukkig niet nodig. De toegesnelde hulpverleners voelden een hartslag. De situatie was wel zorgwekkend genoeg om het slachtoffer over te brengen naar het ziekenhuis. Gaan we naar donderdag 10 september 2026. Een medewerker van staalconstructiebedrijf Smulders HSM in Schiedam is donderdagmorgen gewond geraakt toen de accu van een hijskraan ontplofte. Het incident dat gebeurde omstreeks 7:30 in de ochtend op het terrein aan de West-Franklandse dijk. De medewerker kreeg accuzuur in het gezicht en is na onderzoek door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. En op de Boerenhavelaan in Schiedam is donderdagavond een meisje aangereden terwijl zij overstak. Een auto die kwam van de rotonde af en merkte haar mogelijk te laat op. Voor de zekerheid is het meisje medisch onderzocht in de ambulance. En hoefde ze niet mee naar het ziekenhuis. Dat is wel weer een geluk bij een ongeluk.
Bij een steekpartij aan de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen is donderdag een persoon gewond geraakt. Het incident vloeide volgens de politie voort uit een ruzie in de huiselijke sfeer. En de politie was snel te plaatsen en heeft direct een verdachte aangehouden. Gaan we naar vrijdag 11 september. Er lijkt een nieuwe slag in de kappersoorlog te hebben plaatsgevonden. Kapperszaak Royal Fate aan de Hoogstraat in Schiedam is in de nacht van dinsdag 8 september op woensdag 9 september doelwit geworden van een inbraak. De politie laat aan twee weten dat het onderzoek nog loopt. En dan gaan we naar zaterdag 12 september. Zaterdagmiddag botsten op de Vondelstraat in Vlaardingen twee auto's op elkaar. De politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Na het ongeval gaf een van de inzittenden aan pijn in de nek te hebben. In afwachting van de ambulance stabiliseerde de agenten de vrouw van de nek. En het ambulancepersoneel nam bij aankomst de medische zorg over. Vervoer naar het ziekenhuis bleek uiteindelijk niet nodig. Het laatste nieuws dat vind je terug op de website van 2, www.ditis2.nl. En daar vind je dus ook onder andere dat er een Schiedamse vrouw nergens terecht kan na psychisch geweld. Heb geen blauwe plekken, dus dan wordt ze ook niet geholpen wat dat betreft. En ander nieuws dat vind je natuurlijk terug, www.ditis2.nl. Zometeen gaan we eens eventjes kijken en vooruitblikken richting de brandersfeesten in het laatste weekend van september. Vanaf 25 september is het weer 3 dagen groot feest binnen Schiedam. En Rudy Kemper in dit geval, kan daar van alles over vertellen. Tussenstand bij PSV tegen Sparta Rotterdam. 0-1.

0: Strangers.
1: Kenya Grace met Strangers op 2. Dat brengt de tijd op een kleine 8 minuten voor de klok van 8:30. En in de studio, ik zei het al, is aangeschoven Rudy Kemper. En ik maakte er net al een klein beetje een fout met Ruud Kemper. Maar het is echt Rudy.
2: Zeker, het is Rudy. Ja. Mensen nemen heel blij de literaire vrijheid om er Ruud van te maken. Maar goed, daar luister ik ook naar hoor. Maar ik hou stug vast aan Rudy Kemper.
1: Ja, precies. En Rudy, die is de voorzitter van de Brandersfeesten. Stichting Brandersfeesten?
2: De stichting, ja.
1: Precies. Precies. En nu over een kleine 2 weken, volgens mij. Barst het feest weer los, hè?
2: Dan barst het feest los, ja. En dat, daar hebben we hard naar gewerkt, hè, om daar ook te komen. Even een klein stukje geschiedenis. Hè. Toen ik begon, toen stapte zo'n beetje het hele bestuur op. Dus ik moest een heel nieuw team formeren. Ik heb toen een oproep gedaan in de media, ook bij 2. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat ik gewoon een hele nieuwe club heb. Is nog even spannend geweest om het financieel rond te krijgen. Maar de mannen en vrouwen hebben heel hard gewerkt. Dus ook financieel hebben we nu gewoon het budget om het feest te kunnen vieren. Dus we hebben ook, als er geluiden opkwamen van, er komen geen brandersfeesten dit jaar, dan zei ik, dat heb je mis, want er komen gewoon weer brandersfeesten dit jaar.
1: Ja, precies. En toch wel heel eventjes, hoe belangrijk is het dat die brandersfeesten ieder jaar opnieuw weer gewoon binnen Schiedam georganiseerd worden?
2: Dat is heel belangrijk, want die brandersfeesten bestaan al meer dan 40 jaar. Hè? De eerste brandersfeesten was in 1985, dus zo lang gaat het terug. En afgelopen periode met de vorige wethouder heb ik ook gesprekken gehad. En die zei van, ik weet één ding. Toen ik wethouder werd, zeiden ze, die brandersfeesten moeten altijd doorgaan. De brandersfeesten meer dan 40 jaar, dan kun je eigenlijk zeggen dat je tot het DNA van Schiedam behoort.
1: Ja, precies. Ik heb toch al heel wat brandersfeesten meegemaakt. Vanaf Gondelvaart al. Die is er niet meer bij, hè?
2: Nee, die Gondelvaart die horen we heel vaak. Hè? Maar dat krijg je gewoon niet meer georganiseerd. Het is gewoon dat, je moet je voorstellen dat je moet dat bij vrijwilligers neerleggen. Hè? Dus dat zijn watersportverenigingen die hun bootjes moeten optuigen. En de huidige veiligheidsmaatregelen, Die maken het eigenlijk onmogelijk. Als je een voorbeeld, als je een aggregaat op een boot zet, dan vragen we, heb je een keuringsbewijs van het aggregaat? Als je een zeildoek hebt, is je zeil geïmpregneerd. Dus dat is gewoon niet meer te organiseren.
1: Ja, precies.
2: Maar je hebt een alternatief, als ik zo vrij mag zijn. Want daarvoor gaan we de lichtjesparade, die hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan.
1: Ja.
2: Pas nu was 7:50. Ik liep toen samen met een van mijn collega's rond. En ik zei, die moeten wij integreren in de brandersfeesten. Want dat kan dus een alternatief zijn.
1: Want die lichtjesparade, die wordt inderdaad de eerste avond gedaan. Ja. Dan kijk ik heel eventjes hier op mijn andere scherm. Vanaf 8:00, vanaf de plantage.
2: Ja, vanaf de walvis die er ligt. Daar is het verzamelen. Je moet je inschrijven, want we willen graag wel een beetje overzicht houden met hoeveel mensen er komen. En dan word je uitgenodigd, kom en dos je uit met allerlei verlichtingen die je maar bij je kan dragen. En dat mag op een bakfiets bij wijze van spreken of op je scootmobiel, maar ook gewoon lopend. En dan vertrekt die stoet over de haven, Lange Haven, dus vanuit de plantage. Over de Lange Haven heen, over de Lange Haven terug. En dan via het Broesveld en dan komen ze uiteindelijk aan op het Land van Belofte. En dat is eigenlijk ook een soort van ceremoniële start van de brandersfeesten.
1: En daar wordt ook de brandersfeesten geopend door, ik denk, burgemeester Harold Bergman.
2: Ja, dat dachten we allemaal. Maar de burgemeester die is die avond bezet.
1: Nee. Dus
2: wethouder Danny van Gulik. We hebben een goede vervanger gevonden. We doen het niet voor minder. Wethouder Danny van Gulik opent de brandersfeesten dit jaar.
1: Oké, dus eigenlijk dan een loco-burgemeester in dit geval.
2: Ja.
1: Ik ben benieuwd hoe Danny dat gaat doen.
2: Ja, ik verwacht dat hij dat heel goed gaat doen.
1: Het is dan waarschijnlijk de eerste keer dat hij dan als lokale burgemeester in actie moet
2: dat
1: komen.
2: Dat hij in ieder geval, denk ik, in het openbaar een aftrap mag doen van een groot evenement. En zeker zo van de brandersfeesten.
1: Ja, precies. Nou, ik ben heel erg benieuwd. En misschien dat ik wel in het publiek sta. Dat sowieso.
2: Nou, dat staan wij ook. Ik bedoel, ik vind het leuk om gewoon tussen het publiek te staan. Hè? En te zien van wat we hebben neergezet en hoe gaan mensen dat straks ervaren.
1: Ja, precies. Vrijdag, dat is de eerste avond. Vanaf 8 uur dan lichtjesparade. Wat staat er op de vrijdag nog meer op het programma?
2: Nou, staat, in principe starten we met heel veel dingen. De horeca heeft zijn eigen programmering. Hè? Dus die, dan moet je even kijken van op onze site van welke tent, dus welke horecagelegenheid programmeert wat. Wij hebben de kerktuin, waar dat is 18 plus. Gratis toegankelijk, ga ik nog een keer zeggen. Want vorig jaar was natuurlijk dat er hele grote borden stonden. Dat moesten we neerzetten om te laten zien dat het gratis was. Iedereen dacht dat het betaald was. Dus dat is, het is vrijdagavond staat in teken van feest met elkaar. We programmeren ook het Land van Belofte. We hebben een eigen podium staan, dus waar de wethouder de aftrap doet. Daar doen we ook, daar programmeren we ook zelf muziek.
1: Maar de grote kerktuin, dat is dan ook gewoon vrijdagavond en zaterdagavond.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, precies dat. Maar dan lopen we weer op de zaken vooruit natuurlijk. Ja, want de andere twee dagen die pakken we zo meteen mee. Op vrijdag begint het allemaal om 8 uur. Rond de klok van 8:30 op het Land van Belofte. Ja. Dan trapt Danny van Gulik dus af met een openingswoord.
2: Openingswoord.
1: En ben jij ook nog ergens te vinden?
2: Jazeker, ik zal ik vergezel de wethouder. En ik zal ook heel even kort iets zeggen. En dan hoop ik, en dan openen we uiteindelijk, laat ik de opening natuurlijk aan Danny over. Die mag officieel de Brandersfeest openen.
1: Nou, precies dat.
2: Ja, en ik ben ook gewoon alle dagen aanwezig. Dus ik ben eigenlijk ben ik al de dag ervoor bezig. Want dan beginnen we met de sponsoravond. Dat doen we in de molen van Nolet. Daar is de burgemeester ook nog. Die is daar wel.
1: Ah, kijk.
2: Daar is Danny ook. En Sun van Dijk ook. Dus op zich zijn ze goed vertegenwoordigd. Maar daar begint het voor mij eigenlijk al. En dan dat is dan een avond voor alle sponsoren. Om ze ook te bedanken dat zij ons financieel hebben ondersteund. Want die hebben we echt nodig. Hè? Om die brandersfeest te kunnen organiseren, heb je buiten het geld wat van de gemeente krijgen, wat lang niet toereikend is om het feest te organiseren, hebben we fondsen waar we naartoe gaan om geld te genereren en naar sponsoren. Dus en op die avond willen we ze daarvoor bedanken. En dan begint voor mij de brandersfeest.
1: Dan begint het brandersfeest. Ja. En om alvast een klein beetje een stapje vooruit te doen, dan gaan we alvast richting Nationaal Product. En dan ga ik Doe Mij Draaien met Liever Dan Lief.

0: Doe maar met Liever dan Lief. En ja, misschien dat hij ook wel aankomende zaterdagavond voorbij gaat komen op het Land van Belofte. Want dan staat er een compleet Nederlandstalig product op het podium, Rudy.
1: Ja, ja, het is, we proberen zoveel mogelijk Nederlandstalig. We hebben ook gewoon DJ's die we gebruiken. En echt een Nederlandstalig, dat ga je ook bij de horeca. Merk je, ik ga ze niet allemaal opnoemen, want anders ga ik iemand straks vergeten. En dan heb ik straks boze gezichten. Maar er is een Nederlandstalig product, komt goed aan bod.
0: Ja, precies. Want dan ben ik al op de zaterdagavond. Maar zaterdag is er natuurlijk ook nog heel veel meer te beleven binnen Schiedam.
1: De kermis is sowieso terug op Stadserf. Dat is de wens van heel veel mensen. Dus uiteindelijk is de kermis terug. Er is een dienstenplein, dus dat is ongeveer de zijkant van Theater aan de Schie bij de Provenier. Daar kunnen kinderen waterspel spuiten. Maar wat ook heel leuk is dit jaar, is dat er een blusboot bij ligt. En dan kunnen kinderen een stukje meevaren op de blusboot.
0: Dus dat is wel weer wel leuk.
1: Dat is echt een nieuwe gadget. En zo proberen we toch wat nieuwe dingen te integreren. Om maar even naar de andere kant van de stad te gaan. Wat we ook doen is in het Genevemuseum. Daar is een samenwerking met het Genevemuseum en de Koppenclub van Nolet. En daar wordt een soort proeverij georganiseerd. Dat is op de hogere etages. En op de begaande grond staat een DJ te draaien tussen de brandersketels. Dat is weer een samenwerking met de stoker aan de Hoogstraat. Dus ja, weet je, zo proberen we overal wat nieuwe dingen ook te integreren.
0: Nou, precies, dan komen er allerlei nieuwe dingen. Wat er ook dit jaar wel weer is, dat is het watersport gebeuren.
1: Ja, de haven ligt weer vol met bootjes. En wat we dit jaar ook...
0: Ik zag jou daarnet, ik had het bericht over die sluizen. En ik zie in mijn ooghoek, gebeuren. Heerlijk.
1: Dat was even spannend. Want je gaf het zelf al aan. Als de sluis niet open kan er geen boot in.
0: Nee, precies dat.
1: En dan hebben we een probleem. Dus we waren heel blij dat we het bericht kregen van... de sluizen kunnen weer gebruikt worden. Dus wij blij, want dan weten we dat wij... uit mijn hoofd gezegd nu een kleine 70 boten weer de haven in kunnen varen... We weten ook dat dame, die ook een sponsor is van ons... ook met 3 nostalgische boten komt, buiten de schepen die er al liggen. Dus dat wordt een hele drukke boel weer, een gezellige boel aan de haven. Dit jaar gaan we ook, het is nieuw en kijken wat het wordt... gaan we waterfietsen, ringetjes steken gaan we doen... Dus dat is een probeersel.
0: Waar waterfietsen ringsteken.
1: Ja, dus dat nodigt uit tot een nat pak.
0: Ik ken het ringsteken, kan ik wel vanuit ketel, maar.
1: Ja, het is een soortgelijk iets. Alleen die installatie, die konden we niet gebruiken. Want dit is veel te duur als die in het water komt. Maar we willen wel zoiets doen. Kijken of we zoiets ludieks kunnen doen.
0: Ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat opbrengen.
1: De Lange Haven is gewoon goed geprogrammeerd weer. Hè. We hebben de shantycoren voor de ouderen die daar op de vismarkt... op dat gedeelte tussen de vismarkt richting de Korte Haven... hebben we weer de ambachtsmarkten staan met de palingroker. En verzin het allemaal met de touwslager. Er is weer heel veel te zien.
0: De braderie is er waarschijnlijk ook weer.
1: Zondag hebben we de braderie. Vanaf de Broesveld, de Hoogstraat, ondernemers doen mee. De verstrekker van de kramen... die zorgt dan ook eventueel voor andere plekken. De braderie is ook gewoon weer in ere hersteld. Dus er is echt voor ieder wat wils.
0: Het is aardig druk dan het weekend van 25 tot 27 september binnen Schiedam.
1: Ja, het is heel druk. Ik benijd de mannen van mijn productie niet, want die zullen de benen uit hun lijf lopen om alles op te bouwen en alles neer te zetten. Hekken, vlaggen, er komen meer dan 20 food trucks te staan langs de Broesvest. Het Land van Belofte. We zetten echt wel wat neer. En er zijn ook kinderspelen. En dat mag ik wat heette vroeger het Gat van Bolmers. En dat heeft nu de Bankerplaats. Dus daar hebben we kinderspelen.
0: Ja, dat is waar...
1: De hutspot zit daar.
0: De hotspot.
1: De hotspot.
0: Ja, die zit daar inderdaad. Ik vergeet iedere keer die naam, joh. Maar dat was inderdaad vroeger het Gat van Bolmers.
1: En het leuke is, even een klein detail. Er was van het weekend natuurlijk Open Monumentendagen.
0: Ja.
1: En waar hotspot zit, dat was vroeger mijn gymzaal.
0: Ja.
1: En het leuke is dat als je daar binnenkomt, dan zie je ook nog alle attributen die er staan. En ik had een gesprek met een meneer daar. Die zei, ik zag dat jij dat u allemaal dingen herkende. En zei, ja, ik heb hier gegymd als kleine jongen. En toen zei die meneer, ik heb hier in 68 les gegeven. Hij is wat leuk, dus we hebben even met elkaar staan praten. Maar even een zijstraakje. Dus zo leuk kunnen ook de open monumentendagen zijn.
0: Ja, precies dat. Ja. Nee, dat het een oude gymzaal is geweest, dat weet ik wel inderdaad. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Klopt.
1: Dus maar goed, daar hebben we dus...
0: Oude vervlogen tijden.
1: Zeker, zeker, ja. Ja.
0: Dus dat. In de tuin van de Grote Kerk, daar is het een en het ander. De fluisterboot, die vaart natuurlijk ook.
1: Zeker, die vaart ook. Als je dus vanaf de Schiedam vanaf het water wil zien, dan moet je er volgens mij wel heel snel bij zijn bij de fluisterboten. Want die zijn heel snel volgeboekt.
0: Dat loopt heel erg snel.
1: Ze hebben wel een kleine uitdaging dit jaar. Hè? Omdat de brug zeg maar met Nieuwe Haven richting de Korte Haven, die wordt gerenoveerd.
0: Ja.
1: Dus ze moeten eigenlijk weer terugvaren. Hè? Dus, ja,
0: ze kunnen er eigenlijk niet onderdoor.
1: Nee. Daar hebben wij ook last van hè, als brandersfeesten. Want waarvoor moeten wij ook extra kosten maken om de verkeersregels neer te zetten? Er is nog zat te zien, laat het zo zeggen.
0: Precies.
1: Wees er snel bij, want de fluisterbootjes zijn zo weg.
0: Juist. Goed. Heb jij daar nog wat verder aan toe te voegen?
1: Nou ja, ik zeg, kom vooral naar deze geweldige brandersfeesten. Want we hebben ons weer onze stinkende best gedaan om er weer een heel mooi feest van te maken. En zoals ook op onze site staat, brandersfeesten, dat zijn jullie eigenlijk. Hè? Dus dat zijn de bezoekers zijn de brandersfeesten. Dat zijn wij niet. Ik bedoel, wij faciliteren het. Maar de mensen zelf maken de brandersfeesten.
0: Vanaf vrijdag 25 september 2026, vanaf een uurtje of 8, dan barst het feestgedruis los hier binnen Schiedam. De brandersfeesten editie, hoeveel?
1: Ja, dit is nummertje 38. Dus nog 2 jaar en dan hebben we een lustrum.
0: Kijk, nou, over 2 jaar... Feest binnen Schiedam extra groot, denk
1: dat
0: ik.
1: Dat is wel onze doelstelling, ja. Dus we moeten nog even wat sponsoren en gemeenten aankijken om het mooier te maken.
0: Precies dat. Dus editie 38. Het programma, dat kan je terugvinden op de website www.brandersfeesten.nl. En Rudy, ik wil af gaan sluiten met iemand die vorig jaar eigenlijk een talentjacht heeft gewonnen.
1: Ja, nou ja, ik zou zeggen, laat ze het horen.
0: Nou ja, neem aan dat jij ook weet wie dit is, hè?
1: Ja, Alice.
0: Ja, en volgens mij staat zij op de vrijdagavond ook op het podium.
1: Ja, we moeten in ieder geval publiekstrekkers hebben. Dus wat dat er gaat, zorgen we wel voor de goede programmering.
0: Precies. Om alvast een beetje in de stemming te komen voor de komende brandersfeesten, is dit Alice met Party in Schiedam. Oftewel het onvervalste branderschat. Anthem voor de brandersfeesten in dit geval.
1: Ja.

0: hoorde Samantha Steenwijk met één blik is genoeg. En ja, één blik op de tussenstand bij PSV Eindhoven tegen Sparta Rotterdam vertelt ons dat de stand inmiddels is omgedraaid in het voordeel van de Eindhovenaren. Het is 2-1 in het Philips Stadion. En aan de telefoon heb ik inmiddels Richard Hendricks voor een compleet nieuwe en verse dierenpraat op 2 in het Zondagavondcafé. Goedenavond, Richard.
1: Goedenavond, Hans. Goedenavond.
0: Alles goed?
1: Ja, rustig aan
0: met jou. Ja, met mij ook rustig aan. Een beetje aan het bijkomen van het verhuizen en dat soort dingen.
1: Oké.
0: Dus een nieuwe dierenpraat. We gaan weer eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd binnen de wondere wereld van de dieren.
1: Ja, dan wil ik eerst even beginnen bij de dierentuin van Paradijzen. Want daar heeft toch wel iets opmerkelijks voor gedaan, Hans.
0: Vertel. Brandlos.
1: Er was een ezelspinguïn en die sprong op de ruit van het verblijf. En

0: in principe zou het niet moeten kunnen, want boven de onderwaterruit zijn al meerdere staalkabels gespannen. Dat zou het veel moeilijker moeten maken voor die pinguïns om dat bassin uit te komen. Maar ja, het is hem toch gelukt. Dus dat wel een, was er al heel snel een medewerker bij en die heeft het dier weer in zijn blijf gebracht. Maar ja, dat zijn wel bizarre dingen als je dat meemaakt.
1: Ja, je staat toch een beetje raar op te kijken dat er in één keer een pinguïn tussen loopt.
0: Dat is een pinguïn.
1: Ja.
0: Ja, heel bijzonder.
1: Heel bijzonder, inderdaad. Ja. Nagoud.
0: En dan blijf even bij de koudere dieren, want dan hebben we ook op het strand van Neeltje Jans is er een zeehond met albinisme gevonden.
1: Ja, ik zie hem hier voor me inderdaad.
0: Een echte albino, want je ziet het ook aan de ogen, hè? Echt de rode ogen. En ja, volgens Neeltje Jans is het de speling van de natuur waardoor de zeehond geen pigment heeft.
1: Ja, maar heel even, Neeltje Jans, daar is hij gewoon zo aankomen zwemmen of hoe zit dat?
0: Ja, gewoon op dat strand is hij terechtgekomen inderdaad. Waarschijnlijk zal er iets geweest zijn met de zee waardoor hij de weg kwijt geraakt is. En is hij uiteindelijk daar beland.
1: Verkeerde navigatie. Ja.
0: Nou ja, op een gegeven moment, als het zeg maar, waterwereld wat beter is, als de zee weer wat strakker staat, zeg maar, opkomend water is, ja, dan gaat die zee ons vanzelf weer zwemmen en dan gaat die ook wel weer weg. Alleen, we zien wel weer hetzelfde als wat we eigenlijk altijd wel zien als dit soort zeldzame dingen aanspoelen of wat dan ook. Mensen kunnen weer eens geen afstand houden.
1: Ja. Hoe kan het dat mensen er altijd zo dicht bovenop gaan staan, Richard?
0: Ja, dat is zo'n bijzonder fenomeen, Hans. Dat lijkt wel gewoon iets te zijn van, wij moeten dat nu fotograferen, want dat zien we duidelijk niet meer. En dan zijn ze gewoon echt volledig de weg kwijt in hoeverre ze afstand kunnen behouden van zo'n dier. En ja, dat, wat Neeltje Jans ook zegt, dat levert echt heel veel stress op voor die zeehond. Het kan zich verdedigen, je kan gebeten worden, je hond kan gebeten worden. Dat is allebei niet fijn, hou ze aan de lijn en neem gewoon afstand van dat dier, weet je.
1: Ja, maar wat denk je van...
0: Er twee stadsbussen minimaal tussen zitten.
1: Ja, maar wat denk je van kinderen?
0: Ook dat.
1: Ja.
0: Ook dat. Het is gewoon levensgevaarlijk, maar ja, dat zeg ik in het begin al bij het inluidpraatje wat ik deed. Je ziet het steeds vaker. Mensen kennen geen ruimte meer geven. Weten niet meer of ze wel of niet er dichtbij moeten komen. En ja, je ziet gewoon echt gevaarlijke dingen. En het is niet alleen nu met die zeehond. Maar ik kan je ook links doorsturen van een natuurgebied. Hè, echt een serieus natuurgebied in de duinen bij Zandvoort. Waar gewoon letterlijk de vossen worden gevoederd. Zodat ze maar komen, zodat mensen er mooie plaatjes van kunnen schieten. En ze zijn er nog allemaal trots op ook.
1: Oké. Dus eigenlijk ga je een vos nog net niet tam maken.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En hem dan nog trots op zijn ook. En het maar gek vinden. Dat af en toe misgaat met dieren. Nou, ik vind het niet gek meer. Want
1: nee, dan vind ik het niet zo gek meer. Nee. Eigenlijk mensen, niet.
0: Mensen weten geen afstand meer te houden. En dat is natuurlijk bijzonder triest.
1: Nou ja, dat doet me heel eventjes denken. Ik werk in het havengebied natuurlijk.
0: Ja.
1: Bij de Maasvlakte. Daar heb je de gate terminal zitten. En daar zie je met regelmaat zie je zeehonden op het strandje. Daar al bij eigenlijk de inkomst van de zeeschepen.
0: Ja,
1: bij de Maasmond.
0: Ja, dat is daar ideaal voor.
1: Maar daar kan je niet komen, zeg maar.
0: Nee, klopt.
1: En daar lopen ook vosjes rond. En ja, dat doet me weer denken aan een ander dingetje. Want zo'n vosje die ging echt letterlijk bij de terminal waar ik toen was, midden op de weg liggen.
0: Ja.
1: Daar moest ik echt om me heen rijden. Blijkt dus dat vosje daar ook gevoederd werd.
0: Ja, dat zie je wel vaak inderdaad. Als we inderdaad gewoon voedsel krijgen van de mensen en dat je dan dit soort gekke dingen meemaakt. Dat die dieren gewoon geen angst meer kennen en niet meer bang zijn. En
1: ja, maar technisch gezien, als zo'n vosje constant gevoederd wordt, dan eigenlijk zijn natuurlijke habitat, dat

0: gaat slijten.
1: Ja, klopt. Dat is ook zo. Dat is zeker waar.
0: Ja.
1: Dat zijn natuurlijk hele zorgwekkende dingen. Maar ja, nogmaals zou ik zeggen, mensen moeten zelf hun gedrag veranderen. Ja, en als ze dat niet doen, Hans, dan... Ja.
0: Ja, ja.
1: Toch een dingetje, zeg maar.
0: Misschien moet er toch beter nagedacht worden door de mensen die dit soort dingen dan doen. Precies. In dit geval. Goed, en door.
1: Hans, hoe heb jij je zomer beleefd qua muggen?
0: Hoe heb ik mijn zomer beleefd qua muggen? Nou, ik heb hier en daar nog wel eens een muggenbeetje op mijn bil gehad, zeg maar. Daar vonden ze het lekkerst de afgelopen zomer. En voor de rest, ik viel het wel mee.
1: Ja, nou, dat klopt inderdaad. Dus was deze zomer hebben we relatief weinig last van muggen gehad. En daar is onderzoek naar gedaan door Wageningen. En dat heeft allemaal te maken met de extreme droogte en de hoge temperaturen van de afgelopen tijd.
0: Ja, dat doet me gelijk weer denken, want dan zit je ergens aan het water. En dan heb je eigenlijk heel veel muggen om je heen zoomen. Dat is echt bij het water. Maar komt dit echt door het niet regenen en de warme temperaturen van boven de 30 graden in dit geval?
1: Ja, absoluut. Omdat er gewoon echt zoveel droogte was en weinig water... konden de larven moeilijker ontpoppen of bijna niet ontpoppen. En er waren ook veel minder bloedplaatsen voor de muggen. Wat we nu zien is dat de muggenpopulatie die nu rondvliegt... is de zesde muggengeneratie van dit jaar, zeg maar.
0: En hoeveel hebben we er normaal gesproken al gehad?
1: Nou ja, dit, normaal gesproken zou dit zeg maar ergens in november pas zo moeten rondvliegen. Maar... Ja, je ziet gewoon dat heel weinig muggen zich hebben kunnen ontwikkelen door die droogte. Ja, en als we dit vaker gaan krijgen, dan ben ik toch wel een beetje benieuwd wat er met die muggen gaat gebeuren. Of die zich kunnen aanpassen of niet.
0: Ja, ja, ja. Ja, dan wordt het een beetje een uitstervend ras, de mug.
1: Ja, het zou zomaar kunnen. Kijk, ik weet dat een heleboel mensen dat niet erg vinden. Ik ben er ook niet helemaal fan van.
0: Dat scheelt weer zo krabbelen, zo zeg maar. Dat...
1: Ja, precies. Ah. Precies dat.
0: Nu we het zo over die muggen hebben, ik krijg gelijk jeuk.
1: Ja, daarentegen hebben we weer heel veel andere plaagdieren die dan weer hun plek overnemen. Dus wat dat betreft.
0: Ja, dat hebben we wel.
1: Richard,
0: hoe irritant is het als je net ligt te slapen en je hoort in één keer zo bzzz, en je hoort.
1: Dat is bloedirritant. Ja. Dat is echt bloedirritant. Ja.
0: En dan heb je zelf vier keer voor je kop geslagen en dan denk je zo van, weet je, ik ga het licht maar weer aandoen. En dan zie je die hele mug niet meer.
1: Nou, ik doe meteen het licht aan. Ik pak hem gelijk.
0: Nou, heb jij wel eens het licht aangedaan en die mug die dacht zo van, joh, ik blijf lekker zitten waar ik zit?
1: Oh, vaak genoeg.
0: Vandaar die rode vlekken bij jou op de muur.
1: Ja.
0: Dus, Hendoor.
1: Ja, Hendoor, ja. Ja, inderdaad. Ja, joh.
0: Ja. Heb jij nog iets?
1: Nee, ik denk dat we er wel weer zijn, Hans.
0: We zijn er weer. Ja, precies dat. Volgende week dan gaan we weer contact hebben over een nieuwe dierenpraat. Dan hebben we weer een weekje die voorbij is in dit geval. Ja. Dan is er weer meer dierennieuws binnen. Ja, eigenlijk de hele wereld wat dat betreft. En dan gaan wij richting het nieuws van 9 uur, Richard.
1: Dan draai nog even een lekker blaadje, zou ik zeggen.
0: Ja, dat ga ik sowieso doen. Wat denk je van DJ Jurgen?
1: Oh, ja, zo goed. Ja.
0: Met Higher and Higher.
1: Ja, lekker oud.
0: Terug naar de jaren 90. Dankjewel voor je tijd. En wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe dierenpraat.
1: Ja,

0: Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

René Vroeger. Doe maar gewoon. Daarmee opende dit tweede uur van het Zondagavondcafé van zondag 13 september 2026. Een hele goede avond. We zijn weer op de hoogte wat er allemaal is gebeurd binnen de wereld. En ja, we gaan nu weer vooruitblikken. Of we gaan kijken naar de sportberichten, denk ik, dit tweede uur. Ja, ik denk het wel. Ja. Wat ik ook vergeten ben, we hebben een Formule 1 wedstrijd gehad dit weekend. En die is verreden in Spanje. Daar kijken we ook natuurlijk naar zometeen. Een wedstrijd in de Eredivisie in volle gang. Om 8 uur is er afgetrapt in Eindhoven bij PSV tegen Sparta Rotterdam. Bij PSV Sparta Rotterdam staat het op dit moment 2-1 in het voordeel van de Eindhovenaren. In de 15e minuut was het Zonneveld die de 0-1 voor Sparta op het scorebord wist te zetten. Was het in de 23e minuut Mijnans en in de 39e minuut Sano aan de kant van PSV die het doel konden treffen. Danny Makkely, de arbiter van dienst, die trok een gele kaart voor Bruno Martins Indy aan de kant van Sparta Rotterdam. Inmiddels zitten daar alweer 6 minuten op, of bijna 7 minuten. En de tussenstand al daar is nog steeds 2-1. Wat er allemaal is gebeurd op het voetbalveld, op de voetbalvelden binnen Schiedam en Vlaardingen en uiteraard in het betaalde voetbal, dat hoor je zometeen na de volgende plaat. En dat is er eentje van Jonas Blue samen met, moet ik even kijken hoor. Maar lief, ja. Nee, mijn lettertype staat een beetje te klein. Laten we het daar maar op houden. Ja, goed, dat. Dit is Edge of Desire.

Edge of Desire van Jonas Blue en Malief op 2. Dat brengt de tijd op 10 minuten over de klok van 9. En dan is het de hoogste tijd om te gaan kijken wat er allemaal is gebeurd binnen het betaalde voetbal, binnen het amateurvoetbal.

Daar beginnen we uiteraard binnen Schiedam en Vlaardingen. Want daar is de laatste bekerronde gespeeld. En de uitslagen daarvan die heb ik op een rijtje gezet. We beginnen trouwens bij regulier competitievoetbal. Dat doen we in de derde divisie B. Daarin nam Zwaluwe het op tegen Groene Ster. En Zwaluwe heeft zaterdagavond in de derde divisie B de derde nederlaag moeten slikken van dit seizoen. De formatie van trainer Marco Jalink werd bij Groene Ster met 1-0 verslagen. In een gelijkopgaand duel was het de gastheer die vlak voor rust toesloeg via Max Sangen. Na de theepauze deed Zwaluwe opnieuw niets onder voor de thuisploeg, maar het leverde geen gelijkmaker op. Door de nederlaag staat Zwaluwe nu 15e met 4 punten. En dan gaan we naar de beker. En de beker daarin werd gespeeld voor de eerste en tweede klasse. Forum Sport VFC, RVVH tegen CWL en Heinenoord tegen Sion. En VFC heeft de laatste groepswedstrijd in de districtsbeker verloren. De Vlaardingse tweede klasse ging met 3-0 onderuit tegen Forum Sport en kan daardoor het bekertoernooi niet meer vervolgen. En CWL wist op voorhand dat de kans op de volgende ronde of bekerronde utopisch zou zijn. Hetgeen geen schande is, want het resultaat van de promotie is ook een indeling met teams uit de eerste en tweede klasse. Na het eerder verlies tegen Skills en het gelijkspel tegen RKDO stond op voorhand een zware kluif tegen RVVH op het programma. Een wedstrijd die door de Vlaardingers met 3-1 werd verloren. En Sion heeft een belangrijke overwinning geboekt in het bekertoernooi. De Vlaardingse ploeg won met 2-1 van Heinenoord, dankzij doelpunten van Len Bleker en Sander Baragan. Door de zegen eindigt Sion bovenaan in de bekerpool. De Vlaardingers zijn daardoor verzekerd van een plaats in de volgende ronde van het bekertoernooi. Dat terwijl de tweede klasse was ingedeeld bij twee clubs die op een hoger niveau uitkomen. Met deze poolwinst op zak kan Sion zich gaan opmaken voor de start van de competitie. Zakwacht naar de derde klasse, waarin de volgende wedstrijden op het programma stonden. Wilhelmus HBSS, Ketelspaland Oud-Beierland en SSS tegen Excelsior 20. HBSS is in de voorbereiding en de beker nog altijd ongeslagen. Maar kan de bekercompetitie na een doelpuntrijk duel met Wilhelmus wel verlaten. Uit bij Wilhelmus eindigde het uiteindelijk in 4-4. De thuisploeg, een titelkandidaat in een andere afdeling en versterkt met spelers uit het divisievoetbal, begon sterk aan de wedstrijd. HBSS moest het zonder een aantal vaste krachten doen. Door blessures, ziekte en vakanties werd er opnieuw een beroep gedaan op de brede selectie van de Schiedammers. En Ketelspaland heeft de bekercompetitie afgesloten met een 5-1 overtuigende overwinning op OSV Oud-Beierland. De thuisploeg had voor rust nog moeite om afstand te nemen, maar trok na de pauze de wedstrijd volledig naar zich toe. Vooral Rens van Troost en Nijji Klepke waren belangrijk met doelpunten en assists. Ketelspaland eindigde wel derde in de pool en kan zich opmaken voor de competitie. En Excelsior 20-trainer Jaco Verhoef keek tevreden terug, ondanks de uitschakeling, op het bekerduel met SSS. De Schiedammers controleerden het amusante voetbalpotje volledig en keerden met een 2-4 overwinning terug uit Klaaswaal. Dan gaan we naar de vierde en vijfde klasses. PPC SVV, Delta Sport Victoria 04, Hermes DVS SCO 63 en FC Maanse DVO 32. Dat zijn de wedstrijden waar we naar gaan kijken. Een echte bekerderby was PPC SVV op papier, maar de vonken vlogen er niet vanaf.
Beide ploegen zijn nog incompleet en dat is voor aanstaande zaterdag, als de competitie begint, geen prettig vooruitzicht voor de Schiedamse clubs. Het bekergevecht eindigde in 2-2, waarna de clubcoaches allebei de overwinning opeisten. En beide ploegen zijn overigens klaar in de beker. En in Vlaardingen werd er ook een bekerderby afgewerkt. Misschien kwam daar meer vuurwerk vanaf. Delta Sport nam het thuis op tegen Victoria 04. Er vielen veel doelpunten in de wedstrijd. Het werd maar liefst 4-8 in het voordeel voor Victoria 04. Waardoor Victoria 04 groepswinnaar werd van de bekerpool. En zij bekeren dus verder. Delta Sport eindigde op de derde plaats in de pool en zijn klaar in de beker. En ondanks de uitschakeling eindigt de Hermes DVS in de bekerstrijd met een klinkende 7-2 zegen op SCO 63. Het was voor ons een lekkere wedstrijd, vertelde Hermes DVS-trainer Anthony van Voren. Waarin de aanvallers goed voor de dag kwamen. We willen aanvallend spelen en het publiek vermaken. Dat is aardig gelukt, aldus de Schiedamse trainer. Het Vlaardingse DVO 32 heeft de laatste wedstrijd in de bekerpool met 1-1 gelijk gespeeld. Op bezoek bij FC Maanse gingen de Vlaardingers dus met 1 puntje terug naar huis. Genoeg voor DVO 32 om met 4 punten op de tweede plaats te eindigen. Hierdoor zullen zij waarschijnlijk doorgaan naar de volgende ronde. Die volgende ronde van de competitie van de beker die laat natuurlijk op zich wachten. Maar er is wel alvast weer een programmaatje voor de competitie die eraan zit te komen. Op zaterdag 19 september dan speelt CWO tegen Zuidland in de tweede klasse D. Nieuwekerk tegen Sion en Hellevoetsluis tegen VFC. CBO en Sion die trappen af om 2:30 en VFC die trapt af om 3:00. Dan gaan we naar de derde klasse C. Excelsior 20 Naaldwijk, HBSS Vredenburg en Maasdijk Ketel Spaland. Dat zijn de drie wedstrijden die in de derde klasse C op het programma staan. Alle drie de wedstrijden die beginnen om 2:30. Dan gaan we naar de vierde klasse A. PPC tegen DBO, aanvang 2:30. In de vierde klasse E, GHVV 13 tegen Victoria 04 en Hermes DVS tegen Meeuwenplaat. Beide wedstrijden beginnen om 2:30. En tot slot de vijfde klasse D, Delta Sport BZC Zuiderpark, MSV 71 DVO 32 en SVV tegen Transvalia ZW. Alle wedstrijden die beginnen om 2:30 in die vijfde klasse D. Dan gaan we naar het V-plus voetbal, bekervoetbal. Excelsior 20 V-plus 1 speelde dit weekend niet. In dezelfde bekerpool, daar speelde SVV V-plus 1 wel een wedstrijd. En dat tegen het Haagse Erasmus V-plus 1. En de Schiedammers die verloren met 5-6. Dan hebben we Zwaluwe V-plus 1. Die speelde geen wedstrijd. Zij zijn wel eerste in de bekerpool geworden. En dan hadden we koploper Excelsior 20 V-plus 2 jongensmeiden. Die gingen op bezoek bij Honslensdijk V-plus 3. En de koploper in de bekercompetitie wist niet te winnen. Sterker nog, in Honslensdijk verslikte de Schiedammers zich en keerde met een 9-4 nederlaag huiswaarts. Ja, dat was wel een heel interessant potje daar wat dat betreft. En ik kan melden dat ik inmiddels 1-3 loop. Of 3-1. Hoe zeg je dat dan? Als je 3 wedstrijden hebt gespeeld, 1-1. Ja. 3 doelpunten uit 3 wedstrijden. Dat was hem. Goed, en door. Zit niet te lachen. Nou ja, goed. En door. Verder met muziek. En dan kom ik uit bij eentje van Madonna. Dit is Material Girl. Zometeen naar Madonna gaan we eens kijken wat er allemaal is gebeurd in het betaalde voetbal binnen Nederland. En natuurlijk hebben we ook nog een Formule 1 wedstrijd die is gereden. Tussenstand PSV, Sparta Rotterdam. 2-1. Zometeen meer sport in het Zondagavondcafé.
van zondag 13 september 2026.

komen uit bij het betaalde voetbal. Nee, ik begin met Formule 1. Ja. Kimi Antonelli heeft in de Formule 1 zijn 8e Grand Prix-zege van het seizoen geboekt. De klassementleider verwees in Spanje Max Verstappen en Lando Norris naar de tweede en derde plaats. Antonelli is de opvolger van Gilles Villeneuve, die in 1981 als laatste in de Formule 1 een Grand Prix in Madrid won. De race vond nu niet plaats op het Jarama-circuit, maar op het gloednieuwe Madring-Straten-circuit, waardoor het door de vele langzame bochten en het gebrek aan lange rechte delen lastig inhalen was. Lando Norris was goed weg vanaf pole, terwijl Antonelli en Verstappen de eerste bocht niet konden houden en daardoor een stuk moesten afsnijden. Antonelli deed dat kort daarna nog een keer en moest dus voor de tweede keer een plaats teruggeven. Verstappen moest Antonelli en Hamilton vanwege het afsnijden even later ook nog voor laten gaan. Hij deed dat schoorvoetend en ging de Brit daarna snel weer voorbij. Antonelli en Verstappen profiteerden in de 15e ronde van de Virtual Safety Car. Een probleem bij Stroll door de pits in te duiken. Norris was te laat en keerde na een langzame stop als vijfde terug. Leclerc ging niet naar binnen, nam de leiding en stond die pas na een pitstop in ronde 48 af aan Kimi Antonelli. In het vervolg hield Daytilean Verstappen en Norris probleemloos achter zich. De uitslag in de Grand Prix van Spanje in Madrid. Op 1 Kimi Antonelli, 2 Max Verstappen. Op 3 Lando Norris. Op 4 Charles Leclerc. Op 5 George Russell. Op 6 Liam Lawson. Op 7 Franco Colapinto. Op 8 Oscar Piastri. Op 9 Arvid Lindblad. Op 10 Nico Hülkenberg. Op 11 Esteban Ocon. Op 12 Pierre Gasly. Op 13 Gabriel Bortoleto. Op 14 Yuki Tsunoda. Op 15 Alexander Albon. Op 16 Oliver Beerman. Op 17 Fernando Alonso. Op 18 Valtteri Bottas. De coureurs die zijn uitgevallen in deze race: Carlos Sainz Jr., Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton. Wat betekent dit voor de top 3 in de stand van de Grand Prix? Stand WK na 14 van de 23 Grand Prix. Kimi Antonelli op 1 met 292 punten. Op 2 George Russell met 211 punten. Op 3 Lewis Hamilton met 191 punten. Max Verstappen vinden we terug op plaats 6. Hij heeft 145 punten. De stand wereldkampioenschappen constructeurs. Op 1 Mercedes 503 punten. Op 2 Ferrari 358 punten. En op 3 McLaren Mercedes 306 punten. Dan gaan we naar het betaalde voetbal. Een wedstrijd in volle gang in Eindhoven. PSV neemt de leiding nog altijd 2-1 tegen Sparta Rotterdam. Gaan we kijken wat de vrouwen hebben gedaan in de Eredivisie. Zondag 13 september. FC Twente tegen Feyenoord 4-0. Sportclub Heerenveen Ajax 3-1. FC Utrecht PEC Zwolle 3-4. De Graafschap ADO Den Haag 2-3. En AZ tegen PSV 3-1. De stand in de Eurojackpot Eredivisie voor vrouwen. Op 1 FC Twente, 12 punten na 4 wedstrijden. Op 2 AZ, 12 punten, ook na 4 wedstrijden. Op 3 Ajax, 9 punten. Op 4 PSV, 7 punten. Op plaats 5 ADO Den Haag, 6 punten. Op plaats 6 De Graafschap, 3 punten. Op plaats 7 PEC Zwolle, 3 punten. Op plaats 8 Sportclub Heerenveen, ook 3 punten. Op plaats 9 de dames van Feyenoord, 3 punten. En op plaats 10 FC Utrecht. Zij hebben 1 puntje bij elkaar gesprokkeld uit 4 wedstrijden. Zaterdag 19 september staan de volgende wedstrijden op het programma. PSV tegen FC Twente. Die wordt om 2 uur afgetrapt.
Ajax tegen AZ om 16:30. En FC Utrecht tegen Feyenoord Rotterdam ook om 16:30. Dan hebben we op zondag 20 september PEC Zwolle tegen de Graafschap 12:15. En ADO Den Haag tegen Sportclub Heerenveen om 16:45. Ja, sorry. 16:45 dus. Goed. Dan gaan we naar de KKD-divisie. Ik ga even kijken hoor, want dan moet ik wel de volledige uitslag hebben. Vrijdag gespeeld. MVV Maastricht, Almere City 0-4. NAC Breda tegen Jong FC Utrecht 2-3. FC Emmen tegen de Graafschap 1-2. Heracles Almelo, Jong AZ 3-2. VVV Venlo tegen Topos 3-1. FC Eindhoven, FC Dordrecht 2-1. Helmond Sport tegen Jong PSV 3-1. En Jong Ajax tegen RKC Waalwijk. Dat werd 0-2. Zaterdag een wedstrijd gespeeld. Rode JC tegen Vitesse. Dat werd 1-0. En zondag, vandaag dus, FC Volendam tegen FC Den Bosch. 2-0. Twee wedstrijden op het programma. Maandag om 8:00 wordt er afgetrapt bij Jong FC Utrecht tegen Jong Ajax. En Jong PSV neemt het op tegen Jong AZ. Als we de stand erbij pakken, dan zien we dat de meeste ploegen 6 wedstrijden hebben gespeeld. Enkele die hebben er 7. Die noem ik zo meteen sowieso op. Op plaats 1, Heracles Almelo. 6 wedstrijden gespeeld, 6 wedstrijden gewonnen. Maximale puntaantal van 18 punten. Op plaats 2, Almere City. 6 wedstrijden gespeeld, 13 punten. Op plaats 3, MVV Maastricht, ook 13 punten. Op plaats 4, VVV Venlo met 12 punten. Op plaats 5, FC Emmen met 12 punten. Op plaats 6, Roda JC met 11 punten. Op plaats 7, Jong PSV, 7 wedstrijden gespeeld, 11 punten. RKC Waalwijk op plaats 8 met 6 gespeelde wedstrijden 10 punten. Op plaats 9 Vitesse 10 punten. Op plaats 10 FC Volendam 9 punten. Op plaats 11 Jong AZ 7 wedstrijden gespeeld 9 punten. Op plaats 12 Helmond Sport 6 wedstrijden gespeeld 8 punten. Op plaats 13 NAC Breda 7 punten. Op plaats 14 FC Eindhoven 7 punten. Op plaats 15 Jong Ajax... Jong Ajax, 7 wedstrijden gespeeld, 7 punten. Dan hebben we op plaats 16 FC Den Bosch, 6 wedstrijden gespeeld, 4 punten. Op plaats 17 FC Dordrecht, 4 punten. Op plaats 18 De Graafschap, 4 punten. Op plaats 19 Jong FC Utrecht, 7 wedstrijden gespeeld, ook 4 punten. En als hekkensluiter in de KKD-divisie op plaats 20, Topos. Ze hebben 6 wedstrijden gespeeld. 1 wedstrijd gewonnen, 5 wedstrijden verloren. 3 punten. Dan gaan we naar de volgende speelronde. Die staat op vrijdag 18 september. Om 8:00 wordt er afgetrapt bij de volgende wedstrijden. RKC Waalwijk, MVV. FC Eindhoven, FC Emmen. FC Den Bosch tegen Helmond Sport. Jong FC Utrecht tegen VVV Venlo. Jong AZ tegen FC Volendam. Jong Ajax tegen Roda JC. Almere City tegen Heracles Almelo. En Topos tegen FC Dordrecht. Op zaterdag 19 september. Dan is het in Arnhem. Vitesse tegen Jong PSV. Die wedstrijd begint om 16:30. En zondag 20 september. De Graafschap tegen NAC Breda. En die wedstrijd begint om 16:45. Dan gaan we naar de Eredivisie. Waar het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van PSV. Zij nemen het op tegen Sparta Rotterdam. Scorenverloop Zonneveld in de 15e minuut scoorde de 0-1 voor Sparta. Sven Meijnans is degene die wat terugdeed. Die tikte de 1-1 binnen in de 23e minuut. En Sano is in de 39e minuut trefzeker voor PSV. Dus 2-1 in het voordeel voor de Eindhovenaren.
wat is daar verder gebeurd in die Eredivisie? De vrijdag hadden we koploper AZ en zij namen het op tegen Willem II. Dat werd 1-1. Zaterdag 4 wedstrijden gespeeld. Toen was het FC Twente tegen ADO Den Haag. 2-0. Go Ahead Eagles, FC Groningen. 1-1. Fortuna Sittard, Ajax Amsterdam. 1-5. En Sportclub Cambuur tegen NEC. 3-0. Was het vandaag Sportclub Heerenveen tegen Telstar. 0-0. Excelsior Rotterdam, wat toch wel aardig meedraaide bovenin, kwam FC Utrecht tegen. En dat werd een 1-2 verliesbeurt voor Excelsior. Dus de Kralingers die zullen wel weer in de stand zijn gezakt. En dan hebben we de afgelopen Champions League wedstrijd in Camp Nou. Sam Stein, die toch wat voor Feyenoord terugdeed tegen FC Barcelona. 5-1 nederlaag. Grote cijfers, maar dat is te verwachten tegen zo'n grootmacht als Barcelona. Ik moet wel zeggen, Feyenoord die speelt wel zo met vlagen met lef hoor, in Camp Nou. PSV nam het op in de Champions League tegen Shakhtar. Dat werd 1-1. Maar Feyenoord ging op bezoek bij PEC Zwolle vandaag. En het werd maar liefst 0-7. Goed voor het doelsaldo in dit geval. Als we eens eventjes kijken naar de doelpuntenmakers. Was het in de 18e minuut Ferry. In de 23e minuut Ferry. En in de 49e minuut Ferry. CGL, hij blijft maar scoren en assist geven. In de 40e minuut tikte hij zijn aandeel binnen. Was het Hajj Moussa in de 63e minuut en de 77e minuut. En Zinnagel in de 69e minuut. Die 7 doelpunten bij elkaar wisten te sprokkelen in Zwolle. Inmiddels 3-1 in de wedstrijd PSV tegen Sparta Rotterdam. Is het Sven Meijnans die in de 74ste minuut zijn tweede van de avond binnentikt. Danny Makkely die heeft Obispo aan de kant van PSV een gele kaart gegeven. En ik hou je uiteraard verder op de hoogte van deze wedstrijd. Die tot ongeveer een uurtje of 10:15 gaat duren natuurlijk. Als we naar de stand gaan kijken, dan zien we na 6 speelrondes koploper AZ nog steeds 4 aan kop gaan. 6 wedstrijden gespeeld, 5 wedstrijden gewonnen, 1 gelijk gespeeld, 16 punten. Op plaats 2 Feyenoord Rotterdam, 14 punten. Op plaats 3 PSV Eindhoven. Zij kunnen Feyenoord weer voorbij gaan natuurlijk. 5 wedstrijden gespeeld op dit moment, 13 punten. Vierde FC Twente, 6 wedstrijden gespeeld, 13 punten. Op plaats 5 Ajax Amsterdam, 5 wedstrijden gespeeld, 10 punten. Op plaats 6 Excelsior Rotterdam, 6 wedstrijden gespeeld, 10 punten. Op plaats 7 Fortuna Sittard, 10 punten. Op plaats 8 Go Ahead Eagles, 9 punten. Op plaats 9 FC Groningen, 8 punten. Op plaats 10 NEC, 7 punten. Op plaats 11 Sportclub Heerenveen, 6 punten. Op plaats 12 Sparta Rotterdam, 5 wedstrijden gespeeld, 5 punten op dit moment. Op plaats 13 Telstar, 6 wedstrijden gespeeld, 5 punten. Op plaats 14 FC Utrecht, 5 punten. Op plaats 15 Sportclub Cambuur, 4 punten. Op plaats 16 PEC Zwolle, 4 punten. Op plaats 17 Willem II, 5 wedstrijden gespeeld, 2 punten. En hekkensluiter op dit moment ADO Den Haag, op plaats 18... 6 wedstrijden gespeeld, 1 wedstrijd gelijk gespeeld, 5 wedstrijden verloren. En ze hebben dus 1 puntje bij elkaar weten te sprokkelen. Het programma voor de aankomende week op dinsdag 15 september in een inhaalwedstrijd. Speel ronde 3. Ajax neemt het dan op tegen Willem II. Om 8 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena. Dan hebben we op vrijdag 18 september in Groningen. Dan is het in de Euroborg FC Groningen tegen PEC Zwolle. Die wedstrijd begint om 8 uur in speelronde 7. Op zaterdag 19 september ADO Den Haag tegen Sportclub Cambuur om 4:30.
Sparta Rotterdam neemt het op tegen Sportclub Heerenveen om 7:15. Om 8:00 wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena en zij ontvangen Excelsior Rotterdam. En als afsluiter van de zaterdag om 9:00 Willem II in Tilburg en zij ontvangen Fortuna Sittard. Dan hebben we zondag 20 september. Dan is het om 12:15 Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. En zij ontvangen FC Utrecht. AZ neemt het in Alkmaar op tegen Telstar. Dan hebben we in Enschede FC Twente tegen PSV. Beide wedstrijden die beginnen om 14:30. En tot slot van speelronde 7 is het NEC in Nijmegen in de Goffert. En zij ontvangen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd begint om 5:15. Tussenstand PSV tegen Sparta Rotterdam. Nog altijd 3-1. Op de hoogte blijven van de sporten. Dat doe je in het zondagavondcafé. Heb jij aanvulling voor de sportuitslagen? Dan kan je die altijd doorsturen. Dat kan via de social media van het zondagavondcafé. Op onder andere Facebook of Instagram. Verder met muziek en dan kom ik uit bij deze. Shaggy samen met Brian en Tony Gold. Dat is Hey Sexy.

Suzanne en Freek met Ken je dat gevoel op 2? En ja, dat brengt de tijd op een kleine 14 minuten voor de klok van 10. En dat betekent dat ik aan ben gekomen bij een nieuwe Guilty Pleasure.

En voor die guilty pleasure gaan we terug naar de jaren 90. En dan kom ik uit bij Jump for Joy, een single van...

andere zangers. Het nummer Jump for Joy dat verscheen op het album Hits Unlimited uit 1995. The Guilty Pleasure voor vanavond dus, Jump for Joy. Dit is To Unlimited op 2 in het Zondagavondcafé. Zondag 13 september 2026. We gaan even lekker los. Even lekker hakken, reven. Of wat is het? Housen.

OG samen met Bruno Mars met Still op 2. En dat brengt een einde aan dit zondagavondcafé van zondag 13 september 2026.

van 2. www.ditis2.nl. Oh ja, ik heb nog een uitslag voor je. PSV heeft thuis met 4-1 gewonnen van Sparta Rotterdam. De landskampioen nam daardoor de koppositie weer over van AZ. Mijnans was goed voor een hat-trick. En ja, hoe ziet die stand er nu dus uit? Op 1 dus PSV, op 2 AZ en op 3 Feyenoord Rotterdam. PSV heeft er 6 gespeeld, 5 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 16 puntjes. 22 doelpunten voor, 7 tegen. Sparta Rotterdam die staat op plaats 12. 6 wedstrijden gespeeld, 1 gewonnen, 2 gelijk, 3 verloren, 5 puntjes. Volgende week ben ik uiteraard weer aanwezig voor een nieuw zondagavondcafé. Als je zojuist hebt ingeschakeld, ja, dan heb je gemist dat ik heb gesproken met Rudy Kempers over de aankomende Brandersfeesten. Het programma dat vind je uiteraard terug op de website van de Brandersfeesten, www.brandersfeesten.nl. Ik ga je achterlaten met deze van Guus Meeuwis. Ik ook, van jou. Graag tot volgende week. Deze

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit-poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt.